0: in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws.
1: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassa, Skotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import. Iwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rodebaan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
3: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. Hij viel eerst een avondwinkel in Overschie aan en daarna 2 tankstations elders in de stad. De politie heeft een helikopter ingezet en roept mensen op de man niet zelf te benaderen. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld, omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Het is de grootste dinosaurus die ooit in Oost-Azië is gevonden. Hij woog evenveel als 9 olifanten en was 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. De botten werden al 10 jaar geleden in een rivierbedding gevonden en sindsdien onderzocht door Britse en Thaise onderzoekers, die de nieuwe soort de Nagatitan Gaiapumensis noemen, een verwijzing naar de vindplaats in Thailand. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïens bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws.
2: De trots en kracht van Mart ligt in ons doorzettingsvermogen. Onpartijdig, diversiteit en vooral onvoorspelbaar.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. Hij viel eerst een avondwinkel in Overschie aan en daarna 2 tankstations elders in de stad. De politie heeft een helikopter ingezet en roept mensen op de man niet zelf te benaderen. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld, omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Het is de grootste dinosaurus die ooit in Oost-Azië is gevonden. Hij woog evenveel als 9 olifanten en was 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. De botten werden al 10 jaar geleden in een rivierbedding gevonden en sindsdien onderzocht door Britse en Thaise onderzoekers, die de nieuwe soort de Nagatitan gaiapumensis noemen, een verwijzing naar de vindplaats in Thailand. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïens bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws.
2: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken. Wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassa, Skotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Iwan Sintix, zij wan Sint. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City kon die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rodebaan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
4: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. Hij viel eerst een avondwinkel in Overschie aan en daarna 2 tankstations elders in de stad. De politie heeft een helikopter ingezet en roept mensen op de man niet zelf te benaderen. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld, omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Het is de grootste dinosaurus die ooit in Oost-Azië is gevonden. Hij woog evenveel als 9 olifanten en was 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. De botten werden al 10 jaar geleden in een rivierbedding gevonden en sindsdien onderzocht door Britse en Thaise onderzoekers, die de nieuwe soort de Nagatitan Gaiapumensis noemen, een verwijzing naar de vindplaats in Thailand. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïens bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws.
2: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een Nederlandse wandelaar is op het eiland Saba vermist geraakt. Na een wandeling vanuit Wells Bay keerde de man van in de 50 niet terug. Er is een grootschalige zoekactie gestart met onder meer een drone met een warmtecamera, de kustwacht en een helikopter. De vermiste man werkt op Saba aan de bouw van een zendmast. Het eiland is een bijzondere gemeente van Nederland in het Caribisch gebied en de kleinste gemeente van het land. Tienduizenden Israëli's hebben deelgenomen aan de jaarlijkse vlaggenmars door Jeruzalem onder toezicht van duizenden veiligheidstroepen. Tijdens de mars door de oude stad arresteerde de politie 13 mensen bij geweld en confrontaties. Deelnemers riepen haatleuzen als dood aan de Arabieren. Palestijnse inwoners zien de mars als provocatie omdat hij de Israëlische inname van Oost-Jeruzalem in 1967 herdenkt. Een bezoek van de uiterst rechtse minister Ben-Gvir aan de Tempelberg zorgde voor ophef. De gesprekken tussen Israël en Libanon in Washington zijn volgens de Verenigde Staten positief en productief verlopen. De onderhandelingen gaan vandaag verder. Israël en Libanon zijn officieel nog in oorlog, maar praten na tientallen jaren opnieuw met elkaar. Vorige maand werd er een staakt het vuren afgesproken, al gaan de gevechten tussen Israël en Hezbollah nog door. Daarbij vallen dagelijks doden in Libanon. Beide landen hopen via de gesprekken tot een duurzamer bestand te komen. En de Amerikaanse president Trump zegt dat de relatie tussen de VS en China hopelijk sterker en beter is dan die ooit is geweest. Trump bracht een tweedaags bezoek aan de Chinese president Xi Jinping in Beijing en gaat vandaag naar huis. Volgens hem spraken beide leiders onder meer over de Straat van Hormuz en de spanningen met Iran. De Amerikaanse president beweert ook dat Xi Jinping hem feliciteerde met recente Amerikaanse militaire successen. China heeft zijn uitspraken voorlopig niet bevestigd. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
3: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook eens zitten bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Srifdeme City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de meest komt die jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2. Zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg nummer 2. Dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tory. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw Piki Tiki of Baby Batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
5: omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Er komt een jaarlijkse Koningsrijksconferentie voor de vier landen uit het Nederlandse Koninkrijk. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt bij zijn bezoek aan Curaçao. Samen met Aruba en Sint Maarten zullen Nederland en Curaçao dit najaar voor het eerst samenkomen. Besproken wordt hoe de onderlinge band kan worden versterkt en gezamenlijke problemen aangepakt. Sint Maarten heeft al aangeboden deze eerste conferentie te organiseren. Een Nederlandse wandelaar is op het eiland Saba vermist geraakt. Na een wandeling vanuit Wells Bay keerde de man van in de 50 niet terug. Er is een grootschalige zoekactie gestart met onder meer een drone met een warmtecamera, de kustwacht en een helikopter. De vermiste man werkt op Saba aan de bouw van een zendmast. Het eiland is een bijzondere gemeente van Nederland in het Caribisch gebied en de kleinste gemeente van het land. Tienduizenden Israëli's hebben deelgenomen aan de jaarlijkse vlaggenmars door Jeruzalem onder toezicht van duizenden veiligheidstroepen. Tijdens de mars door de oude stad arresteerde de politie 13 mensen bij geweld en confrontaties. Deelnemers riepen haatleuzen als dood aan de Arabieren. Palestijnse inwoners zien de mars als provocatie omdat hij de Israëlische inname van Oost-Jeruzalem in 1967 herdenkt. Een bezoek van de uiterst rechtse minister Ben-Gvir aan de Tempelberg zorgde voor ophef. De gesprekken tussen Israël en Libanon in Washington zijn volgens de Verenigde Staten positief en productief verlopen. De onderhandelingen gaan vandaag verder. Israël en Libanon zijn officieel nog in oorlog, maar praten na tientallen jaren opnieuw met elkaar. Vorige maand werd er een staakt het vuren afgesproken, al gaan de gevechten tussen Israël en Hezbollah nog door. Daarbij vallen dagelijks doden in Libanon. Beide landen hopen via de gesprekken tot een duurzamer bestand te komen. Het weer. Het regent vandaag regelmatig met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws.

0: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
1: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
2: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
4: Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren. Want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
5: Goedemorgen, mijn vrienden en vriendinnen. Welkom bij een nieuwe aflevering hier op Radio Mart via Caribbean FM, Salto Ether 107.9 FM. Mijn naam is Pastor Eddy van de Universele Kerk en vandaag willen wij nogmaals het goede nieuws tot u brengen. Want wist u dat u die aan het luisteren bent, van waar u ook bent aan het luisteren, van het huis, misschien bent u thuis, ligt u lekker op bed of u bent onderweg naar uw werk, ligt in het ziekenhuis, dat de zegen van God daar tot u kan komen om u te zegenen, te versterken en u te helpen, zodat u hersteld zou kunnen worden. Ja, en daarom gelovende in deze zegen gaan wij ook God vragen voor zijn ondersteuning. Zometeen aan het eind van dit programma, zo tegen 7:25, zullen wij bidden en God vragen om u te versterken. Waar heeft u de kracht van God nodig? Waar heeft u deze herstelling nodig? Wij zullen dit zometeen aan hem vragen. En met de zekerheid dat hij u zal oprichten. Met een woord van geloof. Waar praat over een wonderbaarlijke wonder. Dat gebeurde in de tijd van Jezus. Waar staat geschreven in het woord van God. We gaan het zometeen lezen. Om te kijken wat kunnen wij doen en wat kunnen wij hiervan leren, zodat wij ook deze wonder ook kunnen ervaren in ons leven. Want misschien heeft u iets onmogelijk dat werkt in uw leven en u heeft dit wonder nodig. Dan blijf zeker luisteren, want we gaan zometeen hierover praten. Voor meer informatie natuurlijk over de kerk, of heeft u een gebed nodig, u wilt dat wij voor u zullen bidden, u gaat door een situatie heen, u heeft misschien van het kant van het geloof advies nodig, dan kunt u ons een bericht sturen naar 0682906638. 0682906638. En daar kunnen wij u zo spoedig mogelijk helpen via het bericht. Goed, nou, luister naar dit hele mooie lied en wij komen zo terug bij jullie.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Soms lijkt de toekomst onzeker, maar God zegt: ik weet welke gedachten ik over u koester. Gedachten van vrede en niet van kwaad, om u een hoopvolle toekomst te geven. Jeremia 20, 9, 11. Wat jij vandaag niet ziet, ziet God al helder. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Ik wil u nu laten luisteren naar een verhaal van een jongeman. Een jongeman die nu echt een bekend.

0: hem als een vrolijk, een hele vrolijke op tempo jongen. Die houdt van zijn praatje, die houdt van verhalen delen enzovoort. Maar dat is zijn situatie nu. Maar zo kwam hij niet naar de kerk. Toen hij kwam naar de kerk, was hij een gebroken jongen met best wel een grote bagage. Een grote en een zware bagage voor iemand die toen hij kwam, die zo jong was en al zoveel dingen had meegemaakt. Maar God kon hem vrijmaken hiervan. Zodat hij een nieuwe start kon maken en gelukkig kunnen zijn. En misschien bent u aan het luisteren en u bent van alles aan het proberen om gelukkig te worden. Maar tot nu toe is dat niet echt aan het helpen. Of u bent teleurgesteld omdat de dingen zijn niet aan het gaan. Wat kunt u doen? Nou, luister naar dit verhaal en wij komen zo terug hier op Radio Mart.
1: Mijn naam is Vitte Gebremichael en ik wil graag mijn getuigenis vertellen. Voordat ik naar de kerk kwam, was ik een hele onzekere man. Eigenlijk een hele onzekere jongen, want daar begin ik bij. Ik was een heel erg onzekere jongen. Ik was misbruikt. Ik had door middel van daardoor had ik eigenlijk, zeg maar, onzekerheid, minderwaardigheidscomplex. En ik wist niet dat ik dat kon overwinnen. Ik dacht dat ik de enige was op de wereld die dat had. Dus jarenlang leefde ik met deze gedachte voort. Ik heb zelf bijna geprobeerd om een einde te maken aan mijn leven. Toen ik 12 jaar was ongeveer, ik kwam uit Amsterdam, hè. Ik woon in Amsterdam. En ik stond op het Centraal Station te wachten voor de metro. En toen kreeg ik een gedachte van spring voor de trein, want ja, niemand staat op jou te wachten. Er is niemand die op jou geeft. Niemand die zal jou missen. Als je gewoon voor de trein springt, dan maak je gewoon een einde aan en dan heb je rust. Ik wou het bijna doen en toen kwam die gedachte van nee, wacht even, je hebt een broertje. En daar moet je ook aan denken. En toen dacht ik mezelf, ja, dat ga ik niet doen. Dus toen heb ik het niet gedaan. En ik groeide op. En de minderwaardigheidscomplex bleef. En ik kreeg een uitnodiging om naar de kerk te komen. En in de kerk heb ik geleerd hoe ik deze minderwaardigheidscomplex en de depressie en de zelfmoordgedachten kon overwinnen. En het goede nieuws is, daarom sta ik hier. Het goede nieuws is, ik heb ze overwonnen. Ik heb de minderwaardigheidscomplex overwonnen. Ik heb de depressie overwonnen. En ik heb ook dezelfde gedachten overwonnen. En ik ben echt een hele vrolijke man. Door middel van de prediking werd mijn karakter sterker. Door middel van de prediking heb ik geleerd hoe ik mezelf kan wapenen tegen de negatieve gedachten. En door middel van de prediking heb ik ook geleerd dat ik waarde had. En tot het punt dat ik zelf nu getrouwd ben, dat is iets dat ik niet dat ik dacht. Ik dacht nooit in mijn leven dat ik zou gaan trouwen. Maar het is nu al 8 jaar dat ik getrouwd ben. Dus dat is een hele grote overwinning voor mij. En grote dingen zullen zeker nog komen. Maar ik wil even duidelijk laten maken van alles is mogelijk. Het enige wat je hoeft te doen, althans doen wat ik deed. En wie weet ga je het zelf nog beter doen dan wat ik deed. De problemen hoef je niet te accepteren. Je hoeft niet te denken van dat jouw leven zo moet blijven. Nee, jouw leven kan veranderen. En dat is wat ik heb gedaan. Dit is de boodschap die ik heb gehoord van de prediking. De prediking hebben me op een positieve manier geïnspireerd. En de getuigenissen hebben mij ook geholpen. En ik hoop dat deze getuigenis iemand helpt. Zodat diegene ook kan zijn leven veranderen. En dat is eigenlijk wat ik wil.
0: Goed. Nou, dankjewel Fitty. Van het delen van jouw verhaal. En ik hoop dat u die aan het luisteren bent die dit verhaal heeft gehoord, ook aangeraakt bent door dit verhaal om ook voor uw leven te strijden. En misschien zegt u, pastoor, ik strijd met zoveel negatieve gedachten. En ik weet niet wat ik moet doen daarmee. Ik ben misschien zelfs ook aan het denken. Ik heb soms heel vaak deze negatieve gedachten ook voor vanzelf. Mooi. Doe als volgt. Neem uw telefoon nu. Typ het nummer in. En laat ons weten, zodat wij u kunnen helpen in gebed. En ook u kunnen ondersteunen, zodat ook ondersteund kan worden hier in deze strijd. Want het is geen makkelijke strijd. En zeker niet iets dat u alleen moet doen. Maar neem even uw telefoonnummer. Ook, misschien zegt u, ik heb nu echt geen behoefte om te praten. Goed, dan hoeft het niet per se nu te zijn. Maar daarna, wanneer u behoefte heeft of omdat u rustig bent, stuur ons een bericht. Stuur ons een bericht naar 06-82-90-6638. Bewaar dit nummer. 06-82-90-6638. En de dag dat u voelt dat u klaar bent, stuur een bericht. Maar wacht ook niet dat u klaar bent, omdat de negativiteit, die blijven gewoon daar hangen. Die blijven u soms zo vaak onderdrukken. En dat is niet goed. En u ziet hier dat. En u hoorde net het verhaal van Fitty, dat hoe hij alles begon te overwinnen. Ja, en dat is eigenlijk wat wij u willen leren. Omdat wanneer wij ook kijken in het woord van God, dan zien wij hebben een bepaalde mentaliteit. Wij als mens soms hebben een bepaalde mentaliteit. Soms dat niet goed is. Wij, als wij dat begrijpen, hoe dat werkt samen met Gods macht, kunnen wij een hele verandering zien. Hè? De discipelen kwamen tot Jezus, omdat Jezus was de mensen aan het helpen. Hij was het woord aan het geven. De discipelen zeiden tegen Jezus, het begint al een beetje laat te worden. Er zijn hier zoveel mensen en er is hier geen eten. Er is hier geen eten in de buurt. Beter stuurt u hun weg. En Jezus zei tegen hun, tegen de discipelen, nee, maar geef hun te eten. In andere woorden, laat ze niet weggaan. Geef hun te eten. En dit is de neiging dat wij soms hebben. Wij willen niet soms onze problemen oplossen. Wij willen dat ze weggaan. We willen ze wegsturen. Maar Jezus wil niet dat wij alleen maar onze problemen wegsturen. Hij wil dat we ze oplossen. En soms omdat wij niet weten wat we ermee moeten doen, willen we dat het weg zou gaan. Nee, God, Jezus wil dat het opgelost wordt. Nou, in dit geval was het van eten. Wat ze zeiden van, oké, maar we hebben niet genoeg. Hij zei, maar wat hebben jullie? En dan uiteindelijk kwamen er 5 vissen en 5 broden en 2 vissen. Want ze zeiden zo. En ze zeiden hem, wij hebben hier niets dan 5 broden en 2 vissen. En Jezus zei, breng ze hier bij mij. Dit kunt u lezen in Matteüs 14, 17. Waar ze dit brachten. Dus Jezus zei daarna om het aan hem te geven. En hij zegende. En hier zegt zo. En hij nam de 5 broden en de 2 vissen. En terwijl hij opkeek naar de hemel, zegende hij ze. En toen hij ze gebroken had, gaf hij de broden aan de discipelen. En de discipelen gaven ze aan de menigte. En zij aten allen en werden verzadigd. En zij raapten het overschot van de stukken broden op, 12 manden vol. Dus ze hadden alleen maar bij het begin hadden ze alleen maar 5 broden en 2 vissen. En nu hadden zij meer dan 12 manden hadden zij vol. Hoe kon dit grote wonder gebeuren? Omdat Jezus het zegende. En misschien heeft u een onmogelijke zaak, een onmogelijk probleem. En u heeft de macht van God nodig. En hier begint het al met een grote stap. Het probleem geven aan Jezus. Het probleem geven aan Jezus, zodat hij het kan zegenen. En opgelost aan u zal teruggeven. Maar het punt is, durven wij deze 5 broden en 2 vissen, durven wij onze probleem aan hem over te geven? Durf je de situatie dat u heeft aan te zeggen van, Heere, ik heb uw hulp nodig. Het lukt mij niet meer. Ik wil uw hulp hebben. Dan zullen wij aanstaande zondag in de kerk dit speciale moment creëren waar uw onmogelijke problemen, uw onmogelijke situatie aan hem kan geven. Hij het kan zegenen, zodat wanneer u zal beginnen te strijden voor uw leven, dat u het zou kunnen overwinnen. En wij gaan ook soms zo voorbereiden voor het gebed, waar we God zullen vragen voor de kracht, om u de kracht te geven, zodat u zou kunnen komen om te strijden. Want soms willen wij dat. Oké, ik heb het probleem moet wegnemen. We moeten het probleem oplossen. Fiti had de situatie en hij leerde hoe hij de problemen moest overwinnen. En nu heeft hij ze overwonnen en hij is een vrolijke persoon. De blijdschap die hij heeft is heel anders dan wat wij tijdelijk hadden. God wil niet ons probleem tijdelijk oplossen, maar hij wil ons transformeren, ons leven transformeren, zodat wij gelukkig kunnen zijn in datgene van wat wij aan het ondernemen zijn en wat wij hebben. En soms denk ik van, maar ik heb niet eens veel. Wat heb ik dat God kan gebruiken? Nee, hij gaat ons niet vragen iets dat wij niet hebben. En ik praat niet eens over bepaalde dingen van het bezit. Ik praat over wat wij in onze binnenste hebben. Hij wil ons daarbij helpen en hij wil ons ondersteunen. Alleen wij moeten deze eerste stap nemen. De eerste stap om onze problemen te leggen in zijn handen. Zodat hij daarna de rest kan doen. Goed, we gaan onszelf voorbereiden voor gebed. Als u uw glas water nog niet heeft voorbereid, bereid het voor. Ik weet dat de mensen die zijn trouwe luisteraars, hun hebben hun water al voorbereid. Ik weet bijna zeker, ze hebben het water al voorbereid. Als ze het nog niet heeft gedaan, doe het nu. Zet het dicht bij uw radio. En wij gaan God vragen om het te zegenen en u te versterken. Laten wij met God praten.

Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

Heere God en onze Vader. Heer Jezus, wij willen u presenteren de situaties, de moeilijkheden, de frustraties van deze mensen. En misschien is deze persoon nu aan het luisteren, maar het was zo'n zware week. Misschien heeft deze persoon iemand verloren. En het doet deze persoon zoveel pijn. De persoon weet niet meer wat te doen met de gevoelens. Deze persoon die zich alleen voelt, is ook alleen. In het ziekenhuis, in een verzorgingstehuis. De persoon weet nog niet eens wat hij of zij gaat doen vandaag. Maar wilt zijn situatie tot u presenteren. Met het geloof dat u zult helpen, vrijzetten. Zoals u deed bij Fiti. U maakte hem vrij. Hij was een gebroken jongen. Maar in alles wat wij hebben, mijn Heer, in ons leven, u bent diegene die ons kan ondersteunen in al onze moeilijkheden, al onze frustratie. Dan help deze meneer, help deze mevrouw, mijn Heer, en richt het leven van deze persoon op. En geef deze persoon kracht om samen met ons, mijn Heer, wanneer wij aanstaande zondag zullen komen, om onze situaties tot u te presenteren en te zeggen, Heer, dit is mijn onmogelijke zaak, dat u daarbij zou helpen. In Jezus Christus' naam, kom met uw macht en help, ondersteun. Mijn Heer, maak vrij. Zegen het water, zodat wanneer deze persoon zal drinken van het water, deze persoon compleet hersteld zal zijn, versterkt zal worden. Haal weg die pijn. Misschien voelt deze persoon zoveel pijn in het lichaam. Heer, of gaat deze persoon door de strijd heen, dat uw macht het leven van deze persoon komt aanraken. In Jezus' naam, uw water is gezegend. En u ontvangt van God deze vrede en kracht. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wees gezegend. En als u daarin gelooft, zeg amen en drink het water met geloof. Heel goed, mijn vrienden. Ik heb het geloof dat God ons gebed heeft verhoord. Maar neem deze stap om samen met ons te zijn aanstaande zondag. Om God te zoeken en hem de onmogelijke problemen die wij hebben, die u heeft, tot hem te presenteren. Misschien zegt u, pastoor, ik ga al naar een kerk. Heel goed. Dan wanneer u gaat zondag naar de kerk, naar uw kerk, presenteer God, zeg maar, Heer, ik wil deze onmogelijke zaak aan u presenteren, omdat ik geloof dat u zou helpen. Misschien zegt u, pastoor, ik heb niet echt een kerk, ik weet niet wat ik moet doen, of ik ben al lang niet meer geweest en ik wil eventjes weer opstarten. Dan zullen wij dan de plek zijn waar u dit kan doen, gewoon op uw gemak, zodat God u zou kunnen aanraken, u zou kunnen helpen, u en uw familie. Wij zullen zijn bij de Borneostraat nummer 40 in Amsterdam-Oost. Dat was de voormalige Babelhuis. Het is tegenover de Steoké Hostel Hotel. Daar zullen wij zijn. Het is vlakbij Javaplein. Daar stopt een bus 65 en bus 22. U kunt ook vanuit de Meidenpoortstation. Vanaf daar is ook 5 à 10 minuten lopen. Of de Zeeburgerdijk voor onze vestiging, kerkelijke vestiging. Goed. Voor meer informatie kunt u ook bellen naar 06-8290-6638. Ik herhaal 06-8290-6638. En ik geloof dat dat door deze stap te nemen om te komen, dat God u zal hierin versterken. Velen zijn al aan het komen en die hebben het gehoord en die zijn de gebeden aan het ontvangen persoonlijk in de kerk en het is hun goed aan het doen. Dus ik geloof dat het ook u goed zal doen. Goed, neem deze stap en ik weet zeker dat God u heeft gezegend.
Ik wens iedereen een hele fijne morgen. Wij zien elkaar zondag. Voor meer informatie kunt u ook naar het nummer sturen info. Dan sturen we alle informatie over de kerk. Goed, mijn naam is Pastor Eddy van de Universele Kerk. Ik wens iedereen een hele gezegende dag. Tot dan.

Luisteraars thuis. Ik doe u van de studio van Radio Maar de hartelijke groeten. Fijn dat u nog steeds bent afgestemd op uw favoriete zender Radio Maart in Amsterdam Zuidoost. Radio Maart is vrij te beluisteren via Salto, via 107.90 frequentie in de vrije ether. Maar u kunt Radio Maart ook wereldwijd beluisteren en dat is op www.radiomaart.nl. Nummer van de studio is 020-471-4291. Ik herhaal, het nummer van de studio is 020-471-4291. U bent beland in het programma Marticipatie bij ontsteltenis van de directeur. Dat is de heer Norman van Gom.

0: ben ik hier in de studio tot de klok van 5 uur. Om twee uur, vanmiddag, had u kunnen luisteren naar het programma Met het Verstand op Nul. Met de heer Max Hordam en met onze collega Tyron achter de knoppen. Om drie uur ben ik gestart met het interview van de heren, de twee neven Tjaar, Kenneth Tjaar en William Tjaar. En ook de heer Blinker. De heer Blinker, meer bekend als Kentucky Man. Zijn voornaam is Lucien Blinker. De heer Blinker is een welbekende imitator en u heeft het ook kunnen horen. Hij heeft een paar bekende Surinamers succesvol kunnen imiteren. En de neven Tjaar, Kenneth en William Tjaar, die hebben het een en ander verteld over de Balindé, die zal gehouden worden. En niet alleen de Balindé, maar ook de welkomstparty van Melody Treffers in Ronne. Dat is op 28 juni. En ook hebben ze verteld over de summerboottocht die ook zal worden georganiseerd. Ik heb begrepen van meneer Tjaar dat de kaarten voor kraampjes met betrekking tot de Balindé en de openingsshow van Melody Treffers, de kraampjes, die zijn al uitverkocht, dus u kunt geen kraampjes meer bestellen. Als u kraampjes wilt bestellen, dan kan dat altijd nog. Dan is dat de bedoeling dat het dan voor de summerboot toch zal zijn. Er zijn ook een paar nummers achtergelaten door de heer Kenneth Tjaar. En als u daar behoefte aan heeft, dan zal ik die nummers nog eens voor u in uw huiskamer brengen. Nogmaals, we zitten nu in het programma van de heer Norman van Gom en dat is getiteld Participatie. Hij is niet aanwezig, dat heb ik eerder al vermeld. En de bedoeling is dat als u op deze hemelvaartsdag, als u het ene aan de naar voren wenst te brengen, dan heeft u de mogelijkheid daartoe. En in een ander geval, dan breng ik muziek bij u thuis in de huiskamer. Ik kan me voorstellen dat op zo'n hemelvaartsdag, veel mensen zullen misschien de hort op zijn gegaan. Ze gaan zich ontspannen. Volgens mij heb je in Real Serenang vindt er een voetbaltoernooi plaats. Misschien dat ze daarna ook voor een band gaan zorgen, zodat je de benen kunt losgooien. En het weer ziet er mooi uit, maar het is afwisselend. Zo nu en dan heb je zon en daarna is het weer wisselvallig. En dan krijg je weer de wolken die naar voren toeschuiven. Maar geen getreur. Zo koud is het niet. Ik hoop dat jullie het goed maken. En we zullen toch even stilstaan bij zij die een dierbare zijn kwijtgeraakt. En wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe. Zij die ziek zijn, wensen we heel veel beterschap toe. Zij die jarig zijn of nog jarig moeten worden of jarig zijn geweest, die feliciteren we van harte. Ik zie dat er een telefoontje onze studio is binnengekomen. Een goede middag. U bent nu live in de studio. Wees u van harte welkom.
1: Dank u wel. Meneer Raymond Dalvoor met Jan.
0: Kijk, Jan Ramkizoen aan de lijn. Wees welkom.
1: Ja, dank je. Mooi zo'n dag. Maar het is een beetje fris, hè?
0: Ja, toch iets, een beetje, maar niet echt fris. Niet te fris is.
1: Ik woon hier in dichtbij een gracht. Die voel je wel binnen.
0: Oké.
1: Maar ja, goed. Ik heb de kachel omhoog gedaan.
0: Ja.
1: Anders pak je woordjes over koude.
0: Nou.
1: daarvoor.
0: Ja, zegt u het maar.
1: Ik heb het gisteren gezegd. We moeten krachtig protesteren.
0: Mm-hmm.
1: En onze politici van Surinaamse afkomst moeten zich laten horen.
0: Mm-hmm.
1: Over wat in Loosdrecht is gebeurd. Dat asielzoekers daar bedreigd worden. En protesterenden. Zowel vandaar of buiten Loosdrecht. En ook drie Kamerleden waren erbij.
0: Mm-hmm.
1: Geprobeerd heeft het centrum waar de mensen zijn in brand te steken.
0: Ja.
1: Dit kan niet. Je hebt het recht om je mening te geven, maar niet met vuur en vlam. En dan de brandweer te verhinderen om de brand te blussen.
0: Bent u er nog?
1: Ja, ik ben er nog.
0: Oké. Okay. Mm-hmm.
1: Ik vind dat we ons stem moeten laten horen. En via onze politici, of ze nou lokaal of stedelijk of via provincie, hun partij in de Tweede Kamer en de regering moet, het kabinet moet oproepen.
0: Mm-hmm.
1: Om snel degene die zich hier aan schuldig hebben gemaakt,
0: ja,
1: voor de rechter te brengen.
0: Ja.
1: Het kan toch niet zo zijn dat mensen die hier, ze zeggen dat die mensen hier niet moeten zijn. Maar je gaat niet met het proberen met brandstekende mensen te weren uit Nederland. Dat zal de rechter uitmaken of ze wel hier en het bestuur, of ze hier wel of niet mogen blijven.
0: Mooi. Ja, dat leeft hij wel een punt. Ja.
1: Dus ik vind van, we moeten niet denken, we moeten als, wij zijn ook migranten hier, wij komen, onze voorouders zijn ook migranten geweest uit Afrika en Azië.
0: Mm-hmm.
1: Wij zijn de nakomelingen van migranten.
0: Mm-hmm.
1: En of we nou Nederlander of Surinamer zijn, we moeten protesteren tegen wat gebeurd is.
0: Nou, duidelijk. Duidelijk, je bent niet
1: dat wilde ik via u en uw zender Radio Mart doorgeven en vragen aan de politici van Surinaamse of Amsterdamse afkomst. Maakt niet uit of je Turk, Marokkaan of Witte Amsterdammer of Zwarte Amsterdammer bent.
0: Oké.
1: Okay. Er moet iets gezegd worden.
0: Prima, heeft u punt gemaakt. Dankjewel, meneer Jan.
1: Dag. Okay.
0: Dag, meneer Jan. Dag. En dat was de heer Jan. En die heeft het een en ander naar voren gebracht. Naar aanleiding van gebeurtenissen die plaatsvinden in Loosdrecht. Wanneer het gaat om protesterende mensen enerzijds. En ook de mensen die daar wonen in de asielcentra. Ja, we gaan kijken hoe dat verder afloopt. U bent nu live in de uitzending. Goedemiddag, wees u van harte welkom.
2: Bomba Kadina, goedemiddag, heer Raymond.
0: Dag, meneer Zankova.
2: Ja. Goeiedag. Hoe gaat het met u?
0: We doen ons best. Meer kan je ook niet doen, hè?
2: Ja, ik hoor het. Gaat goed.
0: Ja. En met u? Hoe gaat het met u?
2: Ja, goed hoor. Ik geniet van deze rustige vrije dag.
0: Juist.
2: Dus geniet ervan. Ja, absoluut.
0: Mooi.
2: Het is wel mijn verjaardag, maar ik vier het niet, hoor. Dit jaar. Ik doe niks aan.
0: Hartelijk gefeliciteerd, meneer Zankova.
2: Ja, bedankt. Bedankt. Ja. Ja. Het gaat heel snel allemaal.
0: Okay.
2: Het gaat heel snel allemaal, ja.
0: Ja, te snel zelf, hè?
2: Ja. Mm-hmm.
0: Voor je weet mag je weer een jaartje bijschrijven, laten we het zo formuleren.
2: Nou, voor je weet ben je weer een decennium verder.
0: Ja, ook nog, dat ook nog, ja. Ja. Ja.
2: Want ik ben op weg naar de 60, ik ben nu 56 geworden.
0: 56 geworden.
2: Ik ben naar de 60, maar in mijn belevenis, in mijn hoofd, is dat totaal niet het geval.
0: Nee.
2: Weet je? Dus, gelukkig maar niet.
0: Nee.
2: Dat zo.
0: Mm-hmm.
2: Ook qua activiteiten niet, weet je. Dan ben ik ook nog niet die leeftijd.
0: Nee.
2: Maar de reden waarom ik even bel is, ja, ik toch iets om te delen wat mij best wel verontrustend is en best wel ergernis opwekt.

0: Maar ik had al zo'n vermoeden.
1: Ja.
0: Ik kreeg een bericht doorgestuurd via WhatsApp. Met als titel, komt uit een krant van Suriname.
1: Ja.
0: De titel is Nierproblemen gelinkt aan giftige groenten.
1: Ja.
0: Dan lees ik heel eventjes een stuk. De groeiende gezondheidsproblemen in Suriname houden volgens parlementariër en arts Du Sarman verband met de groenten die zonder voldoende controle op pesticiden en schadelijke residuen op de markt terechtkomen. Tijdens een debat in de DNA uitte hij scherpe kritiek op het gebrek aan voedselcontrole en de toenemende druk op de gezondheidszorg.
1: Kijk eens aan.
0: Nou, ik had al een vermoeden dat dit zich afspeelde. Omdat ik namelijk ook uit dit vakgebied kom van... ik had in mijn rayon als technical sales consultant account manager had ik laboratoria in mijn rayon die zich bezighouden met food safety, food quality.
1: Ja.
0: En ik heb zo al gezien hoe men begaan is met die controle, wat voor technieken erbij komen kijken. Ja. En iedere keer weer een aanscherping van regelgeving. Dus ik weet dat daar heel veel dynamiek in zit.
1: Okay.
0: Maar ja, van dit soort landen zoals Suriname. Ja, kijk, als er geen behoorlijke laboratoriuminfrastructuur is of die expertise is niet voldoende aanwezig.
1: Ja.
0: En er is ook geen, geen nauwgezetheid aangaande regelgeving.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dan ga je dit krijgen, hè, dat groente en fruit... ver boven de norm gecontamineerd is met residuen.
1: Ja.
0: Zoals ze dat noemen, hè? Residuen. Dus dat staat voor pesticiden, herbiciden, insecticiden. En ja, dat is zeer verontrustend. Want ja, die dingen zijn carcinogeen, hè? Onder andere. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Kankerverwekkend. En zoals ik hier dus ook lees, het kan ook dus nierproblemen veroorzaken.
1: Zo.
0: Of een belasting zijn voor je lever.
1: Kijk eens aan.
0: En ik hoor ook, verneem ook vanuit de Caribbean dat soort kwalen daar behoorlijk zijn toegenomen in dat soort landen. Zelfs in Afrika, in Tanzania, waar ik een hele goede kennis heb. Een broeder die daar woont, die heeft me verteld, maar ik heb het ook zelf gezien.
1: Ja.
0: Notabene op onderweg naar de luchthaven. Toen ik zat vlak bij de Kilimanjaro. Waren we onderweg naar de luchthaven. En op een gegeven moment zag ik een man met iets op zijn rug, zo'n soort cilinder. En die was aan het besproeien.
1: Mm-hmm.
0: Nou, toen zei die boer ook tegen mij van ja, de akkers worden daar best wel veel besproeid.
1: Ja.
0: En er is weinig controle of deskundigheid aangaande en advies aangaande het gebruik.
1: Ja.
0: Weet je?
1: Mm-hmm.
0: Dus echt. Als mensen naar dat soort landen op vakantie gaan, ook naar Suriname, dan adviseer ik hun sterk om daar op te letten. Je groente en je fruit, vooral mijn groente hier in Nederland ook, ik doe het altijd in een sopje van baking soda en een afbreekbare afwaszeep. Dan laat ik het goed insoppen, weet je, en dan spoel ik het grondig af. En dan mijn laatste spoelwater doe ik met gefiltreerd water.
1: Oké. Okay.
0: En volgens mij, het water, drinkwater daar in Suriname zou ik ook niet vertrouwen. En mensen die daar naartoe gaan, ze doen er goed aan om in hun koffer een portable waterfilterpomp mee te nemen.
1: Kijk.
0: Weet je?
1: Mm-hmm.
0: Je hebt van die waterfilterpomps, ik had ze vorig jaar aangeschaft via noodransoen.nl.
1: Mm-hmm.
0: Maar inmiddels hebben ze die al niet meer. Volgens mij, ik weet niet of die nog via een andere website verkrijgbaar is. Maar ik denk dat die dingen snel zijn gegaan.
1: Ja.
0: Omdat mensen zijn aangemoedigd om een noodpakket aan te schaffen.
1: Ja.
0: Maar ik heb zo'n noodransoen of een waterfilterpomp gebaseerd op koolstof natuurlijk. Hè? Want dat is een sterke absorbent. Die giftige stoffen en residuale medicijnrestanten uit het water trekt. En een soort van filter. Dus het lijkt een beetje op keramisch, maar het is niet echt keramisch. Het is een soort fiber, glasfiber.
1: Ja.
0: Die dan zeg maar de bacteriën eruit kan filteren.
1: Mm-hmm.
0: Maar men doet er goed aan om zo'n draagbare waterfilterpomp aan te schrijven.

0: en mee te nemen als men op vakantie gaat.
1: Om
0: zelf het water nog eventueel te filteren. Ja, want het is niet makkelijk om natuurlijk een waterkanfilter mee te nemen in je koffer. Maar zo'n waterfilterpomp is niet al te groot.
1: Nee.
0: Kan je makkelijk
1: meenemen.
0: Ja, die is gewoon goed portable.
1: Nou, ik vind, meneer Zakova, ik vind dat u de luisteraars zo omstandig mogelijk hebt geïnformeerd. En ik wil graag iemand anders ook de gelegenheid geven. Want ik heb nog
0: iemand aan. Ja, goed, maar dit was ook eigenlijk mijn boodschap.
1: Ja. Dankjewel, hè. Hartelijk dank, meneer Zakova.
0: Graag gedaan. Ja,
1: dank je. Daar. Dag. En dat was de heer Zakova, die heel nuttige informatie bij u thuis heeft binnengebracht. Bedankt voor al het geduld dat u heeft opgebracht. U bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
2: Goedemiddag, meneer Dalfour.
1: Dag, meneer Lodi.
2: Hey, Lodi.
1: Dag, meneer Lodi.
2: Die Nederlanders zijn tegen AZC, hè. Maar ze vergeten één ding. Ze hebben 430 jaar van Suriname geprofiteerd.
1: Ja.
2: En in Indonesië en in Zuid-Afrika.
1: Okay.
2: Dat vergeten ze.
1: Oké. Okay.
2: Dus, ik ben er nergens voor nodig. Tegen AZC zijn ze. Terwijl ze een rijkdom hebben vergaard tijdens koloniale tijd.
1: Kijk, mooi.
2: Ik ben ze maar een stel kankerleiders.
1: No.
2: Jawel.
1: Ja, dat mag u vinden, maar je moet het even filteren.
2: 430 jaar. Maar Nederland heeft geen goud. Maar hoe kan het nou?
1: Ja.
2: We hebben 14.000 goudzamen in de Nederlandse. En die koloniale roof en plunder.
1: Ja. Maar in de uitzending moet u dat even filteren, meneer Lodi, want het is niet gewenst om dat zo te formuleren.
2: Nee, maar zo zijn ze wel.
1: Oké, dankjewel.
2: Hij is goed.
1: Dankjewel, meneer Lodi. Dag. Ja. Dag, dat was de heer Lodi. Even kijken wie wij hier onder de knoppen hebben. Goedemiddag, u bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
3: U weet wel met wie,
1: Meneer Adjoja, hoe gaat het met u? Ja.
3: Ah, gaat rustig. Ik moet nog even 4 weken wachten voordat ik een nieuwe ophang krijg aan mijn linkerbeen.
1: Ja, dat zei u de laatste keer.
3: Ja. De operatie is weer verlengd.
1: Ja.
3: Want ik nu gewoon een bijpas van mijn heup nu en zo en de been. Maar wat ik wilde zeggen, wat meneer Jan van Kizuna voorbracht over de immigranten.
1: Ja.
3: Als je nu naar de supermarkt van Albert Heijn gaat, hè. Vroeger had je mensen uit Suriname, weet je, verschillende soorten mensen daar werken, hè, in de schappen.
1: Juist.
3: Maar als je nu gaat kijken wie er daar werken, dan zie je alleen maar Oekraïners, nu in de supermarkten.
1: Ja.
3: Ja. Je ziet weinig van onze soort mensen meer daar zo.
1: Ja.
3: Dat wil ik even daar voren brengen.
1: Mooi toch, man.
3: Ja.
1: Hartelijk dank.
3: Dus het is zo, maar dat horen we nu in Albert Heijn.
1: Dit is wat, hè. Oké, bedankt meneer Adjoja. Dank je.
3: Oké.
1: Doei, doei. Daar. Nou, kijk, met betrekking tot de gevallen in Loosdrecht. Ja, kijk, ik kan niet gaan zitten op de stoel van het OM. Maar wat wel van belang is. Gebruik maken van het recht om te demonstreren. Maar daarbij is het gebruik van geweld niet inclusief. En als er op deze manier geweld wordt gebruikt. 107.9

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het dodental in Kiev door Russische aanvallen is opgelopen naar zeker 21. De Oekraïnse hoofdstad heeft een dag van rouw afgekondigd. Meerdere locaties werden onder vuur genomen, een appartementencomplex stortte in. Rusland heeft sinds woensdag meer dan 1500 drones op Oekraïne afgevuurd. In totaal kwamen daarbij 27 mensen om. De aanvallen op Oekraïne zijn de zwaarste sinds de start van de oorlog, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het versturen van de abortuspil per post voorlopig gehandhaafd. Die beslissing komt na een verzoek van de fabrikant om een eerdere blokkade.

0: schade door een lagere rechtbank op te heffen. Er waren beperkingen ingesteld na een verzoek van de staat Louisiana. Die wil strengere abortusregels en verzette zich tegen het verzenden van de pil. Sinds 2022 bepalen alle Amerikaanse staten zelf hun beleid na het schrappen van het federale recht op abortus. Bij een schietpartij in het Limburgse dorp Vaals is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer is een man van 27 uit Vaals. De dader of eventuele daders zijn nog op de vlucht. Rond 2 uur vannacht kreeg de politie een melding van gehoorde schoten. In een park troffen agenten en ambulancepersoneel een zwaargewonde man aan. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie heeft nog niemand aangehouden en is dringend op zoek naar getuigen. Er komt een jaarlijkse Koningsrijksconferentie voor de 4 landen uit het Nederlandse Koninkrijk. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt bij zijn bezoek aan Curaçao. Samen met Aruba en Sint Maarten zullen Nederland en Curaçao dit najaar voor het eerst samenkomen. Besproken wordt hoe de onderlinge band kan worden versterkt en gezamenlijke problemen aangepakt. Sint Maarten heeft al aangeboden deze eerste conferentie te organiseren. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
2: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassa, Skotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift, de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog Schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Sintix, Zijwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zijwan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei donder. Alhoewel, Jari net donder is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica Straat nummer 2, Zorg en Hoop tegenover Rode Baan of Gemene Laansweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam!

0: dat die lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Aan wie is dat?
1: Welkom, de microfoon. Goedemiddag, luisteraars thuis. Fijn dat u nog steeds blijft afgestemd op uw favoriete en familiezender Radio Mart. Radio Mart, gevestigd in Amsterdam Zuidoost, Woudrichemstraat nummer 8. Radio Mart is vrij te beluisteren via de ether, via Salto, op de 107.90 frequentie. En wereldwijd via radiomart.nl. Telefoonnummer van deze familiezender is 020-471-4291. Mijn naam is Raymond Dalvoer. Bij ontsteltenis van de directeur, de heer Norman van Gom... heeft hij mij gevraagd of ik voor hem kan aansluiten. Dat doe ik graag. Hij zit even met een familiegeval. En als hij terug is, dan hoort u nadere informaties. We hebben drie studio gasten hier. Twee zijn in het kader van Balling Day. En ook niet alleen Balling Day, maar ook datgene. Dat heeft ook te maken met de komst van Melody Travels. Ja. En straks zullen de heren Char, het zijn twee neven, die zullen het een en ander ook aan u vertellen. En ik hoop dat u dat allemaal als prettig zult ervaren. Ook hebben we de grote imitator hier in de studio, dat is de heer Lucien Blinker. Meneer Blinker, kennen jullie als Kentucky man. Na 21 jaar is hij weer hier in de studio. En hij gaat ons ook veraangenamen met zijn kunst. En de kunst van hem is om, hij is in staat om heel veel mensen te imiteren. En we bennen en we blijven benieuwd. Ik ga eerst het woord geven aan de heer Lucien Blinker. Ik heb hier de flyer van hem. En als er iets nog ontbreekt, dan zal ik dat toevoegen. Meneer Blinker, het woord is aan u.
2: Ja, met bar alasrana mawa odi.
1: Mooi te horen.
2: Ja, uno sa elibi in Europa. We barwa odi na lange tijd doroja zo baka. En lepo sab mi fosi mi betanja zo negi ya langan besera Kentucky. Tabai sigiri na sekanti Belmer overal tuk tuk tuk met patat. En ja, ik ben weer na 21 jaar hier om een paar shows te geven, imitatie, ja, dan ga je sting, de man die Gwelubulas en bepaalde politici van Suriname. Dus we zijn hier.
1: Dat is mooi. Ik zie dat een van die shows van meneer Blinker, als je dat hoor ik ba, ja. True, dat behoort op Tina Vivi voor Mart, Ayadisi, en Mazra Luciano Gimoro show, ja. En meneer Lucien, Charles Steenkonfu, de Malik Sarji, Johan Adolf Pengel, Joopie Pengel, Jules Albert Weyden Bosje, ex-president Kraag, Jagernat Lachman, Mazra Ronald Venetian, Vene, Mazra Baas Daisy Bauta Delano, Dominee Polane, Mazra Bravo Brunswijk, Mark Rutte, dat na een maand zei Libijan Tatania, bij de man van Konderen. Noah da VN, mijn brief van NATO, dat is wat trouwens ook. En natuurlijk, de man, het is een Masra Blinker kan tja ook toe, dat na die voor Louis van Gaal. Meneer Blinker, wat denk je dat over je hoort?
2: Ja, dat is gepland voor Draper 30 mei.
1: 30 mei?
2: 30 mei, we doen een one-man show naar Dravers.
1: Naar Dravers. Inattentief Dravers, schreef je?
2: Ja, mm-hmm. Inattentief. Mm-hmm. En voordat dat hij, baka dat hij dan Mojiwa laatste afscheid, dat na 5 juni.
1: Ja.
2: 5 juni, dat na na.
1: Oké.
2: Okay. De man die streeft me organiseren. meneer, hoe heet die meneer?
1: Dalvoer, dan meneer Van Gom.
2: Ja, meneer Dalvoer en meneer Van Gom. Dat is de laatste. Dus maar misdraver. Ik kom 5 juni, dan moet dat bij. Maar in verband met Balende, dat kan je niet verlengen.
1: Niet verlengen.
2: Want Biggie Man zei organiseren, zijn die ze. Vele noodzaak dat hij midden kan ja dan ballen die de dan
1: in een soort versie
2: midden daar versie dus hoe kon we besluit dat we tjarewaka
1: voor de smadie angri en de wajere zij abif doet drapen in Dravers Sana, om in de kaart te zeggen. Mexica 25?
2: Ja,
1: 25 euro. En de campagnekaart naar Damsko, Rotterdam.
2: Ja.
1: En natuurlijk de campagnekaart ook toen naar Dravers Treffy.
2: Ja, naar Dravers.
1: Oké.
2: Okay. Dravers, alles mag af en toe vanaf een toegang.
1: Maar hier is nog, meneer Blinker. Je begrijpt dat je, als je een Chinees maar poko, dan heb je zwitte maar even.
2: Zeker. Zeker weten.
1: Ja, we zien
2: het. Ik kaart alleen en zat de tapa voor certificaten, dat geef ik een schets van zijn lijf.
1: Ja.
2: Met wie je bent beginnen.
1: We beginnen met een biggie. Want de moeder biggie. Edema konderen. Amor biggie man konderen zou bij Sabi Sarji Masra Johan Adolf Pengel.
0: Volk van Suriname. Ik roep u op om eendrachtig samen te bouwen aan een Surinaamse maatschappij. Maar ik roep u ook om te komen op de Baleng Day, heel binnenkort.
1: Mooi tori. Archima Ujarena Osokba, aan de takken aan mijn kara, aan mijn jaras ten kung fu, masra pimping, sarji. Maar ook toe, aan mijn sorry takken, aan Baleng Day, de van ook toe, vooral undida also. Vooral vanaf de sotaki na baleng wayak mo po era maar we speak den senang pemesa ana insena maar we speak mo po fu senang en if fentaki iwan potje si archi iwan dongo go luku de show en dan i natuurlijk i mus kon en dat me kamas don ja en e was don ja as donanga den tour ne for char en dale go yere tori fu de tu ne for dati en we gaan naar die maatschappij buiten zo, want dat is een kalibaba.
2: Ja.
0: Volk van Suriname, ik roep u op om eendrachtig samen te bouwen aan een Surinaamse maatschappij. Ik vraag u om van uw land te houden. Ik vraag u niet om van mij te houden. Ik hou wel van u.
1: Mooi te horen. Wees er een loopboer, maar ook denk.
2: Ja.
1: Ik heb een hoedje, ik heb een maatschappij vinden. Sarji, maatschappij vinden, Tjan.
0: Ja. Volk van Suriname, ja. Tegen voor is met chop. Dat de reken zag ik karu nog maar lijn in verre kooi. Niet waar? Mijn platte actief kooi. Ja, de wa abras kot of koroef de rest. Met waarom?
1: Ja, goed. Artemana also, hoe jere ptien zo, samen tjaka fysi. En bij de secretaki, hoe jere moro. Maar minoju ala, no sasan no mooi moro. Dat wat tak dan, no komoro toch. Masra Blinker. Sint drift de tori van kong, maar suitu, oefenen wel aparte fasi, en even wel jere moro, dan moro de, maar mo chibiri dati, te 30, 23 voor mei, a jaar disi, in die drafers. Meneer Blinker, en fayu, hoe kan taksen na tongen toch?
2: Ja.
1: Fayu vier taki de baka, om een jari de jabaka.
2: Nou, ik heb het alasan veranderen. Is aan de Hollandse gewel bij Nigeria. Is helemaal veranderd. Is een heel ander systeem.
1: Ja. Maar ik heb het voorlopig naar Amsterdam of een trafoto?
2: Amsterdam.
1: Amsterdam, ja. Dat bij de basis altijd.
2: Ja.
1: In Syrië. En dan moet je aan de dingen op is dat die. Maar we kan je dadelijk bakken. We jumpen even naar de Nevo Mazra. Char, Kenneth Char.
3: Ja, goeiedag. Ik ben Kenneth Char. Ja, nami orga abalende tapu 4 juli de kong. Dus ik wil ieder oproepen. Het maakt niet uit waarvan Suriname je afkomstig bent of waarvan Nederland je woont. Dus iedereen is van harte welkom. En op 4 juli, balende tyfus kittikoti 4 in. Gaan we er met z'n allen een leuke dag van maken. Ja, toch? En mensen vragen me, ja, hoe laat begint het? Alle informatie staat op de flyer, maar we beginnen vanaf 1 uur 's middags tot 5 uur in de ochtend. Dus if you look a line-up, is it a line-up?

0: Pang, ja, mi no mapot alas mata pa a flyer, sa a flyer o druk tum si. Ma fora se lai. Na lek fa maner blinkers do ina studio no no de. Na wap de fora se sa de tu a de dati. Des des ma sa no si yere maner blinker in de afgelopen optreden fin. 30 mei, uka koteke amang, na nga fi rili esi, wei di balen de keti koti firen.
1: Moitori, moitori, artimana oso lek fa masra char char asan kan fesi, masra kenet char, da usabita ki na juli for juli seconde in ifayadisi dan wa gentleman party for the current gentleman party fishing a pisteri one balling day and the more prestering na rona isolator weg
2: cadence
1: correctie archimana osho misref na sembe dus mi kan me kwam chief foto to dan robot. Dus a balende de orde na isolatorweg tapu 4 juli van jaar die zie na isolatorweg in a pres die Dakar kadens nou een biggie balende tevens ook toe als aan otro een soort ketikoti viering en drapede ja maar ook kasi ook toe fika tjau op tjim broko doti spesrutu fu apernasi di Dakar baleng
0: ja klopt
1: oké okay. En de man die mi trape na kadans na de Malik Black Harmony Corona Band Melody Travels de man dat ik mo po ook toe na grong
0: ja bi wat tegen is wat 28 juni we begin welkom voor Melody Travels de na in Irona
1: grona
0: dus de karte ga heel hard bij ze dus haasje bij je karte op tijd voor informatie voorus basa proba voor Laspang nanga William de een nummer voor de man die tapa flyer dus ze kunnen altijd bellen als ze een krampje willen hebben of zo maar ja. De kaart verkoop gaat heel hard en de man voor Melody Travels die berikte de man saka 27 28 de man 3 op dus ga de man abatten voor qua radio moro fu isabi
1: ya
0: mai berikan tak fami nanga de ma las pande tak wale de tami e bigi yeb de ma fami si mek des ma stel op 28 juni a welcome Melody Travers
1: en
0: a line up fu de ma na corona band Black Harmony Melody Travers refi on sometimes veja
1: corona le de be
0: corona is
1: rubber ya wande ma dat na
0: ya ibarika tak na abigi brada corona Melody Travers na abigi brada corona want corona go point Melody Travers ya to des me car ala des ma corona na om streaker des ana trobi peak mopo. Dus iedereen is van welkom, is van harte welkom. Want daar was Sarana Mansani, Nasarana Sani, dus weer power, Allah Sarana Mansani, weet je. Dus in Amlouko tak, hey, mijn af adorpo dat dus, ik ben niet van harte welkom. Iedereen is welkom.
1: Mooi story,
0: dus 28 juni mensen, u stel op, welkom Melody Travers in Rona.
1: In Rona, mooi story, mooi story, ja. Mooi, mooi, mooi, mooi. En natuurlijk, if you want, take, if you want, you want kram, of van een garing, keba, zo boom, you want zero want to sani. Dan ikan kari nanga masra roba
0: fulaspang ya
1: fulaspang
0: nanga masra William
1: en ajenje min sabef na masra roba aba ajenje semesi jaso na mesi oh ya en mesi wan jenje ja ma fos mi kara ajenje da mo meku archi undida oso de da mo meku archi wamching intro sa ofen presi wan bisap taku stel op and a play by play if he does that me mustare con na fesi me ko archi ma tu sane dry junu wana fu Melody Travels and a trawa na fu dat na wan trasho ma dat wo yere dalek
3: Nederland, Europa, de boye komen, de boye doro. Uit Coroni, Suriname, de Melody Travelers. Welkom Melody Travelers in Rane. Coroni Saus, de Bas Rane. Op zondag 28 juni. In de line-up, natuurlijk Melody Travelers uit Coroni, Suriname. Corona Band, Black Harmony, Amatara en Sometimes. Voorkom teleurstelling. Haal je kaarten aan €30. Voor duurder. Op de volgende voorverkoopadressen. Merlin Bosa. Patteke. Botto. Café Het Baarsje. Café Kossu. Eethuis Ricardo. Dravers. En Tori Osso. Aanvang 6 uur. En we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Rane Amsterdam. Raneweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415. 0620-679620. En 863-5358.
1: En dat ben de Wamboskopo voor...

0: 2026. Instap 3 uur, afvaart half 5. Terugkeer 10 uur 's avonds met Coronaband. Sabaku, Big Time, DJ Faceface en MC Sitley. De hardste VIP aanwezig. VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum. Voor VIP en kraampjes bel op 06-840-67885. Of 0652-696322. Botox-kaarten in de voorverkoop, €50. Haal ze op de volgende adressen. Nieuwdraver, Ricardo Eethuis, Story Osso, Boston Corner, Paco, Pico Gansenkoor, Heidi Derby, Café de Barges, Merlin Bosa, Patteke en Billboard Rotterdam. Of haal ze online op evenbright.nl. Kampoe Koekeroe voor Edjes Family Kitchen. Zondag 30 augustus, hard summer boottocht. Instap Ruiterkade Pier 14, Amsterdam achter Centraal Station.
1: Ja, lobby wana ozo, dat bij de Toebarboskopu. Want ben bij de voor een summer boottocht. En trouwens bij de voor een orga, San Masra Roba, voor La Spangai organiseer. Dat na in Ronne. Ja. En dat naar de toe.
2: Een welkom Melody Treffers, 28 juni.
1: Een welkom story. Een welkom presidie, Melody Treffers, op Pristerie. Dat 28 juli in Ronne.
2: Ja, 28 juni.
1: Juni.
2: Is volgende maand.
1: Volgende maand, ja. Ik ben pot juli, mijn libitum zwafis. 28 juni.
2: Ja, dan is het wel boeien. Ja, even dat jullie. Is 28 juni, zondag 28 juni. Ronne.
1: Oké.
2: Dus we kardes maar komassaal, kopower de mafu. Melody Treffers had die dat. 28 juni, de mamba biggie welkom. Dus ja, de mensen die graag een kraampje willen, die kunnen contact opnemen met Roba van Laspang. Dan gaan Masra William.
1: Mooi, mooi, mooi, Tori, mooi, Tori. Ondi daar ook zo. We begrepen dat die kande, die jongsre, ons koifko Archie Dosu. Even wat idee dat die ons hapmorof, en dat voor Masra Kenneth Sharwang, maar ook voor Masra Lucien Blinker, even wat van ons dat ons hier een moro, Tori, dan una dry dry utaka jenje ukarko na radio mart na you station na wa family station ukakarko de line opo en a numero fa concrete fu radio mart na noti tu noti fo cb 142 negi 1 eto antron agenje a numero fu agenje fu radio mart na noti tu noti 4CB1429 en meneer Sabe van Atrapara, wat je was aan het café.
3: Nou ja, eigenlijk meneer Rinaldo Charme, waar alles maar odi.
1: Ja, ja.
3: En Sami van Takia, na vroep alles maar op, lek voor Sabi Abigi Balende de opkomst, 4 juli, in Kadans, Uzafasane de jaarlijks. Hij is spang en gezellig.
1: Ja.
3: Dus dan moet ik alles maar, alle familie, wie zie vier beleid, of jano beleid, alles maar kan zakken, kom maar zal. Want toen zat alle in op trang, alle ben bijna volgende in appressie. En we beginnen vanaf wat uur brengen, te vijf uur roem manteen. Dus als hij niet, ja, in een Latin nooit, je hebt altijd ik al omsta. Dus oh god, en hij rijdt die aronde die, we hebben om een speciale attracties. Want dan biggie artiest Sandina Kondre momenteel, Masra Blinker, alles Masaba Mandati. Dus eenmaal Ushaman dan mi adviseer aan Orga, Masra Kenneth, dat boy, beter accommoderen man die jouwere, want dan Amasna zei voor als begin zomer voor biggie switch switch densma. Want toen zat dat densma en mitaman en jerama ala yuru. Dus na lange tijd, dus dat contracteer man, tapadee dat hij. Dus dan zien gezelligheid voor Masra Blinker, is Revi Ode. Dus daarom roep alles maar op, hoe komen zal, hoe zal het zijn gezellig. We zullen voor dat alles maar, dat alle familie, breda salon, toekomelijk voor Gwen de Alayari. Dan met Karu kom power around this baka. En Ayari DC, ook moro switi. Dus moro, alle steeds ei moro switi, ja. Dus me check alles maar biggie wat aan het chiwa ook op tijd voor kan vinden boom presie want toen zat de kassa niet druk. Dus me zie alles maar met akko grantangi wala mala.
1: Mooi tori, mooi tori, mooi tori, Masra Ashar. Ja man, ik breed die vallen. Meneer Masra Kenneth, at deze tak, baka de orga zou orga fu balende u aporo santap talmente takwa orga o tu trasani boit balende
2: no ya temens mi de na orga sisting ba maka abalende da mi abi wan boto 30 augustus met corona sabaku big time dus bagadati da gai kricht in Suriname want dat sarana se defi mi abdri sanitap schema sama orga dape
1: dus
2: mi duena sarana se wel Nederland deja dus ja als je hem af niet druk.
1: Nee, dat oeiere. Dat zijn druk. Mijn druk, true.
2: Ja. Want laten we zeggen, in januari dit jaar had ik ook een balende in Suriname. Ja, die was ook leuk, weet je. Dus ik bereken dat ik wil proberen elk jaar, weet je, het toch op te greten, weet je, dat het steeds, weet je, beter wordt.
1: Ja.
2: Dus laten we zeggen, ik fout ben ik in haar voren gewoon, in haar trouwens organiseren, je probeert voor corrigeren alle dingen.
1: Ja.
2: Dus je probeert het steeds beter te doen.
1: Ja.
2: Je kan niet iedereen tevreden houden, want je hebt altijd mensen die zeggen, hey, dit is nog bego boom, dat is nog maar we zijn mensen, iedereen maakt fouten en we proberen van onze fouten te leren.
1: Oké.
2: En zo word je beter. Weet je? Dus dan lijkt van, ja, je tekt voorbeeld naar de biggie, want lijkt van Roba Fulaspan, die Amade in de organisatie is ook lang bezig, weet je. Dus met een bepaalde advies van me daartoe, weet je. Dat is wat we lijkt je aan kagama advies toe, weet je. Dus we leren van elkaar. Exactly. Dan lijkt van, ama power me in het systeem, naar Melody Travels. En zo me ik raak kapot, alle me 100% input ge ama toe. Ja. Welkom voor Melody Travels. Dan weet je, go met een boeitje, wabu einde. Dus daarom ik met deze maand, massaal, 28 juni, zondag in Irona, ik heb power de boy, met Asawaka, ietje, naar Fasi.
1: Juist. En, massaal Kenneth, had je zo ook toetak, want zo'n tron, te wan begi, fessa ei hori, dan zo'n tron, je ziet dat taki de Archie man in a case disi met tak over Archie man de lobby one say Archie radio man so on tron ye yere tak de kawin wa karta fat don ali
2: ya sowieso dat is ook de bedoeling tak de mensen die bellen kunnen altijd een kaart winnen weet je dus dat is altijd in het programma weet je
1: maar die de kan bellen ook
2: ja van dat kunnen ze ook bellen
1: lobby one
2: lange udina uitstellen de kan bellen voor winnen wa karta
1: lobby one ojo u yere zijn masra Kenneth Char taki everyone don't go na balende dan u aba okashi fu u kan karko na radio mart dan da wa aksi want to shine that if I picky boot up then tornati dan ik win one karta dus ak da uno ifiri
2: ano ga balende u one karta di in for looting o gi a welcome
1: melody travels
2: ja ma ka win one karta
1: ja
2: de masa de vragen sa yo stel de ma dadelijk dus dat ik win one karta
4: de telefoon op de kraam.
5: Ik ga eens maar kijken de kraam.
1: Ja, misschien tak even een piece af daki van de karren.
2: Nou, bij zijn de kraampjes allemaal al uitverkocht.
1: Zo.
2: Die abalende heb ik geen kraampjes meer. Alles is uitverkocht. Want die abalende is sinds vorig jaar oktober met promoting.
1: Ja, promoting. Ja.
2: En abotos revie. Bijna alle de kraampjes miserie. Dus er zijn alleen nog kraampjes over voor de Welcome Melody Treffers.
1: Welcome Melody Treffer.
2: Dus dadelijk moet je deze man nummer, dat de kabel William of de kabel Roba. Of ze kunnen mij ook bellen, want midden in het systeem heb je de man toe. Dus dat kunnen ze mij ook bellen, maar de nummers ga ik straks oproepen.
1: Oké, boentani. Maar Julian Blinker. Oh, val ik naar jou, bij jou.
6: Lucien.
1: Dan ben je, luk even je let op, toch?
6: Ja.
1: Nee, ik tak ook dus die Joseph tak aan de Essie naar gauw je gwe.
6: Ja.
1: In de tak ook toe van Ote jou gwe, maar baka je show in Dravers. En dat is wat ik je etewan show.
6: Dan had ik voor, ja. Ja. Dat is vijf.
1: Abalende Yojibaka?
6: Ja,
1: Abalende. Dan Abu Dog?
6: Ja.
1: Oké.
6: En vijf juni.
1: Maar va de contact die Abashabi voor Tjatras Manengwa Wakas, dat kwam leed, Fati.
6: No.
1: Ik ga vertellen.
6: Ja, kom.

0: Conta pra sistema, né? De, nessa amigo aí na Alegre, me peguei do Baltas na. Vê, né? Não tem esse moio, foi clenco. Essa rapa.
1: Não, eu muito ali. O antigo, a trama, o que tu me Leonel
0: Van Steen. Leonel Van Steen. Tá, emite que a do Abedu, Shaki, em Cumne, esse
1: bonito.
0: Ei, Shaki, pai, eu não sei. Eu sabia. Dessa amigo, tem que a power tapa manda.
1: Botori, botori. Yeah. Bon tori, yeah. next no fault. Yeah. Me hoop dat des massa plezieri, des massa breed na ngai ook toe. En anana ngai uang, maar ook toe na ala de fesa sa ofen presi, yaba summer boat talk, yaba welcome party for the man of Coroni.
2: Melody
1: Travel. En yaba moro bigi wang dat na bigi fesa fu baleng day.
2: Ja, baleng day.
1: Master Asani de na orga tu fa mas nem bagay ama fu Berlin Belfort
2: no Belfort
1: Belly
2: na moro fu na Berlin se refi ame orga plantage Berlin
1: ya want ama appartement ook
2: ya Belly na moro fu plantage se refi ame orga
1: ama orga bu Asani ma ina sabe fa de na in tata no de asa kong mi bre mi sale ko somo
2: ya ik weet het
1: Masra Canada ya ba okashino fu carne de jengen fu yusrefi na fu Masra Roba na mene Williams dan alleen fu den Archiwana Oso kan sabi suma de kankari e fa de fanodo wat lek fo yere oso uno dida oso den kram fu balende na di fu a botok.
2: Ja, de man
1: had
2: uitverkocht.
1: Dus ik kan het niet meer. Dus een wacht die tongs langer is in een go. Masra kennen het elkaar de Jenjen. Voor Masra William, voor inschrijving naar die vroba. En dan is dat precies speel moest de. Zuma moest bel, zuma moest kari. Even wat ze aan het doen.
2: Ja, dus de nummer voor Roba, naar Masra William. Naar meneer Os, nummer schrijven voor Melody Travel schrijven. Dus een nummer voor Sadima Kabel naar 06 44 3 keer 0 418 of 06 20 67 96 20.
1: Juist.
2: Dan meisje was er een nummer ja na 597 86 358. Dus als die mensen een krantje willen nemen voor die Welcome Melody Travels, dan moeten ze een van deze drie nummers bellen. Archiman. En laten we zeggen, ook voor de voorverkoopkaarten, je wil een kaart voorbij of bestel, je kan bellen de drie nummers toe.
1: Mooi tori. Ja, mooi tori.
2: Dus man op voor die 28 juni. Zondag 28 juni, Ronne. Welkom Melody Treffer.
1: Welkom Melody Treffer. Ja, maar moet toch? Als we maar moet toch?
2: Ja, dat na Moro Lati.
1: 30
2: augustus.
1: En dan Moro Biggie Wang, dat na Abalende.
2: Ja, maar ik bereken dat Melody Treffer de naam in visie welkom. Dus we Biggie Power de man.
1: Biggie Power man.
2: Ja, toch massaal. Ja. Dus mijn kostuum de man aan die dat hij weet, want ze komen weer naar jaren terug.
1: Ja,
2: maar en dan is het kar desma, winspef, strana desma, kmoepo desma, dan bereken dat Emi Anno Koron, maar desma.
1: Nou,
2: iedereen is van harte welkom.
1: Daarom is Domokong.
2: Ja, toch?
1: Kitter. Mooi tori.
2: Maar die worden getag Melody Travels daar in principe aan die gebrada voor corona bent.
1: Ja, want
2: corona bent ontstaat door. Is dat ik me op uit Melody Travels?
1: Klopt.
2: Corona bent ja, Melody Travels te komen. Dus op die brada naar die gebrada die je aan dat zien.
1: Yes.
2: Is dat hier niet zo vaak?
1: No, in Asia. Inshallah,
2: daarom ik ben kades mama zal komen.
1: Ik denk ook, want
2: de laatste
1: keer.
2: De bank.
1: Nou, afhoef de Libica lasje, even nog goed.
2: Ja, toch? Wat je weet niet waar je zo weer dan niet laat komen.
1: Ja,
2: toch? Dus maar occasie nog voor middenman. Ja, wat strana tegen dat strana. Als ik waar koronie, je middenman.
1: Oké.
2: Maar in Nederland, aan 1, 2, 3 niet zo aan.
1: No.
2: Dus voor de meidoro, de maat de welkom 28 juni. Dan we kan deze mama zal komen.
1: Ja, man. We gaan lukken. Etje Chakot ook toe, want enough Melody Travels toe.
2: Ja.
1: Abbe play one band, ja, voor zich, Paco Zond.
2: Ja. In principe, we hebben sweet des man aan ook Melody Travels. Met des man aan, kan je zo zeggen, wie is Melody Travels? Zoom aan de man. Dus je hebt een foto op ook Melody Travels. De man, boy, don't know
1: this. Ja,
2: de man, boy. As sweet is house. Dus des man, sana, des man, sana, des man, sana, des man, sana, des man, 28 juni. Dem kon ne sa sos.

0: Mas vamos por aí.
1: Coroni Souls.
0: Aí me cara, Kosu, Kosu. Ok. Mas mais a Keren, não é mais a...
2: Blinker.
0: Blinker?
2: Ja.
0: Tot slot, daarmee die Uno Award heeft gewoon Takwasang Etewan dat we konak bafa komakadra takje disi. Ja. Dus heb je zo'n begin voor zich, maar ze
1: nou, laten we zeggen, bij deze wil ik toch nogmaals ieder oproepen om deze evenementen bij te wonen. 28 juni, welkom Melody Travels in Rona, zondag 28 juni. Mm-hmm. Dus we gaan deze maar komen zal. Mm-hmm. En tenminste, we hebben een schema voor Melody Travels zitten.
0: Mm-hmm.
1: Maar tenminste, de man door dat schema ook mee bekend. Maar ja, 4 juli, we hebben bal in die op de man toe.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, dat is na die welkom. Dus we focussen nu op een welkom voor de man.
0: Yes.
1: En 30 augustus, we hebben een summer hotboat, boat summer.
0: Mm-hmm.
1: Weet je? Achter Amsterdam Centraal, een line-up dat na corona bent, Sabaku, big time. En maar wat doet er collega's nu schrijven, Orga Boto, leuk, Bissap, Jerry, voor jong kosje schrijven, Abiwan, kom luku na zondag. Voor mij is ook zondag, 28 juni. En misschien Vinter, wat de biggie Orga's me doet, wat de biggie Matif me doet. Maar dat na zomer zo boek toch, 4 oktober. En dan me zie wat love boot de eten. 26 juni. Dus ik bedoel dat het zal lijn. En ik bedoel dat om mijn bedrijf moet passen aan een konon. Dus ik bedoel dat ik naar Strie Orga. Maar ik bedoel dat ik nu zet aan. We hebben ons dingen van tevoren al gepland. Weet je. Want we hebben ook een planning.
0: Zo.
1: Ja toch? Dus dan bedoel dat ik alle de Orga maar weet je. Van die kan mijn power allemaal weet je. En we gaan ook allemaal op bondroe weet je. We steunen ons even waar het kan. Weet je, we power is refi, weet je, if a trauma orga je power aan tak ai, weet je, op jouw manier en mi ook tak, weet je, om mijn orga man te kassan dat ook doen, weet je, power is refi. Kijk, als we samen bundelen, komen we ver. Maar if we fight is refi, weet je, dat is aan de roko, weet je. Dus me begin de orga man toe tak, me de maho ripje, ik denk aan de sanati. U power is refi, una denk tak, hey, ik denk aan mezelf, ik denk niet aan de ander, weet je, want sommige mensen denken aan zichzelf en niet aan de ander, weet je, maar afas van mi de mina, allemaal mijn power.
0: Mooi toren, mooi toren.
1: De solicitaire is meteen met een lange naar jullie naar Orgarati. Naar jullie, naar jullie, naar jullie. Want ik help waar ik help kan. Zo ben ik.
0: Niks
1: naar
0: fout, niks
1: naar
0: fout.
1: Maar ik wil ieder oproepen, weet je, om massaal te komen naar de evenement Sami Karkong, weet je. Uw power de man, alle Orga mijn power toe, van deze kant uit. Dus ja, misschien wanneer Blinker, misschien wilt hij nog wat zeggen. Tot slot.
2: Ja. Wat ik wil zeggen is dit, dat alles van de man, ik ga een beetje wat takken, hoe power hoe schreef je, hoe je hoe schreef je. God heeft iedereen talent gegeven. En als je af van talent, dan moet je iets van maken. En 30 mei, meteen Draver, 7 uur zo, mijn begin inloop. En dan midden aan de man door zitting, dus dan alles maken kon dat we 30 mei. En 5 juni, dat moet nog geregeld worden, dus dat na afscheid. En dan een aboto voor Balende, moet dit dat we doen, dus Asumano Simi Ekon met me dat we, ja. En misschien dat gewoon toestemmen doe het, vooral Louis van Gaal, Lubbers, Rutte. Dus de laatste wat we doen is dan ook een Archimie.
0: Tja, mooi hoor.
2: Ben je nou zo dom, Kief Verlee? Ben je nou zo dom of is het niet? Ben ik niet begonnen te zeggen dat ik belang van Ajax moet verdedigen? Ben ik niet begonnen te zeggen dat wij met spelers een afspraak hebben? Waarom stel je me nou deze vraag? Ben ik nou degene die zo slim is of ben jij zo dom? Ik heb namelijk met spelers een afspraak. En wie geeft het recht om over die spelers wat te zeggen? Als die spelers het niet willen. Och, volgens mij heb ik het ook weer gehoord. Nu ben ik de aardgrote kloos, zal ik de OTR kloos, zal ik mezelf maar dom vragen. Van Chris en van jou net. Dus Louis. Rutte, koningin heeft mij gevraagd. Koningin heeft mij gevraagd om vandaag hier te zijn, omdat we mij nog goed met de Surinaamse gemeenschap, als het hele volk van Suriname meewerkt en als het volk van Suriname komt bij de Ballendij, dan zien jullie me daar. Ik dank u. Oké, dat was hem. Misschien wel Anko nog iets bijvoegen.
3: Abon.
1: Ja, okay.

dat was de heer Blinker. Die heeft nog wat toegevoegd. Maar met Amasuit Toepchinso. Alleen voor. We gaan thans doen aan onze dag. Dat is een beetje om de trap zijn dravers. Dan gaan we aan de dravers wang, maar ook toen naar de trapprecie.

0: Agnes Abbasi bij Céline Jimmy. Nou goed, ja, we gaan even verder, want natuurlijk, als studio is gewoon lang, een maktaantiri, om ons zo. Maar ze kennen het ook aan Wansani Jimmy, maar voor ze Jimmy, dan moet Potwan met Archie.
1: Dat is maar dat we aan de eerste
0: foto. Ja.

0: Marcus heeft ook neergelegd. We hadden twee nummers, we hadden twee bellers. Maar beide bellers die hebben het laten afweten. Lobiwana also, Judida also. Abedeso tak meshi, tujenjen be wakaja also. En everyone kar kon baka da okasi de altijd. Bukan kar kon baka er, waarmee de sapsa en sang.
1: Nou, maar laat ons zeggen, wie vandaag de kaarten niet heeft kunnen.
0: Nee.
1: Maar we komen weer een dag, weet je, dat we
0: toch
1: weer
0: een
1: maken van dansen. Dus.
0: Precies.
1: Ja, toch?
0: Dus, Okasi dat meer, voor mensen kennen, we hebben Okasi baka voor Karkong, want de man, aan het idee wang, je jere de man, de man kon baka, en dan in het ten dat hij, dat was Okasi voor Karkong. En misschien, want je ging go. Goedemiddag, u bent live in de uitzending, wees u van harte welkom.
2: Meneer Delvoor.
0: Dag meneer Revelino.
2: Ja, ik wil even reageren.
0: Zegt u het maar.
2: Is het niet die meneer Kennedy van Pakkerzoon dat gezongen toen de tijd?
0: Over wie heeft u... Het nummer dat u daarnet heeft gehoord, heeft u daarover?
2: Ja.
0: Meneer... die man... zeker een meneer... hoe heet u weer... die van Paco Song, die nu is hij lid van de Melody Travels. Dat is Etje Chakot. Meneer Chakot is dat.
2: Oh, Etje.
0: Etje heet hij.
2: Oh, die woont nu in Suriname.
0: Die woont in Suriname en hij maakt deel uit van de formatie Melody Travels.
2: Oh, oké, maar hij zat eerst in Nederland toen de tijd.
0: Hij heeft hier gewoond, hij heeft opgetreden vroeger hier voor Paco Song onder

0: andere.
1: Ja. Die waren volgens mij van Utrecht, dacht ik.
0: Ja, het is een combinatie geweest van mensen uit Kosu, dat is Koroni, en mensen uit Para. Hebben ze gecombineerd tot Pakosont.
1: Oké, en dat was dus meneer Etje dus?
0: Etje. Etje Chakot, meneer Etje Chakot.
1: Oh, Etje Chakot, oké.
0: Chakot is zijn familienaam.
1: Ja. Oké, want die stem komt wel bekend voor.
0: Ja, de stemmen lijken op elkaar, Mr. Rivellino.
1: Ja, dus dat wil ik eventjes doorgeven.
0: Dankjewel, hè.
1: Fijne uitzending.
0: Dankjewel en prettige luisterstemming toegewenst.
1: Dank u.
0: Oké, alsjeblieft.
1: Oké.
0: Doei. En dat was de heer Rivellino. Ik kreeg net te horen van de heer Blinker dat als mevrouw Bijlhout nu is afgestemd op Radio Maart, dan heeft ze nu de gelegenheid tot de klok van 4 uur om even te bellen naar de studio in verband met Nangwan Bigis Made. In verband met 5 juni. Dus nogmaals, mevrouw Bijlhout, als u nu afgestemd bent op Radio Maar, dan heeft u nu de gelegenheid om te bellen naar de studio in verband met festiviteiten die worden georganiseerd op 5 juni. Dat was dat is op verzoek van de heer Blinker. Oké, Lobiwana Osho, ik heb gemerkt dat jullie Ubay ala karta ba, dus want meneer, en dan was mijn bel voor win one karta. En dat was ik van betaka fysiek ba. Dan. Lugu, botroswiti, maar baro tapu. En we bar toe nevo. De nevo char. Na masra blinker, we bar odi. En op mijn breedtak de betek, de tek ala de ting. Na de moeite, fukona radio mark, fukon takatori, sadodu. En Uno die daar ook zo, de man die jij in de studio, de man vertelt uitgebreid, zou of in precies. En ja, even op morgen actie, dat is een bel, een trajuro. Maar dat de heren is nog jammer dat ik weer een hertrak aan de afspraak.
2: Ja, ik heb me wat takete, was aan iemand. Ik heb les maar wat sabi, PDK bij de voorverkoopkarta voor de evenement dit jaar. De bekende voorverkooppunten, Ricardo's Eethuis, Draver. Isabi Merlin Bossa, de leden van La Spang. En laten we zeggen, Subamisab Ete, Heidi Derby, Patteke, Gansenhoef. Dus ja, dat is massa bij voorverkooppunten. Weet je maar, en online bij Evenbright kunnen ze ook een kaart kopen. Want je kan niet zeggen, zoals mijn tata België.
0: Maar
2: ik kan jou van me vinden wat kaart. Dan kan je gaan op www.evenbright.nl, kan je daar online je kaart kopen.
0: Ja, ja, bij je kaart.
2: Dat wil ik tot slot zeggen. En dan, tot slot, ja, ik roep iedereen op. En ieder op om deze evenementen bij te wonen.
0: Mooi toch?
2: Ik ook zo, ik hoop Power Day Boys. Maar de man met kan moeite voor Dorota Holland. En met kan desmassa komen massaal.
0: Mooi.
3: En om zaterdag Fred Derby of Dena Balende doe. U tek de man takere, mi Fred Derby. U neemt het tipje aan die naam. Je begrijpt. Dus om daarbij.
0: Ja, dat ja, was maar uit naar een poko. Was maar uit eten want terug naar een poko voor Melody Travers. Coroni, sowieso.
4: Hij werd derby.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeshoer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markeshoer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. De school van het meisje dat ernstig werd mishandeld in Stadskanaal had een half jaar geleden al alarm geslagen. Er werd melding gedaan bij Veilig Thuis. Het meisje had verwonding in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Volgens klinisch psycholoog Leonie Koppens worden dit soort losse signalen vaak niet bij elkaar opgeteld.
1: Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht aan wat ze dan in Amerika child torture noemen. En zolang je dat niet op die manier herkent, grijp je ook niet door.
0: Ook een jongen van 7 werd ernstig mishandeld. De twee moeders zijn aangehouden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. Alle 4 de inzittenden kwamen daarbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. Wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschelling-roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De risico's zijn gewoon te groot, zegt de organisatie.
2: Onderkoeling is met name een groot gevaar. Want de wind, de temperatuur, golfhoogte, dat is, het risico is te groot.
0: De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen, maar vanochtend is toch besloten om de hele wedstrijd af te gelasten. Het weer. In het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land. En het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
5: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

alas masa e arki. Spesrutu des masa e libi in Damsko, ma spesrutu Bemre. Ma ook to heel Nederland, ja, walos ma e arki in Tatakondre. En de rest van Europa, ja, zoals bijvoorbeeld Spanje, België.

0: Nederland.
1: Ja,
0: want deze zender is de populairste zender van heel Nederland. De meest beluisterde lokale zender. Maar we baren die ook toe dit massa Elibina, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Lucia, Sint Maarten. Alles maar we bar odi. En usabi fatak nono de we arki Radio de Leon. En ulopso. Maar we bar odi spesru to ook to de biggest mavo uno. En ook to de pitani. En zij de we tak de pitani, de kinderen dus, spesru.

zorgen voor ze, maar wel ervoor zorgen dat oma en opa goede zorg krijgen. We bar odi ook to de wans aan de nasiki baby. We los maar de ook to nasiki baby, dus we bar odi ook to. En we bar odi desmas aan de naroko. Wat we los maar, de roko no no de, maar de arki.

Dit zijn de programma's van Radio De Leon. The Rhythm of Holy Spirit. Bread from Heaven met Pastor Ivan Hercules. De meeswinger van de maand. Belangrijke boodschappen in verband met Black Consciousness. Tori Tafra na Tafra Tori. Kulturu Planga. De Condoleances. De felicitatierubriek. Vraaggesprekken. Flashback. New Anointing Ministries. De Sunday Special Show. Het Gospel Moment. Day Wortu. Blank Offer. De stem van Stichting SWU. De actualiteit. En Caribisch Latin.

0: Grand Tangi. Grand Tangi. Radio De Leon zegt Grand Tangi tegen al die luisteraars die spontaan jaarlijks ondersteunen. Met een financiële bijdrage via onze tussenpersoon Rudy. Het wordt zeer op prijs gesteld. Grand Tangi, Grand Tangi, Grand Tangi.
1: Dit is de Woutreus Radio.

Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Deuteronomium 6 vers 5. Geliefden, Archibrada na Archisisa. De Heere God, de almachtige schepper van het heelal, heeft in deze context een krachtige, duidelijke en gebiedende uitspraak gedaan aan het volk Israël bij monden van de profeet Mozes. Het is aangaande de serieuze godsdienstige levenshouding ten opzichte van de God van Israël of Yahweh. De Ik Ben, die Ik Ben, die hen veilig en wel heeft gebracht naar Kanaan, het land vloeiende van melk en honing, verwacht ten minste deze standvastige geloofshouding van Israël. Aan de ouders wordt uitdrukkelijk aangegeven om deze opgedragen inzettingen en verordeningen van Gods wegen consequent en consistent als opvoedingspatroon te blijven hanteren. Zeker uit dankbaarheid vanwege de redding en verlossing uit Egypte na 430 jaar slavernij. Maar ook vanwege de aangetroffen vruchtbare landbouwgronden en de grote potentiële woongebieden voor groei en ontwikkeling. Doch ook om voortaan vredig te leven, vrij van knechting, vernedering en onderdrukking door thans vrijelijk de God van Israël te danken, loven en prijzen ten einde een voorbeeldig godsdienstig volk te mogen zijn. Geliefde, in deze nieuwe bediening heeft de Heere Yeshua, het vlees geworden woord, de Gods inzettingen en verordeningen niet terzijde gelegd. Yeshua is op aarde gekomen om de wet van de profeten te vervullen. Hij heeft de discipelen, toen de christenen, nu een heldere pastorale leerschool via de Bijbel meegegeven, met betrekking tot de wet en genade. Wij weten dat de Joden de Heere God dienen via de wetten, de Torah, inzettingen en verordeningen. De christenen daarentegen dienen de Heere God ook op basis van het geloof in de almacht en barmhartigheid van God, maar door zijn genade vanwege Gods gunst en liefde in Jezus Christus, Yeshua. De liefde tot de Heere God, de naasten en de samenleving is erg belangrijk om een vredig milieu te mogen hebben. Immers, Jezus Christus, Yeshua, heeft ooit gezegd: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Want de werkelijkheid leert ons dat wij nog samenleven met andersdenkenden en andersgelovigen.

deze, naar het lijkt, steeds duister wordende wereld. Deze opvoedkundige pastorale uitspraken van de Heere God, als van onze Heer en Heiland, zijn zeer gebiedend. Ondanks de vaak vervelende en onethische ervaringen die tijdens het samen op weg gaan worden ervaren. Zijn genade is ons genoeg. Amen.

rust. Tere tjaro ngomoro fara. We sort zeker on takpoude. Mekwa lichts geen takompassie. Dat alasani. Mu wakaboom. Ta firo srefi. Ta opo srefi. Ta tekleri. En tjaro srefle. Kan kan blaka man blaka uma.

0: napta kun tufutu. En as beri dati we gun ching nanga u backup ching we begunu ala de yeye fuma masi papasi we beji ala de leba pasi fu busi fu kokro kriki tankri pasi junu e we takun tani fu du nep saunu we takun tani ala de yeye fuma masi an papasi e we begu tiri charungu moro fara na neti ena di e we sot safe kron tafu o sapor futu les peti grand tani Grand Tanyi, Grand Tanyi.
1: Tijd voor de condoleances. Radio De Leon.

Hier volgen de namen van dierbaren die zijn heengegaan in Suriname en in Nederland. Walter Fong Ping Yu, Orlando Drenthe, Shailis Kalipersat, meer bekend als Moonwa, Robert Marcus, Pulmati Debi Kamta, Orlando Drenthe, Winston Archer, meer bekend als Biga, Humphrey Richenel Scheurman, Shelley Winter, Edley Hugo Kensenhuis, Ronald Cornet, Adita Suknandan, Clarence Plet, Judith Zhang Ayong, Rajinder Pasat Ragunat, Reinier Reger, Jules Herbert, Marlon Lee Alin, Edgar Goring, Roventa Keizer, Yvette Held, Sheila Revos, Irene Kerdijk Hopkinson, Anneke Sukina Mukasan, Camber George Lawrence, meer bekend als Pai of Lowie, Hiralal Sodo, Joyce van Varseveld, Pamela LeBlanc Ramnaut, Iwan Playfair, Prins Pawan Pranesh Mahabir, Paul Armand Liu Ki Song, Paul Armand Liu Ki Song, Samuel Johan Helder, Anita Kempes, Giovanni Vincentius Carno Ho, Line Kanhai, Enrico Noter, Jumeim Hasselhoef Dolla Satyudi, Henry Eduard Wezenhagen, Melita Nanette De Vares, Hans Archibald Haakmat, Anneke Mukasan, Willy Juliette Sicilson. Wij herhalen de namen van dierbaren die zijn heengegaan in Suriname en in Nederland. Walter Fong Ping Yu, Orlando Drenthe, Shailis Kalipersat, meer bekend als Moonwa, Robert Marcus, Pulmati Debi Kamta, Orlando Drenthe, Winston Archer.

Lee Alin, Edgar Goring, Roventa Keizer, Yvette Held, Sheila Revos, Irene Kerdijk Hopkinson, Anneke Sukina Mukasan, Camber George Lawrence, meer bekend als Pai of Louie, Hiralal Sodo, Joyce van Varseveld, Pamela LeBlanc Ramnaut, Iwan Playfair, Prins Pawan Pranesh Mahabir, Paul Armand Liu Ki Song, Paul Armand Liu Ki Song, Samuel Johan Helder, Anita Kempes, Giovanni Vincentius Carno Ho, Line Kanhai, Enrico Noter, Jumeim Hasselhoef Dolla Satyudi, Henry Eduard Wezenhagen, Melita Nanette De Vares, Hans Archibald Haakmat, Anneke Mukasan, Willy Juliette Sicilson. Radio De Leon condoleert de families met het heengaan van hun dierbaren en wens hen heel veel sterkte.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeshauer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markeshauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. En die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. De vier inzittenden kwamen bij de crash om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. En wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschellingen-roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloepenrace is afgeblazen vanwege het slechte weer. De roeiwedstrijd wordt elk jaar de dag na Hemelvaart gehouden. De roeiers leggen in sloepen een afstand van 34 kilometer af van Harlingen naar West-Terschelling. De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen. Maar vanochtend is toch besloten de wedstrijd af te gelasten. Het weer, landinwaarts nog wat zon. Vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is niet druk onderweg. Op de meeste plekken kun je moeiteloos doorrijden. In de regio wel een file op de A8, Zaanstad Amsterdam, voor knooppunt Zaandam. 2 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Dit was Onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Okay.
1: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en events reclame. Voor meer informatie meld u naar Twinkle.

Amsterdam. Word lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL70 SNSB 8840 468803.

0: Trati, Dappermarkt, Apoyo, de Muzik van Amelie's Winkel. Dapper Yuka vindt alle Sandi Sayap van Oud. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcoholade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronte uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176. Sabi, that no there, ye arki Radio de Leon.
1: Open your ears by chance, no.
2: Suriname, amoro sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname, ik hou van mijn land.
3: Ook deze krijgt het podium via Radio de Leon.
4: Radio de Leon, meeswinger van de maand mei. Kaseko Masters met We Tak Akara Tang.

Dit was Radio De Leon, meeswinger van de maand mei. Kaseko Masters met Wetak Akara Tangi.

Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.

ooft de geest niet uit. Veracht de profetieën niet, maar toets alles en behoud het goede. 1 Thessalonicenzen 5, vers 19 tot 21. Met diep leedwezen, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, maken wij bekend dat van ons is heengegaan onze geliefde broer, partner, vader, grootvader en overgrootvader. Robert Nathan Vrede, meer bekend als Bob Watabasi, maar ook als oom Bob. Bob was geboren op 6 oktober 1946 en is heengegaan op 22 april 2026. De Zinginetti vindt plaats

op donderdag 7 mei vanaf 8 uur in Suriname, gevolgd door de Brocodé tot 6 uur in de ochtend. Locatie Café De Eenlijn aan de Masklimmenstraat nummer 4, een zijstraat van de Ramgoelangweg. En op dezelfde tijd om 8 uur 's avonds in Nederland in Wiegi Kerkje aan de Krommehoekstraat nummer 136 in Amsterdam Zuidoost. De begrafenis van Bob vindt plaats op vrijdag 8 mei om 3 uur in Suriname. De Mariusrust aan de Dochter Sophie Redmondstraat in Paramaribo. Namens zijn weduwe, Elsvrede en familie. Zijn kinderen, Francis Wachter Vrede en Gezin, Romana Vrede en Gezin, Weilen Grotelda Vrede en Gezin, Sandra Stedenburg Vrede en Gezin, Astra Liefeld Vrede en Gezin, Brian Vrede en Gezin, Judith Vrede en Gezin, Bianca Vrede en Gezin, Michelle Vrede en Gezin, Bill Vrede en Gezin, Sam Vrede en Gezin, Luanne Daniel. Zijn zussen en broers, Charcede Vreda, Atniel Vrede, Zemi Vrede, Berwig Vrede, Hansfield Vrede, Eddie Vrede, Allen Weilen en Wilma Vrede. Radio De Leon condoleert de familie met het heengaan van Bob Vrede en wens hen heel veel sterkte.

U kunt nu gaan luisteren naar het programma Bread from Heaven. U gebracht door pastor Iwan Glenn Hercules van God Anointed Power Ministries.

Halleluja. God zegen, lieve mensen. Dit is het programma van God Anointed Power Ministries. En het programma heet Bread from Heaven. Amen. Bread from Heaven. Gebracht door pastor Iwan Hercules. En ik groet u allen deze dag. Amen. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. En wij verblijden ons deze dag. Amen. Ik hoop dat u ook verblijdt met het woord van God. Met het brood des hemels. Dat nedergedaald is voor u en voor mij. Halleluja. Vandaag, ik wil u, voordat ik begin, wil ik vandaag u uitnodigen op zondag. Op zondag hebben wij dienst van 10:30 tot en met 12:00. En dat is in gebouw De Drecht, in Holendrecht. En adres is Niftrikhof nummer 1. Dus u bent van harte welkom allemaal. Komt u, laten we samen God dienen. Amen. Halleluja. Vandaag wil ik het hebben over de zegeningen van God. Amen. Hoe God zijn kinderen gezegend heeft. Amen. Want God is een God van zegeningen. Amen. Hij zegent ons. Als we hem dienen en hem volgen, dan zegent hij ons. Halleluja. En dat wil ik vandaag wil ik lezen uit het boek van Efeze hoofdstuk 1. Gaat u met me mee naar de Bijbel. We gaan lezen vanaf vers 3. Efeze hoofdstuk 1. Vanaf vers 3 ga ik lezen. Amen. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus Jezus. Amen. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. Vers 5. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden, aangenomen door Jezus Christus. Amen. Naar het welbehagen van zijn wil. Halleluja, prijs de naam van Jezus. Ziet u, broers en zusters, we zijn gezegend door God. Amen. Door God de Vader. Hij heeft ons gezegend met geestelijke zegeningen. Amen. En ook materiële zegeningen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. De Bijbel zegt hier dat God ons heeft gezegend met geestelijke zegeningen. Amen. En als we hem volgen, als we hem dienen. Amen. Dus dit is voor kinderen van God. Die God liefhebben, die God volgen, die God dienen. Amen. Hij heeft ons gezegend met gezondheid. Hij heeft ons gezegend met geestelijke zegeningen. En die zegeningen werken in ons, door ons. Amen. Die zegeningen zijn met ons. Halleluja. Dat is de naam van Jezus. En de Bijbel zegt, hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Amen. Dus voor de grondlegging der wereld, voordat de wereld bestond, had Jezus ons al voorbestemd, had God ons voorbestemd om hem te volgen, om hem te dienen, om kinderen van hem te worden. Amen. Dus God had ons al uitgekozen. De Bijbel zegt, hij kent ons. Hij kende ons al voordat wij geboren waren. En hier op aarde zijn geweest. Kende God ons al. Amen. Zo groot is God. Amen. Hij kent een ieder van ons bij ons naam. De Bijbel zegt niet, wij hebben hem eerst lief gehad. Maar hij heeft ons
eerst lief gehad. Niet wij hebben hem uitgekozen, maar hij heeft ons uitgekozen voor de grondlegging der wereld. Amen. En de reden dat hij ons geroepen heeft, staat er verder hier, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. Amen. We zijn een heilige volk. Amen. Geroepen door God. Uitgekozen door God. Om heilig te leven voor God. Amen. De Bijbel zegt dat God is heilig. Amen. En hij wil dat wij ook heilig moeten zijn. We moeten een heilig leven hier op aarde leiden. Amen. We moeten gehoorzaam. Dat betekent dat we gehoorzaam moeten zijn. Dat we moeten leven overeenkomstig de wil van God. Hoe God wil dat we moeten leven in deze wereld. Halleluja. Hij heeft ons niet zomaar op deze wereld laten komen. Amen. Hij heeft ons niet zomaar uitverkoren. Maar hij heeft ons uitverkoren om onberispelijk voor hem te wandelen. Heilig en onberispelijk. Amen. Om het werk van hem te doen. We zijn hier op deze aarde niet alleen voor onszelf, maar ook om de wil van God hier op aarde te volbrengen. Hoeveel weten dat? Amen. Dat het leven, Jezus zei dat ook. Man zal niet leven van alleen brood, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Amen. Dus we moeten leven overeenkomstig de wil van God, overeenkomstig het woord van God. Halleluja. En hoeveel zijn het die de wil van God willen doen? Als we kijken nu in deze wereld, zien we zelfs dat in de gemeente mensen niet de wil van God willen doen. Men wil niet gehoorzaam, God niet gehoorzaam. Men wil niet buigen voor God.

De Bijbel zegt, niet mijn ik, maar zijn, niet mijn wil, maar zijn wil geschieden in ons leven. Amen. De Heer heeft ons vrijgekocht. We zijn niet meer van onszelf. We behoren Hem toe. En daarom is het zo belangrijk dat we Hem ook gaan gehoorzamen. Dat we gaan leven over zijn wil. Amen. Naar zijn wil te leven. En dat is wat Hij van ons vraagt. Amen. Om het evangelie te verkondigen. Om een licht te zijn op deze wereld. Om een voorbeeld te zijn op deze wereld. Jezus is gekomen en Hij heeft ons een voorbeeld gegeven hoe wij moeten leven. Amen. Hij heeft ons gewezen door zijn leven, door hoe Hij ging leven, hoe wij moeten leven. Amen. Dat we het over moeten nemen. Amen. Jezus was een man die hier geleefd heeft op aarde en Hij leefde zonder zonde. Hij leefde, Hij was nederig, Hij was gehoorzaam aan God. De Bijbel zegt, Hij was gehoorzaam tot het einde. Amen. Tot het einde was Hij gehoorzaam aan God. Als God zei tegen Hem van dat Hij dat moest doen, dan deed Hij dat ook. Amen. Maar wij, als wij hier zijn, we dienen de Heer. En de Heer zegt, ik wil dat jij dat moet doen. Vaak hebben we de neiging om te zeggen van, nee, ik wil dat niet. Ik wil dit, ik wil zus, ik wil zo, toch? We gaan tegen God in. En dat is niet wat God wil dat we moeten doen. Amen. Dat is niet onberispelijk wandelen voor God. Heilig en onberispelijk. Amen. We moeten doen de wil van God hier op aarde. Broeders en zusters. Amen. We moeten niet afwijken van de wil van God. Amen. We moeten leven naar zijn wil. Hij is een God van liefde. We moeten elkander lief hebben. We moeten de mensen lief hebben. We moeten elkaar lief hebben. Want dat deed Jezus ook. Jezus hield van de mensen. Hij hield van alle mensen. Amen. Laten wij ook die weg ingaan. Laten wij ook leven voor de Heer. Niet leven meer voor onszelf. Maar laten we leven voor de Heer. Voor God. Amen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Want God is liefde. God is een God van liefde en wij als kinderen van God moeten ook lief hebben. We moeten elkander lief hebben. We moeten God lief hebben. De Bijbel zegt, we moeten God als eerste lief hebben en onze naaste als onszelf. Amen. Dat zo moeten wij leven. Amen. En als je God lief hebt, dan doe je wat Hij zegt dat je moet doen. Dan gehoorzaam je Hem. Amen. Dan doe je zijn wil. Halleluja. Jezus Christus heeft ook de wil van God gedaan toen hij hier op aarde was. Amen. Tot aan het kruis dat hij zei, het is volbracht. Amen. Het is volbracht. Aan het kruis op Golgotha heeft hij het volbracht voor ons. Amen. Laten wij dan, broers en zusters, die God heeft uitgekozen, uitverkoren, om hem te dienen, om hem te volgen, laten wij ook zo leven. Elkander lief hebben. Amen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. We gaan even met een korte break en dan zijn we zo terug bij u. God zegen u. Amen.

Halleluja. We zijn terug. Halleluja. Prijs de naam van Jezus, broers en zusters. Ik heb net gelezen voor de mensen die misschien het begin hebben gemist. Uit Efeze hoofdstuk 1 vanaf vers 3. Amen. Heb ik gelezen hoe God ons gezegend heeft. Met geestelijke zegen. Amen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. We gaan verder en dat we in de liefde moeten wandelen. Amen. Zoals God liefde is, moeten wij ook elkander God lief hebben en elkander lief hebben. Amen. Halleluja. We gaan verder. We gaan lezen van 1 Petrus hoofdstuk 2 vanaf vers 3. Halleluja. 1 Petrus hoofdstuk 2 vanaf vers 9 gaan we lezen. En daar staat geschreven: gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk, goden ten eigendom. Ziet u, broers en zusters? Om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. We zijn een uitverkoren geslacht. We zijn een koninklijke priesterschap. We zijn een heilige natie. We zijn een volk, goden ten eigendom. We zijn eigendom van God. Om de grote daden te verkondigen van hem die ons uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Ziet u, broers en zusters? De Heer heeft ons geroepen uit de duisternis. En hij heeft ons gebracht in zijn wonderbare licht. We zijn een speciale volk van God. God heeft ons uitverkoren. Hij heeft ons uitgezocht. Amen. We zijn geroepen door God om hem te dienen. Halleluja. En daar zegt hij om de grote daden te verkondigen van hem. Ziet u, we moeten de grote daden, het evangelie, de grote wonderen die hij gedaan heeft, we moeten spreken erover. We moeten het verkondigen. Dat Jezus Christus, de Zoon van God, op aarde is gekomen en aan het kruis gestorven is en de derde dag opgestaan uit de doden. En hij leeft tot in eeuwigheid. Hij zit aan de rechterhand van God de Vader en hij pleit voor ons. Dat zijn grote daden, dat zijn grote wonderen die gebeurd zijn. Amen. En de Bijbel zegt dat wij dat moeten verkondigen. Wij moeten het evangelie verkondigen. Het evangelie van Jezus Christus. Geen andere evangelie. Alleen deze evangelie moeten we verkondigen. Amen. Tegenwoordig heb je dat mensen evangelie verkondigen om geld, om rijk te worden, om geld te verdienen. Amen. Om er beter van te worden, om rijk te zijn. Maar dat is niet wat God ons heeft uitgekozen om dat te doen. Maar hij heeft ons uitverkoren om zijn grote daden te verkondigen. Het evangelie te verkondigen. Amen. En dat is wat we moeten doen. En niets anders. Amen. Halleluja. Vers 10. Daar staat u eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. Amen. Eens waren we verdwaald. We waren verdwaald, we waren weg van God. We wilden niks weten van God. Amen. Maar God had ons al uitverkoren. En hij heeft ons teruggebracht uit die duisternis waar we waren. Heeft hij ons gebracht in zijn wonderbare licht om hem te dienen. Amen. Om het evangelie te verkondigen. Om zijn grote daden te vertellen aan deze wereld, duistere wereld. En dat is wat we moeten doen, broers en zusters. We moeten het evangelie verkondigen. We moeten de mensen vertellen dat er hoop is. Dat Jezus Christus gestorven is voor hun zonde. Amen. En dat ze

in het licht kunnen wandelen. Het licht van God kunnen wandelen. Amen. Dat is wat ze moeten vertellen. Dat Jezus Christus gestorven is aan het kruis en dat hij na 3 dagen opgestaan is uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft de zonde van de gehele mensheid op zich genomen. En hij heeft het begraven en na 3 dagen is hij verrezen uit de dood. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Daarom mogen wij hem nu kennen. Daarom mogen wij hem nu dienen. Daarom mogen we het evangelie verkondigen. Halleluja. En het evangelie, dat is het evangelie van vrede, van verlossing, van kracht. Amen. Dat is het evangelie dat we moeten verkondigen. Schaamt u niet voor de Heere. Als u uw leven hebt gegeven, of als u tot bekering bent gekomen, schaamt u niet om het evangelie te verkondigen. Om het evangelie te vertellen aan alle mensen. Amen. Want dat is de wil van God. Daarom heeft de Heer u ook geroepen. Daarom heeft hij u uitgekozen. Hij heeft u verkoren, uitverkoren om het evangelie te verkondigen aan deze wereld. Amen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Ik hoop u allen zondag te zien. Zondag, amen, om 10:30 tot en met 12:00 zijn we in de Drecht, het gebouw De Drecht in Holendrecht, Niftrikhof nummer 1. Komt u. Laten we samen de Heere dienen. Laten we samen het evangelie verkondigen. Amen. Laten we meer weten over de Bijbel, over wat God zegt. En laten we God prijzen en loven en eren en danken voor alles wat Hij heeft gedaan. Dat Hij ons zo heeft gezegend met alle geestelijke zegeningen van boven. We zijn een gezegend volk, we zijn een uitverkoren volk. Ja, we zijn een heilige natie om God te dienen. Laten we dat ook doen, broers en zusters. En laten we niet moe worden om God te dienen. Laten we vol vuur de Heere gaan dienen, gaan werken, gaan arbeiden voor het Koninkrijk van God. Hierbij wil ik het laten voor vandaag. God zegen u en een fijne dag nog verder. Amen.

0: Welkom in jouw eigen wereld.
1: Feel the vibes.

0: de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markesauer. In een interview met het mediaplatform Left Laser zei Markesauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Hij zei ook dat de Palestijnen wat hem betreft in de Gaza-strook mogen verpieteren. Die uitspraken zijn volgens The Rights Forum strafbaar omdat ze aanzetten tot geweld. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak en vindt dat de politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is ook een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Directeur Radcliffe van de Amerikaanse CIA heeft in Havana overlegd met Cubaanse functionarissen. Amerikaanse president Trump probeert Cuba met een strenge economische blokkade te dwingen tot hervormingen. Door de blokkade zit het eiland zonder brandstof en elektriciteit. Trump noemde Cuba deze week een mislukt land en kondigde ook aan dat hij met Cuba zou gaan praten. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Hij werkte op het dak van een stal die gesloopt moest worden. De jongen zakte erdoor en kwam terecht op een betonnen vloer. Het weer, vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Oké.
1: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie, meld u naar Twinkle Song.

in Amsterdam. Word lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNSB 8840 468803. NL 70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

0: Appermarkt, Apoyo, de Muzelsana Melis Winkri. Dapper Yuka vindt alle Sandisaya van Oud. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcoholade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken. Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronte uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
1: Sabi, that no there, ye arki Radio De Leon.
2: Open your ears by chance, no.
3: Suriname, amoro sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn land.
4: Ook deze krijgt het podium via Radio De Leon.
5: Radio De Leon, meeswinger van de maand mei. Kaseko Masters met weer tak akara tang.

Dit was Radio De Leon, meeswinger van de maand mei. Kaseko Masters met Wetak Akara Tani.

0: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Sabi dat Nono de je Arki Radio de Leon. En in dit onderdeel neem ik u mee naar een terugkoppeling van een netwerkbijeenkomst Diaspora en Ondernemers. Die werd gehouden op zondag 3 mei in Amsterdam. De ambassade van de Republiek Suriname had de eer genodigden te voorzien van een exclusieve netwerkbijeenkomst, georganiseerd in samenwerking met de heer Aswin Adin, voorzitter van de Nationale Assemblée van de Republiek Suriname. Deze bijeenkomst die bracht diaspora-organisaties, ondernemers en professionals samen om mede te bouwen aan duurzame samenwerking en economische kansen tussen Suriname en Nederland. De thema's en gespreksonderwerpen waren investeren in Suriname en kansen op perspectieven. De rol van de diaspora in nationale ontwikkeling, ondernemerschap en publiek-private samenwerking, de arbeidsmarkt, talentontwikkeling en terugkeerbeleid. Deze bijeenkomst die bood een unieke gelegenheid om in gesprek te gaan met de voorzitter, de ondernemers en vertegenwoordigers van de Surinaamse gemeenschap in Nederland. Er was ook gelegenheid voor het stellen van vragen van andere orde die ook te maken hebben met de Surinaamse gemeenschap hier in Nederland, maar ook in Suriname. Er zijn ook beloftes gedaan. Er is ingegaan op vragen van aanwezigen. Ik maak u deelgenoot van wat er is besproken.
2: Ja, dankjewel. Het lijkt alsof de Nationale Assemblée en de regering hier aanzitten. Maar...

0: zeer duidelijke en dringende vragen en opmerkingen ten aanzien van de PSA aanvragen. Er zijn wat uitdagingen die op dit moment op tafel liggen. Niet alleen op tafel, maar dat de regering wel bezig is om een aantal zaken in orde te brengen. Ja, de rush op de mogelijkheid om via een verlaagd tarief het te mogen aanvragen heeft gemaakt dat er misschien niet alles kon worden afgehandeld. Maar zoals ik het begrijp, vindt er wel restitutie plaats. Ik weet niet als dat u duidelijk is, maar ik weet wel. Dus de consul-generaal is er niet hier vandaag vanwege bijzondere omstandigheden, want zij zou daarop verder kunnen ingaan. De ambassade is natuurlijk hier, maar de aanvragen voor PSA die zijn online. En die hebben dus direct hun gaan direct richting BIS, het ministerie van Buitenlandse Zaken. En tegelijkertijd wordt er dus ook samengewerkt met het ministerie van Binnenlandse Zaken, CBB, en het ministerie van Justitie. Dus wij weten dat die uitdagingen er zijn. En we zullen er alles aan doen om dat tot het verleden te laten behoren.
1: Ik snap dat er vanuit deze vraagstelling dat er nog meer mensen zouden willen reageren. Maar dat mag straks. Ook persoonlijk. Ik zie wel twee heren die heel hard staan te zwaaien alsof ze een vliegtuig binnen willen halen. Maar ik moet één van de twee moeten kiezen. Wie van jullie gaat, ook gezien de tijd, dus ook even uw naam en reactie.
2: Ik zeg het ook. Goedenavond, mijn naam is Patrick Ongleusie. Bedankt voor die inleiding. Ik heb een korte reactie. Aansluitend op dat van mevrouw Liew. Ik heb ook de PSA aangevraagd. Ik heb heel veel uitdagingen gehad om het te kunnen verkrijgen. Heb ik voor de tweede keer het ook aangevraagd, dat ging redelijk vlot. Heb ik op grond van artikel 6 van de PSA-wet de stempel in mijn paspoort voor onbepaalde tijd, omdat ik heel veel zieken in Suriname begeleid. Ik ben heel vaak in Suriname. En ik ben op zo'n verschrikkelijke manier behandeld bij het CBB. En men eiste dat ik mijn Nederlanderschap als het ware moest opgeven. En daarbij zei ik, van zover ben ik nog niet. Ik heb het CBB, de directeur, aangeschreven. Ik heb minister Bouwman aangeschreven. Ik wacht nog steeds op een reactie. En ik denk ook van, ik ben heel graag met mijn Surinamers bezig om ze te best begeleiden en ze te helpen. Maar faciliteer mij daar ook in. Dank u wel.
1: Ik kan er toch niet omheen. Ik werd bedreigd.
3: Alles komt de vliegtuig nu binnen. Goedenavond, mijn naam is Joël Segelaar. Ik ben sinds juli bijna elke maand in Suriname. En ik dacht om een PSA aan te vragen. En ik denk dat ik heel snel mijn PSA heb gehad. Wat ik geweldig vond is dat mijn PSA niet in Suriname afgegeven kon worden. Omdat het fraudegevoelig was, moest ik het in Amsterdam doen aan de Kusestraat. En daar was ik heel erg blij om. Omdat ik dacht van nou, dit is eindelijk iets dat goed gaat. Ik heb hem en over 3 jaar verlengd ook weer. Dus dank u wel voor alle assistentie tot nu toe.
1: Ja, het is natuurlijk ook goed om de positieve geluiden te horen.
4: Inderdaad, al de zaken die u aanhaalt, ze belanden in het parlement. Hè. Ze belanden in het parlement naar de regering toe. Al de zaken die wij voor de regering moeten regelen. Het wetgeving, adviezen, onderzoeken, controlemechanismen die we hebben, doen wij zodat dat soort zaken als wat de goede meneer heeft meegemaakt bij CBB, direct ter aandacht komen van de directeur CBB en zeggen, kijk, dat soort van zaken kunnen ook niet. Vragen Nederlandschap op te geven, ik bedoel, kom, dat komt, dat doet niet zo bij. Dus het gaat rechtstreeks en het wordt onder de aandacht van de regering gebracht. En ik wil dus dan u nog.
0: Ja, het is afwisselend, hè. Je hebt de slechte ervaringen, maar ik weet dat er ook goede ervaringen zijn. Maar natuurlijk is het soms zo dat wat verkeerd gaat, de meeste aandacht krijgt. laat me het zo stellen. En als ik was aan Gobo, dan kom ik daar naartoe. Nou, daar naartoe. Ja, toch? Ik heb niet gezegd dat alleen de slechte dingen worden aangehaald. Maar we weten ook dat er afhandelingen zijn die correct zijn toegegaan. En we hebben dus een situatie ook waarbij de klacht ook is ingediend bij de ambassade dat nu de verstrekking digitaal gebeurt. Het is digitaal en de mensen krijgen dus nu geen kaart, het wordt gemaild. En ze zijn er niet happy mee. Ze willen een kaart in de hand hebben om te kunnen aantonen dat ze PSA-houder zijn. En ook dat is op de agenda van het ministerie om ernaar te kijken. Er is een keuze gemaakt toen om het zo te doen. Het kan zijn dat het is geweest op basis van kostendekken. You know, kaarten gaan aanmaken kost misschien meer geld dan om het digitaal te verstrekken. Maar we moeten natuurlijk kijken naar de wensen van de PSA en de PSA-houder. Die vindt dat ze, net als alle kaarten die ze hier in Nederland hebben, zo ligt er meer op soms maar portemonnee om. De visiekaart daar niet meer, maar dat is goed. Alleen, is dat een creditkaart?
2: Oké.
1: Ja, en natuurlijk, wat u net aanhaalt, meneer Banka, op het moment dat wij dingen invoeren, zullen er altijd dingen goed gaan, dingen fout gaan. Van de fouten moeten we leren en die verbeteren. En dingen die goed gaan, die moeten we versterken. Zodat anderen er nog meer van kunnen profiteren. Ik wil nog één laatste vraag stellen, meneer Adin, uit uw vragenlijst. Want u heeft nog meer punten die u wil aanhalen. Dit vond ik zelf wel een hele mooie. Ook vanuit het kader waarom wij hier bij elkaar zitten, zal ik even de vraag voorlezen. Wie van u overweegt structureel naar Suriname terug te keren? Voor een deel van het jaar, voor de werkweek, voor het pensioen. Wat is voor u de eerste juridische of fiscale drempel die u tegenkomt? Dus om het eigenlijk heel simpel te zeggen, je wil naar Suriname. Wat kom je tegen? Welke problemen kom je tegen om dat te laten realiseren? Is er iemand die op deze vraag zou willen reageren? Ja, oké. Okay. Je hoeft niet gelijk over je zwart geld te beginnen. Gewoon over. Gewoon over. Als je zou willen staan. En even je naam en je reactie.
5: Mijn naam is Roethoff. Twee dingen die ik belangrijk vind. Eén stukje veiligheid. Los van het juridische. Ik denk dat het allerbelangrijkste is. Dat mensen zich veilig voelen. En dat het gewoon veilig is. Dus wat kan de regering eraan doen? Vanuit uw positie en wetgeving om ervoor te zorgen dat een stukje veiligheid toe kan nemen. Dat is één punt voor mij wat ik heel belangrijk vind. Tweede punt, u sprak over zwart geld. Dat is Suriname zo makkelijk inderdaad contant geld uit te geven, maar open een bankrekening, hoofdpijn. En dat moet echt anders. Dus mijn vraag aan u zou inderdaad zijn of u kan stimuleren dat het makkelijker wordt een bankrekening te openen. En het gaat om een stukje veiligheid, dat is de vraag staat aan mezelf. Men zegt dat de militairen Suriname tegenwoordig zo weinig te doen hebben. Waarom de militairen inzetten om veiligheid te vergroten? Dus dat was wat ik hier wilde meegeven. Dank u wel.
1: Dank u wel voor uw reactie en voor uw bijdrage. Ja, als reactie, had u daar een reactie op, meneer Akin?
4: Ja, wel zeker. Kijk, we hebben onlangs een brief aan de wetten van de minister van Justitie. We hebben de affaire gezien van e-bikes bijvoorbeeld. Hè. Die is nu in behandeling, de brandweerwet. En een heleboel zaken die dan de veiligheid behelzen. Is de zaken een beetje chaotisch maken, de coördinatie. Weet je dat het korps zit met middelen. We hebben onlangs een korpschef, een nieuw korpschef. De Melvin Pinas heeft ook een bepaalde visie uitgezet. De president heeft daar ook duidelijk aangegeven haar prioriteiten voor veiligheid. Dat inderdaad de veiligheid veel beter moet. En misschien zelfs een politiek signaal gestuurd van korpschef. Laat het geen politiek ding zijn.
2: Sommige dingen moeten gewoon gebeuren.

0: Dus de wetten die er zijn, zullen zeker bijdragen aan het veiligheidsgevoel. De militairen en natuurlijk kunnen we allemaal mee laten participeren. Over het algemeen, wij hebben een hele periode gehad van 75 van schaarste. Ik noem het schaarste. En dan zeg je omgekeerd is abundance. Dus je in 2028 eindelijk de inkomsten krijgt van de olie, zou je zeggen, ja, dan gaat er een abundance situatie op zijn. En mensen denken van, dan komt alles wel goed hoor. Zonder organisatie, gelooft u me, ik hoef geen namen te noemen van landen in de wereld, kan het een maffiastaat worden. Voordat u denkt, kan het één grote chaos worden. Denk aan aanbestedingen, denk aan allerlei zaken. Wat je dat niet wil hebben, dan wordt het alleen maar erger. En het wordt niet beter van. Dus gelijk heeft u, we zullen natuurlijk de komende dagen heel wat wetgeving zien om de veiligheid te versterken. En ik hoop inderdaad dat we deze ruimte geven aan de korpschef die er nu is. Dat hij zijn visie kan uitzetten, een goede vriend van morgen, gezamenlijk wat. Ik zei hem toen ik naast hem zat van, die visie kan snel. Dus nu moet je bewijzen wat je kan. Je hebt de kans gekregen vanuit de regering dienstbaar te zijn aan de samenleving. Die veiligheid is zo vaak aan de orde gekomen, doe nu wat. Dus we hopen inderdaad dat dat kan. Bankrekening open, ik sprak vanmorgen nog tot de president. Ik denk zoals richting Goeia was, ze stapte net in een helikopter en ze zei van, ik zei van, ik heb hier een partij. Fintech in Nederland. Fintech, grande letteren. Misschien is de technologie nog niet eens bekend bij u. Want dat is inderdaad wat geheim gehouden. En ik mag niet verklappen, want ik teken een NDA voordat ik met deze mensen een non-disclosure agreement. Maar ik ga u zeggen, digitalisering staat op de agenda van de regering, die de president zelf gezegd. En natuurlijk, dus heeft fintech. Nou, een bankrekening is in 5 minuten geopend. We moeten die richting opgaan. Het kan niet zo doorgaan. En ik weet dat deze partij, die ook uit Nederland bezig zal zijn, en ook in Suriname, met 1-2 grote partners, zij het banken wil praten, om te zeggen, direct fintech een grote stap te maken, waardoor transacties niet eens 1% kosten. Nou, 4%, de ene kant 2%, de andere kant, die verliest geld. En die richting gaan we op, en ik weet dat dat op de prioriteitenlijst staat van de regering, maar laten we de regering een kans geven om dat te doen.
1: Nou, ik heb bij de laatste gehouden carrièrebeurs waren er 2 banken van de 14 bedrijven die er hier waren. En 1 bank is in dialoog gegaan met de diaspora, om het zo te zeggen, om de mogelijkheid een project met hen te bespreken voor digitaal een rekening openen. Dus van hieruit kun je al een rekening openen bij die bank. Dat is de Trustbank Amana. Het gemak dat men wil brengen voor de mensen hier voor het openen van een rekening. En wat mogelijkheden, meer mogelijkheden, meer perspectieven voor zo'n rekening houden. Het zou goed zijn als u ook in contact treedt via hun website met betrekking tot dat gedeelte. Want te veel is de klacht erop dat het moeilijk is om een rekening te openen. En als je nou een rekening hebt geopend, kan je niet meer aan je geld komen. Want, you know, er zijn wat. Wij noemen dat uitdagingen. Ja. Zo noemen we het.
2: Ja, kan je niet meer aan je geld komen. Hoezo kan je niet?
3: Oké, dank u wel, meneer Panka, voor uw reactie. Ik snap het, ik zie overal vingers. Er zijn vragen, brandende vragen. Toch zou ik aan de heer Adien willen vragen om door te gaan met het volgende punt. Aan het eind, wanneer alle sprekers geweest zijn, houden we nog even een moment, zodat iedereen nog de mogelijkheid gaat krijgen om zijn vragen te stellen. Zowel aan de ondernemers, aan de heer Adien, als aan de heer Panka. Meneer Adien, mag ik u uitnodigen om uw punt 2 aan de mensen voor te leggen?
0: Punt 2. In 2028 produceerde Grand Murdu Veld zijn eerste vat olie. En ik zei, we zouden over olie, gas, plus praten. 220.000 vaten per dag. Uit een veld met gerande reserves van 750 miljoen vaten. Vanaf dat moment

trekt Suriname een staatsinkomsten dat structureel boven de hele BBP ligt van 2024. Stijgt ver boven. Voor de eerste 5 jaar, afhankelijk van de olieprijs, dat ligt tussen $45 en $85 per vat, raamt de strategische groep, en dat die groep is er in de tijd geweest van olie en gas, de inkomsten op 5 tot 9 miljard US dollar. Cumulatief over 20 tot 25 jaar is dat 16 tot 26 miljard US dollar. Geen klein bedrag, mensen. Voor een land van, laten we zeggen, 700.000 mensen. Ingezeten. Want het is echt Suriname. Het is ingezeten. 700.000. Suriname heeft beter onderhandeld dan Guyana. 6,25% royalty. Tegenover hun 2%. We hebben ringfencing per veld. Wat Guyana dat niet deed. We hebben een R-factor in plaats van een vaste 50-50 verdeling. En een aparte winstbelasting van 36%. Het overheidsaandeel steeg na 2038 boven de 60%. Bijna 3 keer dat van Guyana. Dat is geen verkoop, hè. Ik weet dat het heeft mij zeer de concessie. Dit is geen verkoop. Dat is een Surinaamse nationale prestatie. Geen partijprestatie of regering, het is een nationale prestatie geweest. Guyana is echt jaloers op. Maar, ik zeg dat met nadruk, wie Suriname presenteert als een olieland in opkomst, moet 3 dingen tegelijk doen. Eigenlijk 3 dingen tegelijk strategisch fout. Het maakt het land kwetsbaar voor 1 variabele. De olieprijs. Het versterkt onbedoeld de internationale klimaatkritiek dat het meest bewuste land ter wereld zijn toekomst gokt op fossiele brandstof. Dat is ook het verpas. En het belangrijkste in deze zaal, en dat is voor deze zaal, het sluit precies aan PSA-diaspora-segmenten uit. Het sluit deze segmenten uit die niet in olie willen werken. En dat is, kijk eens om je heen, ongeveer 80% denk ik van de mensen hier die niet in olie willen werken. De eerste laag. Ik heb 3 lagen die ik nu voorgehouden. Ik wil iets met u doen en dat is, ik wil dat u uw hand opsteekt. Als u in de zorg bent. Wie zit in de zorg? Dit is allemaal jullie doen. Onderwijs, ICT, cybersecurity, agro, hospitality, toerisme, finance. Accountancy, juridisch, creatief ondernemerschap, media, design, logistiek, haven, luchtvaart. Nou, iedereen in deze zaal heeft zijn hand opgestoken, denk ik, in de zorg. En precies dat zit in die plus, toch? Het is geen olie en gas alleen. Dit alles wat ik noem is geen olie. Rechtstreeks. Want naast olie en gas bouwt Suriname langs 3 lagen tegelijk, in mijn perceptie. En dat zie ik al vanaf ik daar in de overheid zit. En daarvoor, want ik zat in telecom, ik zat in IT. 6+ sectoren waar elke beroepsgroep in deze zaal een rol heeft. 4 hubdimensies waar Suriname zich als een regionaal knooppunt zal vestigen. Moet u beseffen dat dat gaat gebeuren. Dat is onvermijdelijk.
En als ruggengraat een service economie, waarin ICT, finance, consultancy de grootste verdienstenstroom van 2020 zal worden. Onvermijdelijk. Voordat ik die drie lagen loop, langs de lagen, één getal dat u mag houden bij u, deze zaal. De PSA-diaspora stuurde vorig jaar al $160 miljoen formeel naar Suriname terug. Waarvan 71% vanuit Nederland alleen. U bent dus niet de toekomstige investeerder. U bent de bestaande financierder. En wat ik vanavond aan u voorstel is, laten wij van die financierder een mede-auteur maken. Mede-auteur. 1. Eerste laag. Agro. Wij waren ooit de Caribische reisschuur. Nikeri heeft het cluster, water, het land, maar agro is breder dan reis. Wij importeren nu groente, fruit, eiwitten voor $100 miljoen per jaar. Importeren. Terwijl we beschikken over de bodem, de zoetwater, het klimaat om netto exporteur te zijn en te worden in alle drie. Groente, fruit en eiwitten. Voedselzekerheid voor onze eigen bevolking eerst, daarna surplus export naar het hele Caribisch gebied, het gebied. Wat dat vergt is agro-fintech. Als ik ben met ingenieurs, oud-ingenieurs, collega's in Wageningen praat, fris model, ik denk waar gaat die financiering zo snel mogelijk zitten om dit soort systemen te halen? Exportlogistiek. Koolketens, EU-certificering en een glastuinbouw-expertise. En dat zit, denk ik, ook in deze zaal. Tweede lijn water. Suriname heeft per hoofd van de bevolking het hoogste zoetwateroverschot ter wereld. Niet alleen 92,6% zoetwaterbronnen. Je gaat zeggen, ja, Siberië is eerste. Canada is eigenlijk tweede, maar Suriname is derde. Maar per capita, hoogste. Bottling, irrigatietechnologie, regionale export naar het Caribisch gebied. Dat is een sector die nog moet ontstaan. Hoe is het in de tijd dat we met Amazon en zo gedaan hebben? En de mensen die hem kunnen bouwen, zitten ook hier. Die zitten ook hier. 3 goud. Newmont, Merian Drive, Sijin Drive. De kleine mijnbouw is in transitie. Als u de president gevolgd heeft ze daarover ook. Wat nodig is, ketenformalisering, certificering, value addition, niet meer ruwe export, maar afgewerkte product en liefst ook houden in het land. Tokenizing. Ik heb het vandaag nog over tokenizing. Met de mensen, als die fintech komt, kun je direct carbon credits, ook tokenization of gold. Wie hier in juridische compliance of in de supply chain werkt, dat is uw markt. 4. Carbon credits. We zijn het meest beboste land ter wereld, 92,6%. Carbon negatief sinds ons bestaan. Total Energies heeft al een aankoopintentie van $50 miljoen getekend voor die kapitaal. Japan, Singapore tonen interesse. Wat ontbreekt is een financiële structurering en internationale verkoop. Wie hier en ook natuurlijk olie-gas. Wie hier in finance, in verzekeringen, ESG consultancy werkt, daar is uw rol. 5. Medical tourism. Tussen Nederland en het Caribisch gebied, Nederlandstalige medische personeel.
specialisten, klinieken, verzekeringsstructuren. De wetgeving is er zoveel ik moet. En alleen aan, laat maar alleen aan de anti-money laundering heb ik 12 wetten om te doen voor.

一时难推了，当然是要给一时难推。你受伤，就是难推，会不会要伤肝啊？不会。En met de uitbreiding en alles heb je dat gezegd in vier sporen, gaan wij u meer het gevoel geven dat u echt daar gaat willen zijn. Daarom gaan we. Suriname als knooppunt, en dan ga ik dat deel eindigen. Vier hubs. En dan voordat ik afsluit wil ik een formulering met u delen, die voor mij de kern is van vanavond. Suriname ontwikkelt zich niet alleen als een olienatie zijn, maar ook als een strategisch knooppunt in de regio. Wat wij moeten doen is een verschuiving van een resource-based identity, dat is onze identiteit, als Suriname 16e grootste land, resources, naar een network-based identity. Het is het verschil tussen een land dat zich definieert door wat het uit de grond haalt en een land dat zich definieert door wat het in de regio voorstaat. Die positionering in vier dimensies waar wij ons als knooppunt kunnen vestigen. Eén is een

Het is het verschil tussen een land dat zich definieert door wat het uit de grond haalt en een land dat zich definieert door wat het in de regio voorstaat. Die positionering in vier dimensies waar wij ons als knooppunt kunnen vestigen. Eén is

0: Hier, door wat heb uit de grond haalt en een land dat zich definieert door wat heb in de regio voor staat. Die positionering in vier dimensies waar wij ons als knooppunt kunnen vestigen. Eén is een financiële hub. Ik ben naar Hongkong geweest. Singapore. Zelf, zij zeggen, we have lessons to learn. Singapore. Kom, stap voor stap. En glasvezel, digitale infrastructuur, cybersecurity en TVET. Technical vocation, education en training. We hebben de wet al gemaakt. Het moet niet geoperationaliseerd worden. We moeten raamwerk hebben van kwalificatie van alle beroepen die gecertificeerd worden. Komen er 61 bij met de olie. Dan moeten de 61 beroepen door de Suriname National Trainings Authority in kaart gebracht worden. Het raamwerk is daar. De mensen moeten de moeilijke modules bij een monteur. Level 1, dan kan je banden wisselen. Bij een 7 kan je een gearbox. Alles moet gecertificeerd zijn. Het raamwerk is al daar. Ik heb ook toen als minister in 2014 al aangekondigd. Als minister onderwijs toen. Dus nu gaat het er alleen nog maar zijn bezig met de zaak. Zodat je ook gecertificeerd technisch en beroepskader hebt aanwezig om dit alles aan te kunnen. Dat op ons afkomt. En dan de ruggengraat. En natuurlijk heb ik ook met de mensen hier in Delft, van waar ik kom. TU Delft en NRH, Delft, Wageningen. Ben ik continu in gesprek van wat kunnen jullie nog meer betekenen. En aan de ruggengraat. En onder al wat ik tot nu toe heb genoemd, ligt iets dat misschien niet het meest dramatisch is qua cijfers, maar wel een grootste impact. En dat is het service scenario waarover het gaat in 2050. Grootste verdienstenstroom in 2050 is niet olie, niet rijst, niet goud, maar de bredere service-economie. Dat gaat het worden. Geloof me. En ICT, financiële dienstverlening, juridische. Consultancy dienstverlening, creatieve industrie. Tussen 30 en 35 procent van het BBP zal dat worden. Alleen service. 80 tot 100.000 banen extra. Daar in die sector. Dat is groter dan elke andere sector apart. En precies daar bij software engineers, fintech ondernemers, advocaten, accountants, designers en de consultants Suriname-Nederland. Zou ik zeggen, heeft Suriname de meest geconcentreerde PSA-diaspora expertise die wij samen moeten brengen. Wie in een van deze beroepen werkt en denkt, mijn werk past niet bij Suriname, dat zit uw fout op. Uw werk is precies daar in de ruggengraat, service op. Afrikse Bank is er, ik hoef niet veel daarover te zeggen. En we gaan een landing zone moeten hebben. Afrikse Bank heeft gezegd, laatst, wat hebben ze gezegd? 5 miljard dollar faciliteit voor Surinaamse bedrijven. We kunnen financieren. Maar die weer. We moeten indienen. We moeten gebruik maken daarvan. Van die 5 miljard. Het, is een zaak, het gaat ook direct, het gaat niet via de regering. Het gaat direct via de Finabank, de Greenbank, DSB. En joint ventures kun je allemaal laten gaan. En ter afsluiting zou ik zeggen, want ik kan nog heel wat zeggen. Ik kan de staatsbaten noemen van incassuur. En al die mooie wetgevingen waarmee ik zo bezig ben. We gaan een nieuwe investering in 2025 allemaal introduceren. Dus als u vanavond een ondernemer hier ontmoet die in Suriname iets wil doen. Of u bent daar zelf. En eerlijk gezegd, dat is voor een groter deel. Vele van u, dan vraag ik u, praat met DSB, Afrikbank, DSB. En laat CITA, we gaan CITA een beetje uitbreiden. En dan gaan we richting een hele nieuwe zoek. Samen met u. Dank u.
1: Dank u wel.

Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Verschillende fractieleiders veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markensoor. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. VVD-leider Brekelmans noemt de uitspraken schadelijk en zegt dat die niet bij politici horen. GroenLinks-PVDA-leider Klaver noemt de uitspraken diep weerzinwekkend. In het interviewprogramma Sven op 1 op NPO Radio 1 zei Markensoor vanochtend dat hij geen afstand neemt van zijn woorden. Burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Gisteren werd bekend dat twee moeders uit de gemeente verdacht worden van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7 jaar. En sindsdien is het onrustig in de gemeente. Zo zijn er ruiten ingegooid bij de woningen waar de vrouwen vermoedelijk wonen. De burgemeester zegt dat de kinderen veilig zijn. In Stadskanaal geldt tot maandag een noodverordening. De politie houdt toezicht in de wijk waar de vrouwen wonen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven.

0: een ebola-uitbraak. Bij de Giro d'Italia zijn twee toeschouwers gearresteerd die probeerden renners omver te duwen. Het zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man renners een duw, terwijl de ander filmde. Niemand kwam ten val. De organisatie van de Giro d'Italia zette de beelden op sociale media en riep wielerfans op om zich goed te gedragen. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden ook af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

0: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Oké.
1: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com.

Leon. The Power Station. The Power Station. In Amsterdam. Word lid van Flashback Community. Voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNS B 8840 468803 NL 70 SNS B 8840 468803 voor €5 per maand.

Ati, dapper markt, a woyo, de muzuk sana melis winkri. Dapper yuka fin alla sandi sayap van oud. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taier, wekaar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk, verlagende kruiden zoals white hibiscus na red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176. 256

0: de y Arqui Radio de León.
1: Suriname, amor sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn land.
2: Ook deze krijgt het podium via Radio de León.
3: Radio de León, meeswinger van de maand mei. Kaseko Masters met We Tak Akara Tang.

dit was Radio De Leon, meeswinger van de maand mei. Kaseko Masters met Wetak Akara Tani.

Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.

0: Chocolat.
1: Jum sabi dat nono de je arki Radio de Leon. En in dit onderdeel neem ik u mee naar een terugkoppeling van een netwerkbijeenkomst Diaspora en Ondernemers. Die werd gehouden op zondag 3 mei in Amsterdam. De ambassade van de Republiek Suriname had de eer genodigden te voorzien van een exclusieve netwerkbijeenkomst, georganiseerd in samenwerking met de heer Aswin Adin, voorzitter van de Nationale Assemblée van de Republiek Suriname. Deze bijeenkomst die bracht diaspora-organisaties, ondernemers en professionals samen om mede te bouwen aan duurzame samenwerking en economische kansen tussen Suriname en Nederland. De thema's en gespreksonderwerpen waren investeren in Suriname en kansen op perspectieven. De rol van de diaspora in nationale ontwikkeling, ondernemerschap en publiek-private samenwerking, de arbeidsmarkt, talentontwikkeling en terugkeerbeleid. Deze bijeenkomst die bood een unieke gelegenheid om in gesprek te gaan met de voorzitter, de ondernemers en vertegenwoordigers van de Surinaamse gemeenschap in Nederland. Er was ook gelegenheid voor het stellen van vragen van andere orde die ook te maken hebben met de Surinaamse gemeenschap hier in Nederland, maar ook in Suriname. Er zijn ook beloftes gedaan. Er is ingegaan op vragen van aanwezigen. Ik maak u deelgenoot van wat er is besproken.
2: Maar het gaat om ondernemen in Suriname. Daarvoor moet je natuurlijk exact weten wat is daar nu de ondergrond van. Wat heb je nodig? En daarvoor hebben we een ervaringsdeskundige hebben we gevraagd om daar het een en ander over te zeggen. Dus ik zou naar voren willen halen, terwijl ik met alle eerbied meneer Adin, netjes opzij zetten, zodat ik niet vervolgd kan worden. Mag ik naar voren halen de heer Jan Rama van RNL Supply?
3: Goedenavond, welkom. Ik wil de ambassadeur bedanken en ook de voorzitter. Als je dat niet vanuit doorging, ik was niet geheel voorbereid. Dus daarom ben ik de minst formele van het groepje hier. Ik had maar een hem moeten aantrekken en gaan. Nou, mijn naam is Jan Rama. Wij zijn al vele jaren bezig in die olie- en gasindustrie. In transport, maar we hebben ook een bouwafdeling, we bouwen huizen, bruggen, dorp. We zijn niet heel erg bekend, dat we altijd, ja, Nederlands, het Nederlands spreekwoord, hou je hoofd laag, en dan gebeuren ook geen gekke dingen, weet je. Nou, Suriname is ons nieuwste project. Ik ben, 6 jaar geleden hebben wij onze operaties vanuit Venezuela naar Guyana verplaatst. We hebben in Guyana al de problemen gezien die wij hebben en nog gaan krijgen. Maar ook de oplossingen. Guyana 6 jaar geleden, wat was het? Stinkende goten, slechte wegen met grote gaten. Alles waar je de Surinamers nu over hoort klagen op Suriname. Geen ziekenhuizen, geen niks. Op het moment dat begon, nou, binnen een jaar, infrastructuur, huizen. Guyana heeft op dit moment de beste medische voorzieningen in het Caribisch gebied. Dat zou je haar laten implanteren als je daar wil. Nee, je kan het misschien niet weten. En dat is dat kan. We hebben veel geleerd in Suriname. We hebben een groot project opgezet in Guyana, een groot gasturbineproject. en 700 miljoen in het kennisproject, in het

cannabis gebied. Al dat moeten we gewoon op Suriname projecteren. We kunnen klagen wat we willen, maar we gaan door dat proces heen moeten. Niet iedereen gaat miljonair worden. Niet iedereen gaat in die olie- en gasindustrie werk vinden. Olie- en gasindustrie komt nog straks op wat andere dingen. Iedereen denkt dat als we in die olie- en gasindustrie gaan, prima, overal komt er geld binnen, iedereen krijgt zijn check thuis. Dat was de gedachte in Guyana, dat heb ik meegemaakt. Het is nu wel zo dat één keer per jaar alle bewoners $1000 krijgen van de regering. Wij zijn daar nog lang niet aan toe. Die olie, de kans in de olie- en gasindustrie, dat is niet alleen als je grote boten hebt, havens en dat soort dingen. Het zijn heel veel andere dingen. Tankcleaning, belassen, noem maar voedsel aanleveren, medische hulp, huis en appartementen. En net als wat de voorzitter zegt, alles moet super gecertificeerd zijn. Ik heb in Guyana mee, ons bedrijf heeft meegeholpen aan de bouw van het Exxon Mobil haven. We hebben 200 man ingehaald. Tot mijn spijt heb ik altijd moeten zoeken naar Surinaamse lassers. Je gaat zeggen, ja, Surinaamse lasser leidt. Nou. Maar we konden geen gecertificeerde vinden. Om een buis gasdicht te lassen, dat hij niet ontploft, moet je weten wat je moet doen. We hebben een Trinidad gehaald, we hebben Venezuela gehaald, wat een enorm bron van kennis is. Hè. Mensen praten een beetje raar over Venezuela. Venezuela is een enorme bron van olie en gas. Een van de eerste OPEC-deelnemers. Suriname, wat we nodig hebben, is geduld. En niet eens zoveel dat iedereen zegt, ja, moet je olie komen. Nee. Wat we nodig hebben, is goede wil en goede plannen. Als je geen goed plan hebt en je komt naar Suriname, ja, voorzitter, of meneer Panka, of wie dan ook. Ja, ik heb een goed plan. Ik wil water exporteren. Maar laat zien hoe je water wil exporteren, wat je wil doen, wat je niet wil doen. Zonder plan kom je nergens. Het geld zoeken voor een goed plan in Suriname. Ik zelf werk met de Afrikaanse bank, Afrikaanse bank. Ik maak geen reclame voor die bank, wel verschillende banken. Kom met een plan en het geld is er. Het is niet dat iedereen ja, miljoenen moet meenemen of miljoenen zoekt in Suriname. Het is gewoon niet zo. Ik weet wel van andere regeringen die zeiden, ja, breng je geld. En dan kan ik beginnen over bepaalde dingen wat ik heel lang over kan praten. Wat heel erg slecht is afgelopen. De vorige regering bijvoorbeeld. Ik ben geen politicus, hè? Ik ben geen diplomaat. Dus ik zeg soms dingen die misschien niet in goede aarde kunnen vallen bij bepaald. Maar goed. Dat kan me verder weinig schelen. Ik doe mijn ding. En ik doe mijn ding. En we zijn nooit afhankelijk geweest van de regering. Maar wat deze voorzitter zegt, dat het scheppen van voorwaarden, dat klinkt zo goed, dat heb ik jaren ervoor. Het scheppen van voorwaarden, het scheppen van een klimaat. Hè? Dat moet gewoon gebeuren en dat gaat gebeuren. Maar dat gaat niet morgen gebeuren. Geld is ook niet zoveel, maar dat komt eraan. Na 28, dan ga je de ontwikkeling in Suriname zien. En dan moeten we gereed zijn. Suriname heeft een veel betere startpositie dan Guyana ooit had. Toen ik in Guyana was, we wisten niet wat we deden. Je wist gewoon niet wat er was. Er was geen goede, hoe noem je dat, milieuplan. Waar wij in Suriname wel aan het werk zijn. We moeten onze afval van platformen en zo afvoeren. Daar zijn we aan het werk. We hebben nog niks, maar dat komt. Al we gaan gereed zijn voor 28. Goed, laat die olie en gas even op gang. Niet iedereen zit daarin. Ik was gisteren bij Albert Heijn en ik zag dingen als freeze-dried bananas en allemaal dat soort dingen. Die toegevoegde waarden die wij in Suriname niet kennen. Papaya. Papaya, wat voor waarde heeft het verder? Paracetamol. Maar 100 gram gedroogde papaya kost in Spanje wat? 11 euro, 12 euro? Je hebt het over agro. Agro is iets

0: Maar mensen weinig aandacht aan besteden. Dat heb ik al jaren geleden gezegd. Agro is niet sexy. Iedereen wil advocaat zijn, iedereen wil ingenieur zijn, iedereen wil aspirant zijn, iedereen wil banker zijn, iedereen wil. Maar dat gaat gewoon niet. Je moet denken aan die agro bijvoorbeeld. Tech is hartstikke goed, we hebben tech nodig. Hè. Maar je moet ook denken aan de dingen waar je echt je handen voor nodig hebt. Goede schilders, gecertificeerde schilders, goede tech cleaners. We hebben al onze vuilverwerking. Is, dat is geen rocket science, hè? Maar je moet het wel doen en wel willen doen. Dat is iets. Dat is iets wat heel precair is in Suriname. Maar we komen er wel. Maar met geduld. Certificeren. Begin te studeren. Begin je certificaten te halen. Want het is niet zo dat je kan morgen lassen. Nou, bij ons zijn je kunnen lassen. Wij lassen hoge drukleidingen. Als er daar 1 micron lek is. Het hele schip ontploft, alles ontploft. Een booreiland kost $150.000 per dag. Als hij in rust is, als hij werkt, praat je over $500.000 per dag. Dus we willen dat soort dingen bekijken. Visserij, alles, noem maar op. Dus ja, eigenlijk is dat wat ik wilde zeggen. Van, niet doorgaan, zorg dat je werk hebt, zorg dat je certificering hebt. Zorg dat je kop is. Zorg dat je papieren in je handen hebt en kom. We hoeven niet alleen maar geld mee te nemen. Tja, Monico, breng geld. En we zien wel wat we ermee doen. Nee. Kom met een goed plan. Er zijn genoeg mogelijkheden voor financieringen en dat soort dingen. Je moet wel even zoeken. Maar je gaat het vinden. We zijn bezig met particuliere instituten op te zetten om dat te doen. Om financieringen via de Eximbank en via een lokale bank te helpen. Laatste wat ik wil zeggen over die PSA. Ik heb die PSA 9 jaar geleden aangevraagd. Ging zo. En na 4 jaar, geloof ik, ben ik met mijn paspoort naar de CBB gegaan. Ik weet niet wat mevrouw dat was. En ze hebben gewoon die stempels gegeven. Ze hebben ze gevraagd. Van, lever je paspoort in of zo? Dat hebben ze niet gedaan. Dus dat is wat ik wil zeggen. Het is iets wat u op dat moment met een onwetende, onbekwame ambtenaar. En die zijn er ook. Je hebt hele bekwame, maar je hebt ook helemaal onbekwame. En dat is waarschijnlijk hoe. Dus je moet zo daar niet om zorgen maken. Veiligheid is voor de namen, ja. Het is moeilijk. Als er armoede is, hè, dan ga je vroeg of laat ga je iets willen wat jouw buurman niet heeft. In Suriname, in Guyana, in tegenstelling tot wat men dacht, is die criminaliteit enorm afgenomen. Waarom? Omdat die welvaart toeneemt, educatie neemt toe. En dat gaat ook bij ons gebeuren. Het is niet zo dat iedereen met een pistool moet lopen en dat soort dingen. Ik wel, ik heb geen pistool, maar ik heb wel een gepanzerde wagen. Want je weet nooit. Je weet nooit. Maar je weet gewoon niet dat ze.
1: Je weet gewoon niet. Waarom wil je een gepanzerde wagen in Suriname?
0: Ja, en denk dat wat ik zeg. Kom naar Suriname, kom kijken wat er is. Bouw, doe wat, maar zorg dat je papieren in orde hebt. Goed plan. Kom met een goed plan. Niet met een plan door AI geschreven. Ja, ik wil een vliegveld bouwen. Daar gaat zoveel stoelen in. En daar wil ik een slurf in zetten. Nee. Het moet een plan hebben. Met cijfers. Met de noem. En ik weet dat die meneer me nu gaat wegjagen. Of me wil me wegjagen. Of niet. Maar ik wil het over mijn collega Michael Dahu die daar zit. Dat is een zeer ervaren ondernemer. Hij is general manager van een van de grote logistieke bedrijven. Ik weet niet of het een bedrijfsgeheim of zo is, maar zij draaien 500 miljoen per jaar. Hè. Dat is meer dan en zijn partner van ons. Maar wij draaien niet zoveel, hoor. Wij zouden willen. En hij is Suriname. Nou, dat moet nog komen. Maar dat komt nog. Let maar op wat ik zeg. Let maar op wat ik zeg. Dus wat ik wil zeggen, Michael wil ook een paar woorden zeggen. Suriname, van hart, uit hart en nieren. Ja, toch? Ja.
2: Er is een motivational speaker in Amerika, hij heet Les Brown. Les Brown heeft ooit eens verteld, zodra je begint te praten, gaat de wereld weten wie je bent. Ja? Mijn naam is Michael Nisardaan. Ik ben general manager bij UPC Overseas. Ik reis al 26 jaar over de wereld voor mijn bedrijf, voor projecten in olie en gas, renewables, offshore, power. 4 jaar geleden, bij toeval, is mijn reis, ben ik dus Suriname beland. Er was een vonk die was ontstaan. Een Amerikaans bedrijf was bezig met het project, dat trok mijn interesse. Mijn woorden zijn trouwens een stukje persoonlijke motivatie, zakelijk. Ik heb al heel veel gehoord, dus ik heb een stukje persoonlijke motivatie in. 3 jaar geleden ben ik bij een weeshuis beland, Elim Houter. Misschien kennen een aantal mensen, dus ik ben aan deze weeshuis. Afgelopen 3 jaar sponsor ik het weeshuis. Dit jaar hebben we een mooi pakket aan kleding, spelletjes, boeken, laptops. Als je daar bij de kinderen bent en je hoort ze praten, je hoort de mooiste verhalen, de mooiste dromen. Mijn hart breekt op zo'n moment. En de vraag rijst meteen, wat ga ik doen als individu, als eerste, als zakenman, als tweede, om op zijn minst 1 van die kinderen te brengen naar de plek waar hij graag naartoe. Dat is mijn grootste drijfveer op dit moment. Dat is hetgeen wat mij non-stop motiveert om door te blijven gaan. Ik zie de mensen, ik zie de kinderen, ik zie Suriname. Falen is geen optie. Een unieke kans mogen we niet laten gaan. Het moet een collectief gebeuren zijn. Dus ik hoop dat alle mensen, ook de mensen hier aanwezig, hetzelfde gevoel hebben en dat we dit samen kunnen oppakken en inderdaad eentje vooruit kunnen helpen om te komen waar ik graag wil gaan. Dit was alles wat ik wilde zeggen. Dank u wel.
3: Fantastisch. Meneer Daum, dank u wel voor deze inspirerende woorden. Het gaat natuurlijk ons allemaal nog meer inspireren om wat te gaan doen in Suriname. Nee, u hoeft allemaal uw handen niet op te steken. Ik ga nu de spelregels af. Even met jullie afspreken. Want de heren zijn hier op dit moment om jullie vragen te beantwoorden. Er zijn 2 dingen waar ik rekening mee moet houden. 1 van de dingen is dat we de vragen stellen die letterlijk in het kader zijn van dat alles wat hier verteld is. Het tweede is de tijd die we in de gaten moeten houden. De organisatie heeft mij gevraagd om daar scherp op te letten. Want na de vraagstelling, na dit officiële gedeelte, hebben we een netwerkgedeelte waarbij jullie dus individueel de heren aan hun jas kunnen trekken en dan de vragen persoonlijk kunnen stellen. Dus ik wil in dit geval 15 minuten uittrekken om de vragen te stellen, dan de avond af te sluiten en dan gaan we naar het netwerkgedeelte. Want ik heb het vermoeden dat er een heleboel vragen onder jullie leven. Er zijn net ook al verschillende mensen naar mij toe gekomen van laat me een vraag stellen hoor, anders ga je niet naar huis. Dus dat moet ik ook in de gaten houden. Ik heb 1 van de dames beloofd in de zaal dat ik naar haar toe zou gaan, zodat ze haar vraag kan stellen. Meneer Bakker, kunt u even voor mij checken op die microfoon het doet?
4: Mike,
3: ja, oké, die doet het.
4: Een beetje scherper.
3: Dan geven we deze ook even aan deze kant. Zodat we op de tafel 2 microfoons hebben. Dan ga ik even naar die mevrouw. Die mevrouw is net naar mij toegekomen. Die bracht me netjes een glas water. En zij heeft mij lichtelijk bedreigd. Dus ik ben heel gevoelig voor dat soort dingen. Dus even uw naam en heel kort uw opmerking.
5: Nou, ik ga het in ieder geval heel kort proberen. Ik ben Chandra Kampen. Ik heb gisteravond uitnodiging gehad om hier naartoe te komen van iemand die in Suriname woont. Dus ik ben heel dankbaar dat ik hier mag zijn. Ik ga wel 2 kanten op, heel kort. We zitten hier vanuit onze diaspora en vanuit mijn werk vraag ik me af.

0: wordt er ook gedacht aan, ik kom uit de vierde generatie in Suriname. Ik heb zelf kinderen. We zitten hier met z'n allen een beetje dezelfde leeftijdsgenoten, heel gemêleerd publiek, bezoekers, geïnteresseerden. Maar wij hebben allemaal kinderen en onze kinderen zijn denk ik tussen de 20 en 30 jaar. Ik vraag me af voor de ontwikkeling in Suriname, de kennis en de kunde. Is het misschien een idee om een netwerkbijeenkomst te organiseren voor, zeg maar, ja, de allochtonen in Nederland, mijn kinderen? Ik werk zelf bij vluchtelingenwerk en wat ik vanuit de diaspora, ik heb het allemaal snel net opgeschreven, want ik heb het totaal niet voorbereid. Wat ik mezelf afvraag, de diaspora is verbinden met verschillende culturen in Suriname. En kijk, bij vluchtelingenwerk gaat het ook om verbinden. En ik vraag me af of er voor de generatie van ons ook een soort bijeenkomst kan worden georganiseerd. Want ik heb zelf kinderen en ze zijn nog nooit naar Suriname geweest. Moeder gaat wel heel vaak. Maar ze zijn ontzettend geïnteresseerd. En ze studeren, ze werken, ze stellen vragen. En ik vraag me gewoon af of dat ook een ingang kan zijn voor hun.
1: Oké, dank u wel. Is een hele mooie vraagstelling. Meneer Adim, meneer Panka, zou u op deze willen reageren?
2: De voorzitter doet het voorstel dat we een verzameling maken van de vragen.
1: Oké, dat kan.
2: Wij listen het hier wel.
1: Oké, ja, mooi. Dus jullie hebben huiswerk. Even, ik ga proberen van voor naar achter te werken, hè? Ja.
3: Goedenavond, ik ben Sandesh Bainat. Ik ben zelf ook ondernemer in Suriname, in de agrarische sector. Ik heb mijn bedrijf al, ik denk, 8 jaar. En ik ben hier in Nederland werkzaam in de finance. Van hier controle ik mijn bedrijf in Suriname. Ik heb mijn master hier gedaan en heb een baan gehad en hier gebleven. Mijn vraag is, heel simpel, heel kort, is er al een wet op local content? Dank u wel.
1: Heel duidelijk, de heren zijn aan het schrijven. Ik blijf aan deze tafel. Even uw naam en uw vraag.
4: Mijn naam is Michael Voxin en ik ben van werk in Suriname. En ik ben vanaf 2002 actief met het bemiddelen van mensen naar Suriname terug. Mijn vraag is, welke drie prioriteiten heeft de regering om de diaspora te stimuleren om naar Suriname te komen? We hebben net

0: We draaien al 3 jaar de spoedbos in het RKZ ziekenhuis. En dat doen we met veel succes, al 40.000 patiënten gezien. We hebben digitalisering gebracht in 2023. We zijn eigenlijk de enige spoedbos in het land die digitaal werkt, waardoor we ook cijfermatig kunnen zien hoeveel patiënten we zien. De overheid heeft digitalisering nodig. En als ik zo luister naar de andere ondernemer naast u, die zegt van ja, je moet een goed idee hebben, er laten zien en dan gaan we verder. Nou, we zijn al 3 jaar bezig. De digitalisering is er, maar de overheid kijkt niet. Hoe zorgt ervoor, of hoe zorgt u ervoor, dat diaspora, dat jullie eigenlijk gewoon zien dat de ideeën er al zijn in het land, dat u dat benutten en niet het wiel opnieuw gaan uitvinden? Dat is mijn vraag.
1: Oké, fantastisch. Ik ga nu gelijk de achteren, want daar staat een dame eigenlijk al heel de avond naar me te zwaaien. En ik weet niet of het voor mij is, voor een etentje of gewoon een vraag aan de heren.
2: Oké, goedenavond allemaal. All protocol observed. Ik heb gekozen vandaag om hier aanwezig te zijn met een groep youngpreneurs, young professionals. Ik geloof dat zij staan op onze schouders en Suriname zullen moeten overnemen op een gegeven moment als het gaat om personen van Surinaamse afkomst. Mijn vraag aan de voorzitter en de ambassadeur is: zijn jullie bereid om eventueel samen met de diaspora als strategische partner een concreet tijdgebonden programma op te zetten, waarin bijvoorbeeld binnen 1 jaar heel ambitieus, zeg maar 50 young professionals vanuit diaspora worden teruggehaald met werkgarantie? En zijn jullie ook bereid om dit beleidsmatig te verankeren? Dank u wel.
1: Fantastisch. Ik ga even naar een gedeelte van de zaal waar ik nog niet geweest ben. Maar daar zie ik, daar staat al iemand op mij te wachten. Even uw naam en uw vraag.
3: Goedendag, mijn naam is Albert de Boelijder. We hebben het gehad over oil and gas en 6,8% aan royalties wat binnen moet komen. Ik heb eventjes een analyse gemaakt van blok 58 in de purchase agreement zoals die is gemaakt. En dat is een sharing agreement over ruwe olie. Dus ik vraag mij ook af die FPL's olie gaat komen. Dat is de floating verwerkingsmachine. Daar zit een blending in. Dus als je gaat blenden, betekent al dat er een productie plaatsvindt. Waarom is er geen sales gebeurd op dat stukje dat je ook vanuit die productie, zeg maar, inkomsten kan genereren? En wat ik ook nog belangrijk vind is dat waarom hebben we geen geld in Suriname? Is omdat alles bijna in het buitenland gebeurt. Dus ook de handelingen van staatsolie vinden plaats via een SPV. En die SPV betekent dat er trust achter zitten waar betalingen plaatsvinden en dat die weer terugkomen naar de staat. Als je geen afrekening doet op basis van inkomsten, maar alleen maar op basis van verkoop van ruwe olie, betekent dat de winsten buiten Suriname blijven en niet terugvloeien. Dat betekent ook dat kosten buiten blijven waar geen inzicht op is. Dus dat wil niet zeggen dat je al direct 6,8% gaat krijgen, maar die kosten eerder worden afgerekend voordat de dividend binnenkomt. Dat staat er heel duidelijk in. En ook het gedeelte wat nog belangrijker is voor die olie, is dat er geen kostenplafond is in opgenomen. De staatsolie is Total Energy en alle andere partijen kunnen de kosten zo hoog opdrijven dat je nog minder over kan houden. Dus we praten over 6,8, maar ik wil graag weten waarom die andere elementen niet anders zijn ingericht. We hebben het nu over blok 58, maar er zijn nog 6 andere blokken die eigenlijk op dezelfde manier zijn ingericht. Wat ik even over de fintech, vind ik ook belangrijk om dat te weten. Is het een fintech alleen voor commerciële, dus particulieren, of is het een fintech ook voor bedrijven? Wij willen in Suriname een Barclays en JP Morgan hebben. Daarmee kan je dus de gelden binnen in het land krijgen in plaats van dat je ze buiten blijft houden. Dat is de kerst. Er is nog meer, maar laat me daarbij in ieder geval houden.
1: Ja. Hartstikke bedankt. Ik wil even naar deze kant van de tafel. Even uw naam en uw vraag.
4: Mijn naam is Martin Vrede. Ik wil het eigenlijk hebben over gezondheid. Met alle plannen die er zijn van ondernemers om naar Suriname te gaan, hoor je eigenlijk iedereen in alle leeftijdsfases: hoe zit het met de gezondheid, zorg in Suriname? Ik heb toch even AI gebruikt en even gegoogeld. En die geeft aan: gezondheid is van fundamenteel belang voor een land en is een drijvende kracht achter de brede welvaart, economisch.

0: stabiliteit en maatschappelijke participatie. Wat voor plan is daarop opgezet? Want de mensen willen terug, maar ze willen ook dat hun bloeddruk goed gemeten wordt en dat daar de juiste zorg voor geboden wordt. En niet alleen in Paramaribo, maar ook in de binnenlanden van Suriname.
1: Ik ben heel graag om gelijk snel naar deze tafel, waar de meneer staat. Even uw naam en uw vraag.
2: Mijn naam is Ivan Levin. Ik ben voorzitter van de federatie Afro-Diaspora Netwerk. En ik heb eigenlijk vier vragen, maar ik had er al twee. Ik ben blij met de voorzitter van de DNA die aangeeft, er zijn een aantal wetten in de lade van de DNA die hij op de agenda zal plaatsen. Een heel actueel onderwerp is het grondrechtenvraagstuk. Ik zou u willen vragen of het in deze periode van uw regering deze grondrechtenwet aan de orde zal komen. Een ander punt is, ik mis in deze discussie de grassroots. Het zijn de mensen, de organisaties die zich bezighouden op maatschappelijk veld. Misschien komt er een volgende bijeenkomst met de grassroots, want dit heeft meer een ondernemend karakter, prachtig. Maar wat ik wilde vragen is van, hoe komt het dat als wij hier in Nederland bezig zijn met een aantal onderwerpen, dan gaat het over racisme, discriminatie, de AOW-vraagstuk, de Surinaamse ongedocumenteerde, dat wij nooit vanuit Suriname ondersteuning krijgen. Dan wel een opmerking van de regering. Ik zou het wel een beetje.
1: Oké, ik kijk weer naar de tijd. Want ik zie dat alles en iedereen. Ja, excuses. Want ik heb ook in die hoek een aantal mensen. Ik moet toch kijken naar de tijd. We hebben nu al een tiental vragen hebben gesteld. En ik weet dat iedereen aan het woord wil komen om zijn vraag te stellen. Maar ik denk dat we nu een brede scala aan vragen hebben gehad op elk gebied. Ik heb vragen gehoord over de olie. Ik heb vragen gehoord over de gezondheidszorg. Ik heb vragen gehoord over de BSA, over het burgerschap, over het ondernemen. Wie van de twee heren mag ik als eerste het woord geven als reactie op alle vragen die gesteld zijn? Heel belangrijk voor Suriname. Dan moet ik voor u een uitzondering maken. Nee, dan moet ik een uitzondering maken. Wat is belangrijk voor Suriname? Ja. Oké.
3: Okay. Goedenavond. Mijn naam is Rudy Pollard. Neemt u mij niet kwalijk. Ik wil mijn bijdrage doen voor Suriname. Waarom? Ik heb een studie gevolgd in Nederland en ik ben super trots dat ik een Surinamer ben die hier heeft of heb gestudeerd voor Suriname. 1. Suriname die krijgt de kans om zich te exploiteren op het gebied van olie en gas. Leuk hè? Weet je, we praten allemaal, maar ik zit in die wereld. Ik werk in die wereld. Ik weet hoe het is om voor de Exxon te werken, wat ik heb gedurfd. Voor de Shell heb ik gedurfd. Voor de DSM heb ik gedurfd. En ik weet dat de kneepjes zijn vanuit Nederland naar Suriname met betrekking tot olie- en gaswereld. Ik doe niet onder voor geen ene land ter wereld, maar mijn behoefte om dat te kunnen introduceren, te exploiteren voor Suriname, tot uitvoering, hier sta ik. Mijn kennis en kunde wat ik heb gedaan voor Nederland, in Nederland, voor de omstrekkende landen, wil ik werkelijk met mijn hele houden voor Suriname doen. Ten eerste, 1. Olie- en gaswereld, je hebt te maken met 2 stromingen. Turbulente stroming, dat is ruwe olie en die andere olie is een laminaire stroming. Welke gaan we gebruiken in Suriname? Allebei toch? Groter of kleiner dan het Reynolds getal. Daar ga ik niet over praten, maar ik weet 1 ding, als Suriname mij de kans geeft dat ze werkelijk op de wereldkaart willen zijn en willen komen, we hebben een bataljons van ingenieurs afgestudeerd uit Nederland die zich willen exploiteren voor Suriname. Geven jullie mij de kans om dat te doen, Suriname? te doen. Want ik weet, ja, ik ben een beetje progressief voor Suriname. Waarom? Ik wil niet hebben dat wij geschroefd worden net als Guyana. Ze hebben beloofd 10 jaar tijd en ze reduceren dat naar 3 jaar tijd. Hé, hey, kan niet. Daarom zijn wij hier. Ik wil wel dat ik mijn steen bijdragen met de bataljons en ingenieurs die ik heb. Uit Suriname, met de Hollanders, gezamenlijk. Maar we moeten niet discrimineren. Ten tweede, het kustgebied vanuit Koroni, na 150 kilometer verder naar de Atlantische Oceaan, in het noorden van Suriname, dat zal ik u eerlijk zeggen, daar komt uit, in de grond, komt er aardolie uit. Daar omringend is gas. Zeer moeilijk. Maar ik heb de expertise gedaan vanuit Nederland, Zwitserland, Noorwegen om een betrekking te doen voor Suriname. Geef jullie mij de kans om het te doen gezamenlijk? Alsjeblieft. Hier ben ik een van de eerste proefkonijnen die het wil doen voor Suriname. Waarom? Als we op een piratenschip moeten gaan zeggen. Militaire, politie, ik heb je nodig, want daar gaat het gevaar zijn. De FPSO. Ik ga u eerlijk zeggen, is het één op één geëikt dat men de ruwe olie gaat uithalen en exploiteren. Alsjeblieft, Rudy Polak ten behoeve van topic internationaal consulting en FV voor Suriname. Een heel erg sterk betoog. Ik wil tot slot, even tot slot, ondanks dat er nog 50 mensen wat willen zeggen, wil ik deze dame aan het woord laten, omdat zij heel graag wat wil zeggen namens de inheemse uit Suriname. Even uw naam voor de mensen die u niet kennen en uw vraag.
4: Goedenavond. Allereerst bedankt dat ik hier aanwezig mag zijn, excellentie en de heer Abid. Mijn naam is Diana Vlet. Ik ben een van de vertegenwoordigers van de inheemse. We hebben 5 inheemse organisaties hier in Suriname, in Nederland, die de Surinaamse inheemse vertegenwoordigen. Er is heel veel gezegd hier. Ik beaam alles wat jullie zeggen. En ontzettend blij dat iedereen zo meeleeft met Suriname. Ik wil even iets aan toevoegen. Ik ben reeds in Suriname geweest. Ik ga straks ook weer voor 4 maanden. Mijn PSA is nog niet geregeld trouwens. Maar dat is niet wat ik wil zeggen. Het gaat over de gezondheid. Niet de gezondheid van de inheemse. Dit is een probleem van alle Surinamers. Er is een onderzoek geweest van Anton de Kom Universiteit. En er zijn 1200 monsters genomen van vrouwen van 54 locaties. Daaruit is gebleken dat dus heel Suriname, dus van deze 1200 mensen, dat ze besmet zijn met kwik, lood en tegenwoordig ook PFAS. PFAS zit in rijst. En we weten allemaal dat Surinamers heel erg dol zijn op rijst. Het is iets dat al bekend is bij de regering, maar op een of andere manier is het elke keer weer onderaan de stapel gelegd. En aangezien ik als Suriname, de oorspronkelijke bewoner, mijn ancestors, ik spreek namens hun, maar ook namens alle Surinamers hier, dat dit wel een hele belangrijke vraagstuk is. En aan jullie, of aan u, u heeft zojuist beaamd dat u dit kan toevoegen aan een vraagstuk in de DNA, of ik weet niet of ik het goed zeg. Maar ik zou graag willen dat u dit heel erg belangrijk vindt en het op nummer 1 zet. Want we horen allemaal van olie en gas. Maar stel nou dat er weer een ramp komt in Suriname. Hoe kunnen wij Suriname beschermen tegen dit soort zaken dat nog steeds gaande is? En niets komt Suriname tegemoet. Er gaat 89% van de kas wordt gevuld met goud. En al het goud, al het geld, dat zien wij Surinamers niet. Het gaat buiten Suriname. Ik dank u wel dat ik...
3: Oké.

0: Utrecht gaat inwoners een bericht sturen als het stroomnet overbelast is. Ze worden dan gevraagd om bijvoorbeeld hun elektrische auto van de lader te halen. Vanaf 1 juli geldt in een groot deel van de provincie Utrecht een aansluitstop, omdat het stroomnet vol zit. Bij een uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo zijn al 65 mensen overleden. Gevreesd wordt dat de ziekte zich verder verspreidt. Er zijn al meer dan 200 vermoedelijke besmettingen. Bij een besmetting met ebola overlijdt meer dan de helft van de patiënten. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. VVD-fractieleider Brekelmans noemt de uitspraken van Tweede Kamerlid Marcus Sauer over Palestijnse asielzoekers schadelijk en onwaardig voor een politicus. Marcus Sauer had gisteren tegen een journalist gezegd dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. In het programma Sven op 1 op NPO Radio 1 nam hij vanochtend geen afstand van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal heeft een verklaring afgegeven waarin hij probeert de rust terug te brengen in zijn gemeente. Twee vrouwen worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Inwoners van Stadskanaal gooiden gisteren ruiten in bij de vermoedelijke woning van de vrouwen. De burgemeester zegt dat dit soort acties het onderzoek naar de mishandeling belemmeren. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Volgens lokale media was hij woensdag bezig met het weghalen van golfplaten van stallen die gesloopt werden. De jongen zakte door het dak en kwam terecht op een betonnen vloer. Gisteren overleed hij aan zijn verwondingen. Het weer verspreidt over het land buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Tap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Oké.
1: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie, mailt u naar twinkle.

de León. Amsterdam. Word lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL70 SNSB 8840 46 8803 NL70

0: Aldi, Dappermarkt, Awoyo, de Muzelsa Namelis Winkel, Dapper Yuka vindt alles aan die zij hebt van nodig. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalebassen, bobolo, dat naar cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronte uit Ghana, ampeng, dat naar groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus naar red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkeli, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
1: Sabi, that no no there, ye arki Radio de Leon.
2: Suriname, amor sweet kondref grondap. Ik hou van Suriname, ik hou van mijn land.
1: Yum sabi, that no no there, ye arki Radio de Leon. En in dit onderdeel neem ik u mee naar een terugkoppeling van een netwerkbijeenkomst. Diaspora en ondernemers. Die werd gehouden op zondag 3 mei in Amsterdam. De ambassade van de Republiek Suriname had de eer genodigden te voorzien van een exclusieve netwerkbijeenkomst, georganiseerd in samenwerking met de heer Aswin Adin, voorzitter van de Nationale Assemblée van de Republiek Suriname. Deze bijeenkomst die bracht diaspora-organisaties, ondernemers en professionals samen om mede te bouwen aan duurzame samenwerking en economische kansen tussen Suriname en Nederland. De thema's en gespreksonderwerpen waren investeren in Suriname, en kansen op perspectieven, de rol van de diaspora in nationale ontwikkeling, ondernemerschap en publiek-private samenwerking, de arbeidsmarkt, talentontwikkeling en terugkeerbeleid. Deze bijeenkomst die bood een unieke gelegenheid om in gesprek te gaan met de voorzitter, de ondernemers en vertegenwoordigers van de Surinaamse gemeenschap in Nederland. Er was ook gelegenheid voor het stellen van vragen van andere orde die ook te maken hebben met de Surinaamse gemeenschap hier in Nederland, maar ook in Suriname. Er zijn ook beloftes gedaan. Er is ingegaan op vragen van aanwezigen. Ik maak u deelgenoot van wat er is besproken.
3: Meneer architect, de regering. De vraag van mevrouw Kampa, met betrekking tot de hier geboren Surinamers, om het zo te zeggen. Want die zijn Nederlanders natuurlijk, als ze hier geboren zijn. Dat we dus daarvoor misschien bijeenkomst zouden moeten organiseren om hen te informeren over een aantal dingen Suriname rakende. We hebben daar ook al besproken op de ambassade, omdat wij gestart zijn met een aantal consultaties, met groeperingen, met organisaties. En natuurlijk zien wij onderweg dat wij ook nog andere erbij zullen moeten brengen om ze te informeren. Het gaat dus bij ons om niet alleen om informatie te verschaffen, maar ook om geïnformeerd te worden. Dus dit aspect, dat heb ik aangetekend hier, dat geniet onze aandacht. Meneer Boksteen, die komt bij mij, een van die dagen. denk meneer Pollack is ook uitgenodigd als ik me niet vergis. Met betrekking tot de benadering van mevrouw Essebo, dat lijkt mij toch een goed idee om hierop verder te borduren en te kijken welke mogelijkheden we kunnen vinden om groepen van young professionals richting Suriname te laten gaan. Een aantal van de vragen, en dat wil ik, dan wil ik ook een tegenvraag stellen. Was u aanwezig bij de carrièrebeurs? Omdat op de carrièrebeurs Staatsolie, Total Energies, de banken, verzekeringsmaatschappijen en andere bedrijven aanwezig waren. Dus ik hoor hier een paar vragen die in feite direct one-on-one. En meneer Jagisser heeft voor de studentenorganisaties, de jongeren die nog hier studeren en straks hun studie hebben afgerond, om je ook te interesseren voor carrière in Suriname. Nou, dat waren, het zijn een aantal meetings geweest voor Surinamers hier. Ook op andere plekken zijn er presentaties gehouden en natuurlijk waren ze one-on-one met de bezoekers op de carrièrebeurs om te informeren de mogelijkheden voor carrière, wonen en werken in Suriname. De voorzitter heeft een aantal sectoren hier opgenoemd dat die in principe vallen onder de spin-off van die oliesector onder andere en sectoren dus die nu al gereed zijn en die in uitvoering zijn in Suriname. Dus ja, misschien zit daar iets te denken, want dat zijn hele goede vragen die gesteld zijn. Meneer Pollack die heeft zo echt wel de kans hebben gehad om zeker met Total Energies, want ik ga je zeggen, de ene meneer heeft het ook beaamd dat er enorm veel sectoren zijn waar deskundigheid vereist. Dat nog niet in Suriname is. En in uw, hoe zeg men het, in uw line of duty, in uw richting, is dit een directe aanknopingspunt om direct met de maatschappij in contact te treden. Maar de mogelijkheid moet er zijn, omdat als wij in Suriname zeggen, we willen die kennis naar Suriname hebben en brengen, dan moeten we daar ook inhoud aan geven. Dus ik zeg niet, ik verwijs u naar Staatsolie of Total Energy, maar we gaan nog met elkaar hierover praten. Meneer Leeuwen, ja, het is heel belangrijk gezegd, maar daarom is het ook nodig dat we in dialoog met elkaar blijven, zodat wij die ondersteuning kunnen geven. De ambassadeur wil geïnformeerd worden, laat me dat hier direct zeggen, over het aspect van het slavernijverleden, de doorwerking daarvan, omdat hij een heleboel dingen hoort, hij leest ook natuurlijk, maar hij wil ook met deze groepen een aparte aantal zaken bespreken de komende periode. Nou, ik wil het hierbij laten. Mevrouw, ze heeft mij dat boek overhandigd. Mevrouw Diana Flair. Ik heb haar toen gevraagd als de Surinaamse regering hiervan op de hoogte is met betrekking tot die besmetting van het onderzoek onder 1200 vrouwen. Het is bekend, Kwik gebruikt in het binnenland voornamelijk, maar het is dus ook een doorwerking, want wildvlees voor wildvlees en vis die komen naar Paramaribo voor verkoop en noem maar op. Dus het zijn hele belangrijke zaken. Maar voor de rest denk ik dus dat we na vanavond wat goede afspraken met elkaar kunnen maken. Zeker met de vragenstellers en kijken hoe we verder inhoud aan een aantal zaken zullen geven. De young professionals die hebben zeker onze aandacht. De jongeren, want ik heb ook gedeeld met ouders die zeggen van mijn kind die heeft helemaal geen belangstelling voor Suriname, toch? We moeten dat zeker wat aan gaan doen, want die zijn ook de toekomst. Want ze studeren hier ook in bepaalde beroepen, sectoren, mbo, ze zijn mbo'ers, noem maar op. En we moeten kijken hoe we de handen in elkaar kunnen slaan met deze doelgroep.
4: Meneer Pollack, ik wil iets tegen meneer Pollack zeggen. Ik sluit me aan bij de ambassadeur. En inderdaad, het is belangrijk dat we meer kennis krijgen. Heeft uw bedrijf Topics, ik heb het net opgezocht om te kijken. Nou, het zou handig zijn als u een soort company profile bij elkaar, ja, en dan een Staatsolie of Total zoekt. Want de regering, ja, het is staatsolie moet doen. En toch dan zijn het de kennis komt er zeker aan de bak. Dat is geen gek ding.
5: Er komt een
6: vraag vanuit het publiek, maar er is geen microfoon. De mensen achter de tafel gaan proberen om een antwoord te geven.
5: Wij hebben deze week overlopen content inderdaad gesproken. Het is belangrijk om deze te beschermen. Daar ben ik het helemaal met u eens. Ook wet en regelgeving. Alleen, het is puur een deuropening. Hè? Wij moeten uiteindelijk ook kunnen. En Total is geen liefdadigheid. Total zal zeker lokale content aanspreken. Maar daarbij zul je ook moeten kunnen leven. Ja, want als ze het niet kunnen krijgen, geloof mij maar, ja, ze gaan het er elders vandaan halen. En dan is uiteindelijk hetgeen waarvoor we hebben gewerkt, valt weg. Ja, dus wet en regelgeving, lokale content, absoluut. Maar daarbij moeten we ook zeker weten dat we het ook kunnen. Als we kunnen, dan hebben we recht van spreken. Kunnen we niet, valt alles weg. Dat zou heel jammer zijn. Ik hoop dat het voldoende... Ja, van mijn kant dan. Hè. Nogmaals, ik ben Zwitserland hier, ik ben onafhankelijk.
4: Nee, inderdaad. Michael heeft daar gelijk in. We hebben het ook in Guyana gezien. Het feit dat je Guyanees bent of Surinamer bent... en zegt, ja, ik wil ook een content, ik moet die baan hebben. Nou, dat gaat hem niet worden. Je moet komen met papieren, certificaten. Je moet weten waarover je praat. Want anders gaan ze waar... Trinidad. Ik ben voor Suriname. Ik zie die invloed van Trinidad vooral in Suriname. Hè. En ik ben er best wel bang voor. Hetzelfde wat je in Guyana hebt gezien. Heel veel invloed uit Trinidad, maar ook uit Venezuela. Daar is enorm veel kennis. Dat mensen minderwaardig over Venezuela. Maar dat is een bron van kennis over olie en gas.
7: Toen Trinidad begon, was de invloed van Venezuela sterk in Trinidad. En door de jaren heen hebben ze die expertise opgebouwd en doen ze het met hun eigen mensen. En dat zou dus ook hetzelfde zijn met ons als Suriname, omdat het is offshore, het is niet onshore oil, het is offshore en het is een hele nieuwe ontwikkeling voor Suriname. En nu ook in Guyana de invloeden van buitenaf en nu Suriname. We gaan dat meemaken als de deskundigheid die we hier in deze kamer samen hebben, gaan profileren in Suriname, dan gaan we dat wel verbeteren en veranderen, ja.
8: Technical Vocational Education and Training. Toen wij in
1: de, heer Adina
8: het de jaren 90 ontwikkeld hadden een systeem in Suriname, het certificeringssysteem voor beroepen en het Labor Market Information Database in Suriname is dat ontwikkeld. Wat je ziet in Jamaica, Trinidad, hebben ze autoriteiten ontwikkeld, wat ze noemen NTA's, National Training Authorities, die alle beroepen in het land klassificeren, maken raamwerk, wat ik zei, certificering van hier tot zoveel. Wist u dat het in Suriname ontwikkeld was? Welen, Royale, maar grote telefoon, helaas overleden. Samen hebben wij toen gezegd, als Suriname dit kon ontwikkelen, en het hele Caribisch gebied daarna het systeem introduceert, allemaal autoriteiten maken, alle beroepen klassificeren en dan wij achterblijven. En meteen pas in 2014 heb ik die wet toen als minister onderwijs gemaakt, samen met hem. Dan begreep je hoeveel kennis er in Suriname al was en niet geëxploiteerd is om te komen tot waar we zijn. Nu hebben we de wet daar, er is een nationaal raamwerk, we noemen ze het NVQ's, National Vocational Qualification raamwerk, wat een autoriteit moet doen. Straks ze zijn nu ingevallen. Ik weet niet waarom het gebouwplot zijn meer niet toe. Ze hebben het gebouw teruggekregen. Dus ik mag niet als regering praten. Ik controleer u dus. Ik zeg alleen, ze hebben het gebouw teruggekregen, gelukkig. En nu gaat men de beroepen allemaal in kaart brengen. Waarom? Als u de beroepen en alle niveaus van certificering kent, gaat u die leerlijnen ontwikkelen, alle competenties in certificering. Die worden modules ingeschoven bij NABIN, ingeschoven bij PTC. Ik praat even als gewezen minister onderwijs. Toch? En dan word ik ingeschoven en dan heb je het beroep dat je... Maar dat kost tijd. Dat kost opleidingen, weer die modules allemaal. En dat is het nog.

0: dat is na. Dan krijg je al die expats komen uit Venezuela. Maar deze landen hebben het eerst van ons geleerd. En ze zijn ons ver voorbij gestreden. Hetzelfde met race. Kijk waar Guyana nu is met race. En waar wij waren toen met race. Dus ja, ja, ik zou zeggen, de geschiedenis is ons niet goed gezond geweest wat dat betreft. We hebben misschien nagelaten dingen te doen. Maar nu is er een sense of urgency. We zien het op ons afkomen, die tsunami. En we zeggen, we moeten nu wel ready zijn. En gelukkig hebben mensen dan in de wereld, hier en aan tafel, die het gezien hebben, ook in Guyana en andere landen, zijn nu zo geen tijd te joke around. We moeten tempo maken. Dus er is een wet op local content en concept. Maar net wat ik zeg, als het kader dat niet is, omdat al die beroepen niet gekwalificeerd zijn en dat soort zaken, krijg je. Dus ik verwacht de eerste 3-4 jaar niet dat je lokaal kader gaat kunnen aanleveren. Van. Ik zeg gewoon realisme hier. Maar het gaat moeten komen door training in PTC, in NAT, in instuiven van de modules aan de hand van het raamwerk. Dat is zo'n autoriteit. En wij noemen dat de Suriname National Training Authority. Die is al bezig hoor, ik ben wel trots op ze. Want nu zijn ze wel bezig. De vraag van het stimuleren van het autiseerde middeling. Toevallig de heer die hier bezig was, de heer Collisser, die gisteren zo mooi getrouwd is met mevrouw Collisser. Ja, dat was er gisteren gezegd. Zij, we zijn ook met bemiddeling bezig, fiscaal, finance. We hebben gezegd, Afrikaanse Bank. Er komen andere banken die de opportunities zien. Dat hebben zelf gezegd, moet je niet een soort van merchant bank hebben die daar de competenties heeft om die projecten te schrijven voor deze banken. Wanneer u komt, het project wordt geschreven, de bankfinanciering binnenkrijgen, de fiscale begeleiding en als laatste uiteindelijk, als we CITA kunnen opbreden, een landingzone, we hebben investeringswet 2021, we hebben CITA staatsbesluit, ik zeg, bouw het uit. Nee, dan ben je een takkelijke regering, maar het is een 20-20 toch. Dus, en uiteindelijk weer, dat hebben we maar toch op de agenda 2025. Hadden we gezegd alweer, dan moeten we de 2026 investeringswet uitbreiden om een goede landingzone. We kunnen leren van de fouten van GoInvest, we kunnen leren van anderen. IDCS, we hadden gehad, al deze instituten moeten hier een hele goede neerzetten zodat die begeleiding daar ook is. En niet deur aan deur, elk ministerie voor een vergunning, dat werkt niet. Dat zou ik zeker aan de regering adviseren. En we monitoren u. De vraag omtrent digitalisering. In 2015 heb ik opgezet Bureau Excellente over. Baldrige modellen moet alle processen, producten, diensten van de overheid beschrijven. U weet als programmeur, ik heb ook IT eerst gedaan voor een bachelor, big databases en CGI. Je moet een programma van eisen hebben, je moet alle processen, producten, diensten, mevrouw trouwens is ook in engine, in programmering. Je probeert allemaal je programma van eisen te hebben, je moet alle processen in kaart hebben, producten, diensten van de overheid. En dan elke engineer met uw digitalisering, vendor-based, of je kunt een softwareprogramma, het is het. Maar de productenprocessen die ze zijn nog niet beschreven. En ik heb de moeite gedaan toen in 2015 tot en met 20 om de meeste ministeries te trachten alles te beschrijven. Alle SOP's, alle processen. Wat is precies die overheid? Wat zijn die processen? Een minister moet op zijn dashboard kunnen zien, is een stuk daar, is een stuk daar. En dan kan die automatisering daarop komen. Want die heeft een programma van ESA nodig om alles te programmeren. Dus het is een uitdaging. Maar ik weet het op de agenda van de regering. Dat weet ik toevallig wel. En de president praat er vaak over. De PSA die aangegeven is, ik kan u één ding aangeven hoor, we hebben de vraag van het blok van de product sharing agreement. Wat is het? De product sharing agreement. We hebben de directeur van staatsolie gezegd, en deze keer hebben we het via de regering gedaan, en we gezegd, de contract, hoorzitting heb ik gezegd, en kenterrecht, hoorzitting en een commissieverband kunnen we er veel meer uithalen. Ik was in het vorige moment zwaar tegenstander van hoe dit contract niet geopenbaard wordt. En ik heb al een toezegging gehad, we gaan het zien in het parlement, misschien in een comité-generaal. Dan kunnen we het uitspitten, allemaal, waaronder het is geweest. En dan ga ik de vaste commissie van Milieu, Oil en Gas vragen naar u, zoals u aangeeft, om maximaal te halen uit het contract zoals die daar is. De andere vraag was omtrent gezondheidszorg. En we hadden een fonds gemaakt, wat zo gezegd iedereen moet gecertificeerd zijn. Maar het is 300, 400 miljoen ton per jaar aan tekorten in de sector. En dat is niet weinig voor de gezondheid. We hebben goud. Gold waste. En zie je in de verzekeringswezen. Je kunt een heleboel dingen nog uitzetten. Maar er is een mooi concept dat nu bij de regering ligt. Ik weet dat en ik juich het toe. The futures of the income. Leverage dat. zonder dat het op de staatsschuld komt. Ik ben benieuwd. Ik ben echt benieuwd naar het concept. Want we moeten 3 jaren overbruggen. En wil je de gezondheidssector optimaal krijgen, moet je die 300, 400 miljoen, ik praat even misschien in oorzevers, nu zal het veel meer zijn, op jaarbasis kunnen financieren. En we moeten het financieren liefst op een manier dat het niet op de lasten komt, ten laste komt van de staatsbegroting, van de schuldenlast. Dus we kunnen eraan werken en ik ben echt benieuwd hoe het minister Financiën tijdens de begrotingsbehandeling straks, ook binnen een maand de behandeling te doen, hoe zij dat zal verdedigen. Hoe zal ze dat zeggen? Wij gaan aan het geld komen voor gezondheidszorg. Grondrechten vraagstuk, ja. Het wordt behandeld dit keer.
1: Ja.
0: Ik ga u zeggen, ik kreeg van alle groepen, van alle dorpen liefst, zoveel voorstellen, echt pik. U ziet het misschien op mijn Facebook of op mijn page. Ik verwonder het hoeveel, maar ze doen ook heel veel onderzoek. Er zijn heel veel deskundigen, ook uit Nederland, die daar naartoe gaan, de mensen helpen om te schrijven wetgevingsproducten, aanpassingen van wetgeving. En dat doet mij goed. Het bespaart me heel veel werk vanuit je eigen beleving te schrijven wat zij willen. Dat is waar we jaren gewacht hebben. Dus ik hoop dat met die ontwikkeling we eindelijk kunnen komen tot het oplossen van het grondrechtenvraagstuk. Ik zal bij het gedeelte van AOW, ik vind het jammer. Er is net gesteld, we horen weinig van Suriname als het gaat om AOW en zo. Ik zal het onder de aandacht brengen van de regering in het parlement. Van als er signalen komen vanuit het volk van Suriname in Nederland, dat wij daar gehoor aan geven. Het laatste denk ik dat nog overgebleven is dat gedeelte van mevrouw Plek. Als die informatie van de monsters en van Quick Load en PISA inderdaad, daar is, zal ik de vaste commissie van NH vragen dat onderzoek op te halen en te vragen wat eraan gedaan wordt, dat kan ik u wel toezeggen, zodat de regering een beetje een oren getrapt wordt om te kijken wat doen we eigenlijk eraan. Dat is tot waar ik de vragen heb gehad en ik dank u zeer voor de momenten die we hier met elkaar kunnen delen en ik geef het woord aan de moderator.
2: Ja, als het goed is hebben we nu de meeste of bijna alle vragen beantwoord die vanuit het publiek zijn gekomen. Als er vragen, om wat voor reden dan ook, niet beantwoord zijn of u heeft nog een vraag, op het scherm verschijnt zometeen een telefoonnummer. Naar dat telefoonnummer kunt u uw vraag sturen en de mensen achter dit WhatsApp-nummer zorgen dat die bij de juiste persoon terechtkomt. Het was de opmerking van de heer Boerleider over de olie en de geldstromen over de olie. Als ik het goed heb.
0: Ik begreep ongeveer waar u naartoe gaat. Los van AML, net die Money Laundering. Er zitten meer dan 10 wetten op de agenda die met name niet geblacklist worden. Voor anti-money laundering en allerlei soorten wetgeving en compliance in orde maken. Ik heb beloofd, ik kan niet in augustus de regering een review dat laat de loop en de centrale bank kan niet complyen. Fintech, als er nog 4% transactie buitenland en het geld veel makkelijker. Ik zeg fintech. De oplossingen die we allemaal moeten zoeken, maar wij kunnen dat contract eerst goed bekijken en kijken aan een staatsolie vragen wat is onderbenut. U mag ook al gebruik van zaken die onderbenut zijn. Ik moet het even vertellen, want dat zijn allerlei entrepreneursactiviteiten. Creativiteit om in te spelen op wat nog benut kan worden uit de contracten te zijn. Maar dat is het voor vandaag en ik wil u zeer graag bedanken en dat dichter bij ons moeten. Dus ik denk dat we
2: ja, zeker weten. Voor we gaan afsluiten, wil ik het woord nog even geven aan meneer Ricardo Panca, onze ambassadeur.
3: Dank u wel. Ten aanzien van komen we weer op het aspect dat de heer Boerleider aangegeven heeft. Vandaar dat mijn vraag ook geweest is als hij in contact is gekomen met staatsolie. Bij de staatsolie heeft denk ik 3 of 4 presentaties hier in Nederland gehouden. Ik denk 2 voor de beurs en 2 na de beurs. Want het is een heel belangrijke vraag natuurlijk hoe het zit met de inkomsten van onze sector. Ik wil natuurlijk ook aan toevoegen dat we, wat ik wil mededelen, dat wij ons ook klaarmaken, eenmaal u hier bent, neem ik maak ik gebruik van de gelegenheid om dat ook mede te delen. Dat wij Heritage Month, dat is in oktober gezet door de president van de Republiek Suriname, zullen hebben. En dat binnen de Surinaamse gemeenschap hier in Nederland wij ook een beroep op die zullen doen, de organisaties, om ook deel te nemen daaraan. Hoe we dat gaan doen, dat gaat u horen. Maar het zal heel prachtig zijn als wij in augustus ook gezamenlijk, omdat de Heritage Month staat in het kader van zichtbaarheid, verbinding, economische kansen, identiteit en trots. En daar willen we zeker ook aan meewerken, samen met u, om dit tot een goed project uit te kunnen voeren hier in Nederland. Nou, ik moet zeggen dat ik hartstikke blij ben met dit moment, samen met u. We hebben niet altijd de voorzitter van de Nationale Assemblée op bezoek. Veel van wat hij overneemt is weggeven en een paar dingen zijn voor de regering. Maar je ordent een land middels regelgeving, middels wetgeving. Anders krijg je one order, anders krijg je chaos. Dus binnen een aantal sectoren zal wetgeving van belang zijn. En ik vroeg hem nog, hoeveel wetten wilt u in een maand of in een kwartaal uitbehandeld willen zien? En hij zei van in een week of is het in een week? In een maand 3 tot 4 wetten om dat wetgeving voorbereiden, behandelen en afhandelen kost wat tijd. U volgt de discussies in het Surinaams parlement. Veelal weet mij af van het onderwerp, maar dat is het parlement eenmaal. Dus in het kader wil ik dus in elk geval ook dank zeggen aan de heer Ashmi Nadir voor de wijze waarop hij u geïnformeerd heeft en straks samen met u over een aantal dingen verder van gedachten wens te wisselen. Maar ik wil u speciaal danken voor uw aanwezigheid en uw bijdrage. Dank u wel.
2: Ja, en namens de organisatie, het doet natuurlijk goed dat als je zoiets organiseert, dat de mensen die hier hebben gesproken toe hebben gezegd om aanwezig te zijn. Want hiermee maken we de wereld, ook voor ons als Surinamer, maken we kleiner. We maken hem laagdrempeliger. Want vaak zitten we achter onze computer, achter onze telefoon. We volgen de gebeurtenissen in Suriname. En achter onze telefoon hebben we altijd een heleboel vragen. Achter onze telefoon hebben we altijd de gedachte, konden we maar die vraag stellen om te weten hoe het gaat met ons Suriname. Wat zijn de plannen voor ons Suriname? En een avond als deze maakt het laagdrempelig. We zijn dus nog niet klaar. Ook zoals ze vandaag hebben verwoord, Suriname staat nog een heleboel werk te wachten. En daarvoor hebben we jullie, de mensen uit diaspora, hebben we nodig. Vraag dus niet wat gaat Suriname voor jou doen, maar vraag wat kan jij doen voor Suriname. En met deze woorden wil ik graag een applaus hebben voor de sprekers van vanavond. De heer Ricardo Panka, onze ambassadeur hier in Nederland. De heer Michael Ashmi Atin, onze voorzitter van Nationale Assemblée. De heer Jan Rama en de heer Dahu. Dank jullie wel.

0: Giving up is not an option. Happy birthday.
1: Thanks, Dad. We did it. Yeah. Happy. Adi. Hey, Opia. Adi. Daya ko di di di.
2: If you want to dance one poco, Isabi, moet je doen naar Uday. En daarom feliciteer ik u. En de mensen om de jarigen heen. Zorg ervoor, trobi of niet, jugu jugu of niet, ta verjari, ab vier taka verjari. Nog een denkje van tak, nomine taka hij dus. Nee, niet doen, meneer Mekturi. U wordt ook een dag jarig. En dat even op trobi, dan ga je het ook niet leuk vinden dat er geen aandacht aan jou wordt besteed. Even parkeren. Misschien is het ook een moment om het meteen goed te maken. Isabi, want zo lees je jugu jugu en de infamiri. Maar dan kun je dit soort momenten gebruiken toch. Dus je doet alsof je neus bloedt en je belt. Amy, versteer je jongen, dan ga je idee. Dan gaat die andere denken van, wacht hier, maar hoe ben je op om te jugu jugu toch? Dat is juist het moment. Ik kan koiva jugu jugu weg. De Italiëren nog aan jugu jugu zijn binnen. Dan wasting time, want if I defa no do, dat is attacky. Maar if ander defa no do, koop het wel punt jazen erachter. Meer versteer je. En zei je bord idee of zei je abi, dan ben je lompsa later. Kan ook, Isabi, want zo lees je wakker naar een wraak, naar een wrok. Isabi, haat is niet nodig. Nergens voor nodig. Bel mekaar, tik haar telefoon, Sinoa app. Hé, ik feliciteer je met je jaardag. En ik kan u vertellen,

Elipa. Dag papa, ik feliciteer je met je jaardag. Ik ben Apam Chitoko, maar je bent jarig vandaag. Weet je hoe goed het voelt? Weet je hoe goed het voelt als je zo een bericht krijgt of je krijgt zo een telefoontje? Wacht niet te lang. Bel Ipa, bel Ima, bel je zoon, bel je dochter, bel je schoonzoon, bel je schoondochter en feliciteer hem of haar. Wacht niet tot morgen. Natuurlijk voor degenen die het allemaal nog hebben. Hè. Want ik blijf het zeggen, if je appa, ma of papa bepaalde leeftijd koesteren. Want heel veel hebben geen papa meer en geen mama meer. Dus als je eentje hebt en die is jarig vandaag. Hé, hey, mekangere, meknanging, want na één day. Isabi, anderen kunnen dat niet meer doen. Ze kunnen alleen maar zeggen, rest in peace. Of happy birthday in heaven, mama of papa. Isabi, want die is al een aantal jaren overleden. Maar als je die nog hebt, tik a telefoon. Of tik a tram, of tik you wagi dat je lompsa, dat je gonna you mananga you pa met een bloemetje of een cadeau. Of een envelop, dat je gogo versteerding.

tranquilo. Een prachtige jonge dame. Een heel leuk klein meisje. Ja, man. Achterkleindochter van oma Jacqueline Vrede. Van Jendley. Dankjewel.

0: bari mustapu ya ya ya ya brother angasisa ook tot ide en motaku grand tangi in het bijzonder ex don voor een prachtig technisch rockers aidu jaso ja na radio de leon en mo baru een sweet weekend mi sabita ka weekend sa ekong na mooi sani opesa want tus ma ofide verjaardag dus maak er wat van. Ik ga u een fijn weekend toewensen.
1: Wacht, wacht, wacht, en... wacht, maar.
0: Ja, onderbreek me.
1: Ja, je tak zo voeren in takitanta odi.
0: Ja, maar, amai, tjare.

0: 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Tweede Kamerlid Gidi Markussauer vindt dat hij zijn commentaar over Palestijnse vluchtelingen anders had moeten formuleren. Dat zei hij in gesprek met Sven Kokkelman bij Sven op 1. In een interview met Left Laser gisteren zei hij dat Palestijnse vluchtelingen misschien met nog meer geweld moeten worden tegengehouden dan waar ze vandaan zijn gekomen. Markussauer zegt nu dat hij uit emotie sprak, maar hij blijft achter de inhoud staan. Er is aangifte tegen hem gedaan. Omwonenden van Schiphol worden niet voldoende beschermd, concludeert de Commissie voor de Milieueffectrapportage na beoordeling van het luchthavenverkeersbesluit. Daarin staan onder andere regels over de maximaal toegestane geluidshinder. Het kabinet wil het aantal vluchten van en naar Schiphol laten groeien naar 500.000 per jaar. Maar de MER-commissie zegt dat de tussendoelen voor stiller vliegen niet zijn gehaald. Milieuorganisaties spreken van een vernietigend rapport. Voor de kust van Denemarken is een dode bultrugwalvis aangespoeld. Deskundigen gaan ervan uit dat het gaat om Timmy, de bultrug die wekenlang in nood verkeerde voor de Duitse kust. Hij werd begin deze maand na veel mislukte pogingen met succes naar open zee geleid. Al snel na de reddingsactie bleek dat de trekker van de walvis niet goed werkte. Onderzoekers speculeerden daarna dat het dier mogelijk al dood was. En de waarde van de Magnum Ice Cream Company is vanochtend met ruim 14% gestegen op de Amsterdamse beurs. De opmars volgde op geruchten over een mogelijke overname van het moederbedrijf van ijsmerken Magnum, Cornetto en Ben & Jerry's. Persbureau Reuters meldde dat de Amerikaanse investeringsbedrijven Blackstone en CD&R een overname van Magnum onderzoeken. De overnameplannen zouden nog in een vroeg stadium zijn. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
3: Een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift, de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintik, zij wan Sintik. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintiki. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de meeste komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don, dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
4: Adjossi Dawang. Dit is de naam van een uitvaartverzorgingsbedrijf die ervoor zorgt dat de reis van uw geliefde naar de laatste rustplaats tot in de puntjes is verzorgd. Adjossi Dawang ontneemt u alle verloop en spa-idee van uitvaartdiensten, crematie, grafstukken, verhuur van stoelen, tafels, tenten en toiletten, kelderdecoratie, aula-decoratie en natuurlijk ook onze specialiteit, het decoreren van kisten. De bekende themakisten. Zij het een Iggy Kissy, een Louis Vuitton, een Burberry, Chanel of een Armani kist. Tot zelfs een kist in de favoriete kleur van de overledene. Daar zijn wij meester in. Het organiseren van de Signetti, bazuinkoor, cateringservice van de Dede Osso, autoverhuur, limousineverhuur, koetsverhuur, bustransport voor de familie en zelfs airportservice van het stoffelijk overschot uit het buitenland. Ook security op de begraafplaats en de aula regelen wij. Eenmaal 24.

0: ophaalservice. Een dragersgroep. Livestreaming, compleet met slideshow en schermen in en buiten de zaal. Kom met ons praten voor een vrijblijvend gesprek of advies. Ons kantoor, Tevens Showroom, staat aan de Kasaba-Olleweg nummer 133A. Bel ons op 875-7586 of 828-3939. Kortom, die Adjossi van uw Lobiwang wordt perfect geregeld door Adjossi Dawang.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
2: Amsterdam.

0: T-Leasing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Macaroni Suriname, de Melody Travelers. Welkom Melody Travelers in Ranen. Macaroni Saus, de Bas Ranen. Op zondag 28 juni in de line-up. Natuurlijk Melody Travelers uit Macaroni Suriname. Corona Band, Black Harmony, Amatara en Sometimes. Voorkom teleurstelling. Haal je kaarten aan €30 voor duurder. Op de volgende voorverkoopadressen: Merlin Bosa, Patteke, Botto, Café Het Baarsje, Café Kossu, Eethuis Ricardo, Dravers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronde Amsterdam. Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415, 0620-679620 en 863-5358.

yàlla instauration mi baari wa udi mu toy de studio fu Marta Radio jari woon dal naa mi ne yu dooranoo in wa yuuru ma technis yuuru na Marta Radio pe mu tak over consommateur intelligentie AI en de mens of de mens van Afrikaanse komaf India.

Radio, maar vrijdagmiddag. Norman neemt over van Kodjo. Kodjo Kumambala die is vandaag verhinderd. Volgens mij moest hij naar een begrafenis. Dus aan de bemang tide, dami nemen we argent toe. Zo gaat het bij Mart. We nemen waar voor elkaar. Soms moet het met een herhaling. Maar zo lees je, we grijpen in. niet alleen bij marktluisteraars, maar ook in ziekenhuizen, personeelstekort. Laatst moest ik bloed gaan prikken. Antilliaanse dame, jip mee. Maar dat ding was helemaal chaotisch. Broeia, wojo, nummering niet klopt, wie moet volgen. Dat ding liep niet zo goed. En op een gegeven moment, toen ik aan de beurt was na lang wachten, dan heb ik er gevraagd vanmiddag, maar wat is er vandaag? Helemaal chaotiseerd. Van, dat ik, ja. Gebrek aan personeel. Erg. We kunnen geen personeel vinden. Dus die hele organisatie is broeia. Ik werk al 39 jaar daar en bijna tegen pensioen. Maar ik vind het werk leuk. Ik vind het leuk om te doen. Dus, maar ik snap die jongeren van ons niet meer. Hoor. Ik dacht, oh, zijn het alleen die jongeren van ons? Dan dacht ik, ja, vooral die. Ik dacht, oh, laat ze je niet horen op maatradio, hoor. Laat ze je niet horen. Dan dacht ik, ja, er is zoveel werk. Maar ze willen niet werken. Zoveel kansen zijn er. Ik dacht, inderdaad. Er zijn een paar mensen die hun werk leuk vinden. Zeg ze, ik vind het leuk. Ik word niet zomaar ziek. Ik ben werk hier. Ik kan het gaan vragen. Ga vragen. ja, luisteraars, na Ating Kondraai. En wanneer ze komen, zegt die dame ook nog erbij. Wanneer we eentje hebben gevonden, willen ze niet lang blijven. Een maand, 2 maanden, 3 maanden, 1 jaar. Daarna willen ze weer iets anders gaan doen. Klopt, omdat de werkgevers ook de zaak hebben verziekt. Hè? De werkgevers hebben jarenlang jongeren geen vast contract gegeven. Geen vast contract, dat want dat de zweef. Ze zijn niet zeker. En die jongeren van nu, een paar van hun dan, zijn zodanig dat de Nogwind worden komen 40 jaar lang aan een baas. De Nogwind, ze zijn het ontwend. Ze zijn flexibel. En ze kunnen ook multitasken. Die doen schoonmaakwerk, maar morgen vind je een lukboe naar een piloot. Ze zijn nu multi-inzetbaar. Dus de jompo. Het is tissie. Maar ze werken niet meer vast bij een werkgever van Minanga Yubeurokofosi. Hoe tang te dedesrevi. De Zolisa werkgevers van Senugwe, Yagugwe, Tokunongwe. Hoe wou roko ete. Een gevoel dat nog demoro. En de bedrijven ook hoor. Sommige bedrijven ze vinden het leuk, flexibel. Hup, 2 jaar contract, daarna iemand anders in je plaats. Hup, wegwezen. Je bent te oud. Andere, jongeren. Hup. Look hoe ze staan nou naar de supermarkten. Dat zijn studenten die daar werken achter de kassa en nog een paar anderen. Dus aan heermaatschappij. Change. Wallo, sane changey. Mart schreef een viertak. Voor Olodisi, we proberen maar een man. Gebrek aan vrijwilligheid. En wanneer we praten over vrijwilligheid, dan is het dedicated. Hè? En als man zegt, kom aan, day, 2 day, 3 day, dan gaat dat ik weer. Nee, dan leer je zomaar, hoe te koeting, lasting. Nee, dus het is schaars. Dan zitten nu richting de techniek. AI. Zie dat we beweeg automatisering. Veel bedrijven doen dat ook. Ze moeten noodgedwongen automatiseren. Maar Tewan Atoso schreef hij. Nog genoeg. Worden komang.
dan kunt u voorstellen dat daar de druk zodanig hoog is dat het personeel nog scherp wordt. In plaats van een injectie kan ik stoeren. Drie is revie. Omdat alleen een organisatie is konkaring, ja, een beetje chaotisch geworden, ja. We zien het ook hier. Bij Martin van een programma vallen weg of toe, programma maken. Nee, vier takken van broeiada, een presie van tabaolen. Zo maar. Dus laat staan. Dit soort bedrijven dat die. De Atoso. Personeel melden ziek. Maar goed. We zien het. Veranderingen. Hele wereld. Amerika schrijft weer veranderd. Trump schrijft longos don't up. Xi Jinping heeft naast van Amavu China neng. Hij wil het leiden dat bij Trump goes down. Eigenlijk go hoigri goes down. Ja, tap Xi Jinping boutu. Ja. Heugelarij. Wat daar plaatsvindt in ruil voor. Want hij ziet dat hij lassie grip op een wereldorde. India is nu, Modi is nu in Nederland zaken komen doen. Die landen, India moet u niet onderschatten, hè, wordt gezegd. Amorabijuang qua inwoners, aantal mensen. Dus als Norman pindakaas verkoopt en hij zin in Goji, India vindt nog ingang. Dat is. Dan nou een miljardenbedrijf van Abi. Huh? Snapt u wat ik bedoel? If you have one sweet gingerberry, dan ik make denk Indiërs, de Indes, maar in India. Koler lobbing. Heri of wat dan ook, zijn you special, goma kuku. Ik noem een paar dingen hoor, met u kiesiserevi. Dat je een markt opgegeven hebt in India. Meneer, voor u denk je nou aan genoeg, je hebt geen personeel genoeg. Dus dat is goed voor de economie, dat Moody hier is gekomen om Koluku, die Nederlandse hebben al een goede relatie volgens mij. Hè. Maar eigenlijk, als aan nacht met Trump is, kreeg je Amerika, met de vier, dat kan een one day en een one day. Mr. Sap vindt mijn passie toe. En dat zijn grootmachten. Dus Nederland probeert te verkopen aan India. En natuurlijk heeft India ook dingen die ze hier op de markt willen dumpen. Bedrijven daar komen vestigen tegen andere tarieven, Rokoman prijs, Morolagi dape. Dus oude Grotapo en beweeg. Suriname heb ik ook begrepen, een Grand Morgu project, een olieproject is in beweging. 2028, Suriname begint je zo'n voorschot in na biggie money van oil and gas. Dan kunnen ze misschien een beetje ademhalen. Investeren in onderwijs, ziekenhuis, hotel. Als we net investeren, no. Goed, goede beweging. Maar grondtapu, een tientje. En zo maar nog een tijdje met dat Nederland. Schreef in een tientje aan maatschappij en de inwoners. Soms denk ik dat ze een tientje nooit hebben. Soms een beetje chibri. Maar nu heeft zo'n schreef en het is een andere generatie die nu geen genoegen neemt met asielzoekers. En ze steken ze desnoods in brand. In een asielcentrum, daar hebben de hoorbrand weer tegen. Ook nog, hoe misdadig moet je zijn, hoe reed moet je zijn. A pis dati, unom vergiti. Het was vroeger niet zo hoor. Die mensen protesteren hier, altijd hebben ze geprotesteerd. Maar zo gewelddadig niet, hè. Dus zo maar een tijdje met de Hollanders nog change. Dat je die binnen een tragrond tapo. Een traggeneratie dan ook. Een heel trassoort mentaliteit. Bij mij, jou, dan ga je hem zien voor jou. Dan ga je hem bakken.
Ik denk niet dat ze het zo gemakkelijk gaan krijgen met allerlei zaken en vooroordelen en allerlei technieken, zei je pleit toe. Ik wil u nu bang maken. Maar begint u goed te investeren in uw kleinkinderen, hoor. Spaar, die denk ik, denk was scoren zodanig opgeleid dat de Karoko heel groot tapu. No zo ja. Any place de Kango van Roko. Expats. Als het hier moeilijk is, kan je daar ook gaan werken, want je bent goed opgeleid. Dus dat zijn zaken die we goed moeten bespreken met elkaar ook. Je ziet het, verplegend personeel in Suriname is ook schaars. Ze gaan richting Corso, Mieren, en Kondre omheen, Kosukuroko. Met Serna en Koende problemen ook toe. Het verhaal van de producten die niet hier kunnen komen meer naar Abonteren, zeggen ze. Men heeft geconstateerd dat een aantal nierpatiënten in Serna is stijg. Om je dat ra, kon je als aan dat die. Daar gaan lukken dat maar Serna oorzaak dan. Van ineens dialyse, die nierziektes, allerlei aandoeningen, zorghotel dat we naar Serna e voeren. Dan denk ik, look at that, maar dat zijn daar oorzaken. Alles heeft de oorzaken en gevolgen. Dan heb ik, look at that, maar zou we niet, zou we dringen. Fa, we niet. En ja. Dan denk ik, als je dat nog naar de grond toe, want toe dan, kon je beschuldigen, allemaal. Want toef ding. Is poi tumsifuru zodanig dat we importstop vinden plaats, omdat Suriname zelf wordt gezegd, hè? Dus als je nou bent moe, kan corrigeren, hè? Tori we taki na scoro de, we lerfusrevi. Suriname controleert niet drastisch genoeg. De luku, maar niet goed genoeg. Maar ja, in Holland baka zijn ze extra streng. De controleer de containers aan de spullen, zij komen binnen. Je weet het toch ook, wanneer u iets hebt besteld uit China, uit van de winkeling, de moekop sneeswinkeling, Sinsan Kong, die kan bijen, je importeren kon. Dan krijgt u het meestal in een plastic zak. Open, bijna open gescheurd, plak tapu. Maar hier douane, priet op een loekoe voor Sisandini, wat voor spullen zijn het, milieuvriendelijk, kindvriendelijk, alles aan de loekoe. Ter bescherming van hun volk en hun kinderen. En Grampje ook toe, allemaal. Ter voorkoming van. Dus streng. Suriname misschien vanwege misschien geldgebrek. Ik ben nog alert zo. Met als gevolg dat ik nu nog een manjankoosbaan hier aan troa. Zo propo en pa, bepaalde groenten. Moeilijk. En hoe was er nou aan? Wordt gezegd. Het is vooral net zo. Het is zo'n nakking. Het is vooral dat je nog een kassie de vele de pranen kon. Hoe nou aan dat? Hoe was er nou aan? Strana dood, strana alleen, strana watra, strana zong. Dan het is trafasi. Dan moros suiti. Zo. En je hebt ook het verhaal. Want ik zie toes, mij zijn communist. We hebben nog oorlogs aan zijn beschik bij. De vindt dat Abasmati Alesi wordt ook geproduceerd in India, in Pakistan, een soort kondrerati. Ook pesticiden en allerlei dingen gebruiken ze om een goede oogst te hebben. Massa. Productie. Dan zo lees je dat je vet aan de natuur. Maar aan natuur en nakbaka. Want als je spullen gebruikt, zijn een boom.

Ik ga naar Watra. Ik ga naar product. En you know Ogonyama product. Dan heb je plotseling meer problemen. Plotseling heb je een trassot probleem. Dus we moeten gaan letten op onze voeding. We moeten kritischer zijn. Lastig. Maar alleen sweet mofos, de smaf me, zang, dynamie netwerk. De boorman, de tissie, specialisten. De bijman, de bij hier en daar en overal. Die moeten ook opletten nu. Look hoe soort kok, sa kok en pot gooi naar Anjang. Soort alesi, ei bori, soort groente, soort specerijen. Maar die dingen werken door. Laatst, ik is dat bericht. En dan vraag je je af, maar hoe kan dat? Een neef voor mij, een nicht voor mij, een zoon. 52, ja, maar die man zou vandaag 52 worden, het idee. Nou, Adona intensive care. Mijn sabi heeft de harastekker poer, want ze zeggen het komt niet meer goed. Een neefje Rodney. Moeilijk voor die dochter Cosmea. Cosmea is een bekende ook in haar samenleving. Ze zingt panka. Nicht voor mij. Een dochter. En Cosmea ontferm ik ba over hem. Maar die moeder ligt niet zo lekker ook. Ik go looking. Vaak. Atoso. Verblijfhuis. Dan nou zoon. Plotseling. Hersen, tori, tori. Ik vind het in onze jongeman Beuroko. Ik weet niet precies waar hij werkte, maar hij was bezig. Beuroko, maar Rokoman, baas Nosheng. Dan, dit is niets voor hem. Kogoluku, Seipsa. Degoluku, werkelijk. 52 jaar vandaag hebben we Sanema volgens mij. Hebben ze gezegd, dit is niet meer te redden. Valt niet meer te redden. Sari, pijnlijk. Steve Boy, 52. Dan schrik je van, wat is daar gebeurd? Sapsa. En dat is in Oost gebeurd. Dan direct kon Lampoen naar Gomit Doefmin en zo. Milas Mipchimbrara ook toe. Ook thuis, jong, nog geen 60. Voor 2 jaar geleden bij Nakba. Dus het is triest. We moeten scherp en alert zijn, voorzichtiger ook. Ik hoef het niet meer te zeggen, wat weet u. Allerlei fasie, alle fasie kan gweera. Iemand kunt u voor iemand anders zien. Je tjeri per ongeluk, je wakastraat die ons machine verkeert. Kan je ook gewoon doodgaan. Maar heb je maar voorkoming. Qua gezondheid, beperkingen, let op, sporten, bewegen. Als maar zei tak door een microfoon. Absoluut abnormen. Wat zei tak nou nou de? Eng. Is ook zo één. Weinig bewegen, eten en niet alert zijn, en niet alert genoeg. Maar desondanks, en zo dikbaar, lobby Barassa, we wisten dat je toch weer je trouwen hebt voor man. Onze was ik maar weer, je hebt trouwen ook toe erbij. We hebben hulp nodig, maar Poeman, we hebben je. Dat is typisch smart. Typisch. Een microfoon, we gebruiken voor GU inzichten. En je kan je UNO ook toe. Zo doen we het. Met elkaar. En als er nieuws is, breaking news of informatie of iets gezegd helemaal niet klopt, en hij klopt ze is revie, dan je op een taak ook toe voor corrigeer. Daarom ja, Arkimaart. En soms maar loop corrigeer. Dat is goed. Dat is een goede zaak. Of je Arki met de bedoeling van nee. Nee, met filter. Je filter aan nieuws. Dat vind ik goed. Loop de recommandat op afstand. Lange ding. Prima. De lijnen zijn vrij. Gegeven.

0: dat ik niets meer heb te vertellen. Ik heb al genoeg inzichten gegeven. Ik kom je aanleiding Bapu Kango in Tabwantori. Maar misschien heeft u andere nieuws. Breaking news. Dan ook toe dat is van belang. 020-471-4291. Niemand hoeft de eerste te zijn. Jawel. Jij mag wel de eerste zijn vandaag. 020-471-4291. Ik zit in de zendtijd van Kojo, Black Hour Story. Hij kon vandaag niet. Ik heb moeten invallen. En Sammy Verstang, dat mijn heren via administratie, dat ik vind een lookboel aan 5 euro. Ik moet wel op een studio te deren. Die anderen die naar jou zouden moeten komen, die kunnen ook niet. Ik dacht, hè? Milo Sabi heeft mijn redding. Wie daar? Welkom, goeiedag.
1: Meneer Norman.
0: Meneer Jan, welkom.
1: Ik heb jouw redding. Omdat er wiki nog kon, dus attractie nog wel.
0: Nou, maar goed. Wie breed je dat idee? Jou, kan je me meer redden, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Komt u maar.
1: Ik heb mijn archie en aantal sani die potata patal menti boom. We beginnen aan laatste wang. Fu sorgu taki niri no sani. We moest let op, want zoals mij gebruik zo toe. Bullion block, magi block, fishing. Alle den soort zijn dat in wang patu. En daar heb ik omgeluku nanga wang die test. Wat hij hier precies, meneer, heeft je gebruik zo toe, bijna gebruik net als sani. If je mek soepu, je pot soutu, je pot wat bouillon, je pot sout meti, je pot agumete of kou meti of fogru meti, je moet zorgen dat je een fietsing naar een magi blok, naar een sout meti nog overheers, een soutu. Een soutu naar morgen gevallen kwam, meneer Norman.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dus om leren, sweet moffo, van we karing, kan de geu gezondheid nog boem. En Jusref in Noosabi paste ego preki brudu a vrouw of meneer o tegi meneer we si jaso a so to few e guahei. Dat o tegi tak so tsani imus gebruiken, fijn gebruiken. En if enoma jepju I send in gama dietes na yunanga dietes te luku sayukang nyang in 1 week of in om the end of week may no kanya alaysi aher wiki ino kanya sa soroti aher wiki of bami aher wiki imus fariere ino kanya grumbana of lebana na pe imluk buntu. Want dat grumba na boom, alepuan boom, alepuan, asukru e guaheitu. Dus alleen zijn die zijn nog meer takker, die mee, de besen mingo na diëtes. Tene manke luki brudu na nga urina, na diëtes te tegi mene luku ikanya ala de ikande wan apara, mainom nyantu diri. Of bana of mana bagba luku faye duwe wali sinua wiki dus de voorschriften soms had het tegen je wil maar had het boemfi gezondheid en, want gezondheid even je pai zo dierig dat zani maar dat zani je goed tegen je gezondheid. Dus je laat je money plus je laat je gezondheid.
0: Zo.
1: Dus dat om zo roesreven. Voor mij bijvoorbeeld met dat voor mij. Mij wel eens, nu heb ik mijn naam lezen.
0: Zo.
1: En dat je varieert alle dingen, want dat is niet.
0: Maar dat zou je dan zeggen variëren dan?
1: Wanneer je een jaar, bij mij, wanneer je een jaar. Tata nanga sabah nanga wahir heri atara deye nyawa makaroni yusara musuh kan wahir deye nyawa sosobrede.

0: ik zal mijn vriend even bellen, want ik heb hem een hele tijd niet meer gesproken. En hier gaat het ook zo gangetje. Okay. Maar weet je wat zo mooi, meneer, is? Weet je wat zo mooi is, meneer Norman? Mm-hmm. Je had toen de tijd had je een man op de donderdag, middag en avond bij Caribbean Salto FM. Hè. Hij had een programma en die man die kon altijd van die hele mooie grappige verhalen vertellen. Hij zit nu bij een collega van u op de woensdag. Wilgo Piquet.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: Ja. Die van de Radio Busicado toen de tijd.
1: Klopt, ja.
0: Ik vind het zo leuk om die man weer te horen. Hij zit nu bij Jan Morikke.
1: Mooi zo.
0: Op de woensdag. Met die mooie tories van hem. Hij heeft het altijd over Mires Pitchy.
1: Ja, ja, ja, zo praat hij, ja, Mires Pitchy.
0: En wat hij ook wel eens had gezegd, dat vond ik, en daar moest ik altijd wel om lachen. En zegt hij van, Archisma, Che, Grani, Grani, Grani. Odi, Odi, Odi. Ja, hij weet het mooie.
1: Hij kan het brengen, ja. Hij kan het brengen, inderdaad.
0: Maar wie ik ook lang niet meer heb gehoord, hè, maar ik weet niet. Het is al volgens mij een paar weken. Meneer Botsen.
1: Oh, die was ziek. Ik had begrepen dat hij even uit de running was.
0: Ik hoor alleen maar muziek tegenwoordig.
1: Ja, ja, ja. Hij was niet zo lekker. Ze zijn met hem bezig op dit moment. Oh, collega Cynthia, die weet er meer van. Ja, klopt. Onze collega Cynthia.
0: Want ik luister altijd naar zijn programma.
1: Ja.
0: Altijd mooi om naar te luisteren, ook die nieuws en muziek en zo.
1: Ja. Hij is ook een fanatiekeling, hoor. Hij heeft ook zijn sporen verdiend in haar medialandschap.
0: Ja, sowieso. Zeker. Die man heeft ook zijn sporen verdiend. En wat het ook zo is, we moeten de mensen in de moed, moeten we ook die grani geven als ze in leven zijn.
1: Zo is dat.
0: Maar ja. niet als ze niet meer in leven zijn, dat ze dan pas die waardering krijgen. Ja. Dat vind ik soms zo jammer.
1: Ja.
0: Weet je, maar waarom moet het altijd iedere keer op die manier?
1: Ja. Nee, daar moeten we op letten, inderdaad. We moeten alert zijn.
0: Dus dat zijn eigenlijk de belangrijke dingen die ik even met u wil.
1: Heel mooi, heel mooi.
0: En ik geef de andere luisteraar nu weer de kans.
1: Mooi zo. Dankjewel, Evoline. Mooie eye-openers heb je doorgegeven.
0: Ja, zeker. En een fijn weekend voor u.
1: Hetzelfde ook, hoor. Dag. Ja, het is vrijdag, inderdaad. Weekend... sfeer, waar hier en daar en overal bij sommige mensen. 020-471-4291 is het telefoonnummer. Als u ons wil voorzien van de nodige vitamintjes. Informatie ook. Hoe gaat dat over Alibi, Makandra? Wat er gebeurt in de wereld? Wat zijn de eye-openers? Waar kunt u spullen tegen redelijke tarieven goedkoop halen en welke van de producten zijn goed voor onze gezondheid? Dat is ook zo. Want ik moest vitamine C, tabletjes kopen. Dat had ik niet afkomen in de apotheek. En daar zijn ze duurder. Dat zijn tips, hè, die ze geven. Je kan het gewoon kopen. Allemaal zijn bijna hetzelfde. Gewoon bij de drogisterij, die winkels die we kennen. De kruidvat, de ethos, de soort winkel dat die. Daar kan je het gaan halen. Klaar. 70% zoiets, zei ze. Gewoon goedkoper. De Tra Apotheek Diri. Nou, natuurlijk heeft de apotheek Jering. En dat Tra. Dat ik dacht, wat bent u aan het doen? Inkomstenderving. U bent nu in de uitzending. Wie bent u?
2: Een goedemiddag, meneer Gom, met John Fair.
1: Dag, meneer John Fair. Alles goed met u?
2: Go.
1: Laat me weer aan de John Fair.
2: Ja, net meer aan ik over een man die weet je een programma. Hij is nu op een andere zender, lokale zender. Ja, maar dan weet je altijd het programma leuk. En ik heb ook nog geluisterd naar Jan over een groepana en de voeding. Weet je wel? Mm-hmm. Echt, dat is ook goed. Maar wat ik even naar voren wil brengen. We volgen een bepaalde nieuws over een politicus.
1: Nee.
2: De man zit bij de PVV op een EG Sani. En die kerel

0: is al geruime tijd bezig. Hij heet Gidi Marcus Over. Mooi. En die man, die weer is naar voren gebracht. En het is in het nieuws, in de media verschenen. Over een toelating van asielzoekers, politieke vluchtelingen. En hij had het expliciet over de mensen van Palestijnse afkomst. Deze Marcus, deze Gidi Marcus, zover. Hij heeft de dubbele nationaliteit. Hij is niet geboren als Nederlander. Hij kwam hier vanuit Israël en ging verder studeren. En via allerlei omwegen werd hij daarna genaturaliseerd tot Nederlander. Hij heeft de dubbele nationaliteit. Hij zat eerst bij de PVV en later aan Opel. Maar die man heeft een bepaald denkbeeld. En waarvan men hem heel goed in de gaten moet houden. Vooral AIVD, die heeft hem scherp in de gaten. Deze man, ja, verstoort ook de openbare orde en veiligheid in Nederland. Nou, en bij de wandelman die barita, geen west normaal komt naar Nederland. Omdat hij maar tak van verkeersstandaard in Amerika over mensen van Joodse afkomst. Maar deze man is gisteren of vandaag weer bezig geweest van luister, er moet geweld worden gebruikt tegen Palestijnse asielzoekers als ze naar Nederland willen komen aan de grens. Zo. Zelf op Schiphol. Wel, hij heeft ook behoorlijk van langs gekregen van bepaalde politieke partijen. Maar men moet niet vergeten, ook de man voor bijeen in Amsterdam of in Utrecht of in Rotterdam of in Den Haag, die moeten deze man scherp in de gaten houden. Want hij is een gevaar voor de openbare orde in Nederland. En veiligheid. Deze man is een dubbele, eigenlijk zou ik het niet mogen zeggen, maar een man van Mossad figuur. Daarom mag hij niet toegelaten worden in een geheime commissie van de Tweede Kamer. Over de veiligheid met bepaalde dingen van Nederland. Want hij brieft het gewoon over. Dat wilde ik even naar voren brengen.
1: Mooi.
0: Abon.
1: Dank u wel, hoor.
0: Oké. Okay. Ik hoop dat andere mensen daarop reageren, zoals Jan of andere mensen. Hij heeft ook laatst, wat op de televisie, heeft ook van Ron Don Seder, heeft hij in de Tweede Kamer ook van langs gekregen met zijn uitspraak. Ja? Oké.
1: Okay. Goed zo. Dank u wel.
0: Oké. Okay.
1: Alert. Dank u. Luisteraars, en zo voeden we elkaar op ook, hè, voor om alert te zijn. Scherp, luku, jere, arki, fadetaki, sadetaki, fadebedoeling. En soms kan je iets, voorkomen, ja, voorkomen. Dus dat heeft deze meneer ons opgewezen. Hou hem in de gaten, arki, saetaki, luku in bewegingen. En later zal blijken dat hij misschien inderdaad niet een makkelijke boy is. Hoor in de gaten. Goed zo. 020-471-4291 is het telefoonnummer van Mart. Indien u dat u met ons van gedachten wilt wisselen over allerlei zaken. Hoor. We zijn breed georiënteerd. Hè? We gaan van links naar rechts, van rechts naar links, in het midden. We guangabaka. We gaan soms vooruit, soms gaan we weer achteruit. Alle zeven grondtappen we go. Alle richtingen. Alle maatschappelijke vraagstukken bespreken we ook. Maar ook hè, sociaal dingen, maatschappelijke tories staan zij om. Gezondheid, politiek, daar zijn we ook. Amusement als het nodig is. Ik kom ook toe daartussen. Twee bellers hebben zich aangemeld. U bent de eerste en die andere is in de wacht. Wie bent u?
2: Ja, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
2: Ben ik in de uitzending?
1: Jazeker, helder, helemaal helder.
2: Heel helder, oké. Okay. Ik wilde even uw mobiele nummer even noteren. Oh. Omdat ik u even iets wil laten zien.
1: Zo.
2: Wat betrekking heeft tot gezondheid.
1: Ja, ja.
2: Wat betrekking heeft tot Sropopo, Antrua.
1: Mm-hmm.
2: En dat wil ik u even laten zien.
1: Oké. Okay.
2: En daarna bel ik u weer terug als u het heeft bekeken.
1: Oh, ik moet het eerst bekijken, maar ik ben midden in de uitzending. U kunt het ook lanceren, hoor. Zo aan publiek. Maar je wil dat ik het eerst moet zien.
2: Ja, ja, ja.
1: Mm.
2: Dus ik zou graag uw mobiele nummer even willen noteren voor WhatsApp. En dan kan ik u dat even doorsturen.
1: Oké.
2: Okay.
1: Nou,
2: mag dat?
1: Mooi, dat kan, dat kan. Ik heb geen geheim. Mijn mobiele nummer is meestal zakelijk. Maar goed, sommige mensen bellen me s'nachts.
2: Ik ga u niet
1: s'nachts. Nee, sommige.

0: Dus ik deed deze waarschuwing ik u meteen. Want s'nachts ben ik aan andere normen, hè. Dan een andere mentaliteit. 06.
1: Ja.
0: 11.
1: 11.
0: 00.
1: 00.
0: 61.
1: 61.
0: 42.
1: 42. Tot straks, Norma.
0: Oké, goed zo hoor.
1: Okay.
0: Ja, dus luister, als u bent gewaarschuwd, niet zomaar bellen, s'nachts vooral neemt u niet. Dan krijgt u andere normen aan de lijn. Wie bent u? Welkom in de uitzending. Goeiedag.
2: Ja, met Jan.
0: Ah, Jan, ik vind alleen deze stoor. Soms hoor, soms doet hij het uitstekend.
2: Ja, ik merk het niet. Oh. Maar die meneer had het over Marcus Hoven. Gelukkig is hij aangeklaagd. Want wat hij zegt, en dan blijft hij bij, want vanmorgen was hij op Radio 1. Hij blijft nog bij dat wat hij gezegd heeft niet buiten de wet en niet strafbaar is. Omdat hij zegt grensbewaking en marechaussee of politie of douanepersoneel hebben het recht om geweld te gebruiken. Nou, wij zeggen dat kan niet. Je kan geen geweld gebruiken. En goed dat hij nu aangeklaagd is dus door een organisatie. Want die politieke partijen die zeggen ja, we verwerpen het. Maar dat is het enige wat ze zeggen. Kijk, zodra in de Kamer, als hij een uitspraak doet tijdens een vergadering, dan kan je hem niet aanklagen. Maar zodra hij buiten de uitzending iets zegt, en wat hij gezegd heeft is buiten de uitzending, en hij is ook gaan meelopen nog met twee rechtse, mevrouw Mona Keizer en die andere mevrouw Vos, in Loosdrecht, waar er geweld is gepleegd. Gepleegd is om het opvangcentrum in brand te steken. Al deze zaken moeten we goed in de gaten houden. Ik heb het al gezegd gisteren. Deze mensen moeten voor de rechter. Wij gaan niet in verzet tegen hun. We kunnen alleen een protest via de radio aangeven dat dit aangepakt moet worden. En GroenLinks, PvdA of Pro of hoe ze heten, die moeten gewoon kijken de minister te vragen of de minister via openbaar ministerie een onderzoek moet laten doen naar deze drie Kamerleden. Dat moet gebeuren, meneer Norman.
0: Oké, duidelijk. Hoe jij?
2: Ja.
0: Prima, dankjewel voor je bijdrage. Ja.
2: Oké.
0: Okay. Dag. Dag. U bent erin. Welkom.
3: Hi Norman, met Lucas Tera, want het is voor u moeilijk met u, maar goedemiddag luisteraars. Hi, weet je, als we even de geschiedenis van deze meneer Marcus Souwe, als we even de geschiedenis van hem nagaan, hij zou minister van asiel worden tijdens het vorige kabinet. Maar hij kwam niet door de screening van de AIVD. Dus het is niet doorgegaan. Dus dat wil nogal wat zeggen, toch? Als je niet door de screening van de AIVD komt.
0: Ja.
3: Ja, dus het is niet doorgegaan.
0: Dan hebben ze wat maar gevonden.
3: Wat zeg je?
0: Dan hebben ze wat gevonden van hem.
3: Ja. Ze hebben het genoemd risicovolle zaken.
0: Zo.
3: Zo is het omschreven. En, maar als je dus kijkt, als je even kijkt naar de opbouw van deze extreemrechtse jongens, dan het begon met, weet je, achteraf zagen we dat hoe hij die man toen van die heel van de jaren 90, ik kan even niet op zijn naam vallen. Jan Maat.
0: Ja.
3: Nou, als je dat dan denk je van, oh ja, wat Jan Maat zei was echt niet zo erg. Toen kwam Pim Fortuyn, die ging er overheen. En weet je wat, en toen kwam Wilders. En dan denken ze, ik moet over Pim Fortuyn heen gaan. Mm-hmm. Weet je wel, om mijn standpunten kracht bij te zetten. En dan kreeg je die afscheiding weer van die Marcus Sauer, die zich afscheidt van de PVV met nog 7 anderen. En die denken van, oh ja, Wilders heeft dat ding al gekaapt, dus ik moet er weer overheen komen. En wat Didi Marcus Sauer heeft gedaan, hij heeft voor mij tot nu toe de overtreffende trap bereikt. Oh. Want wat is zijn uitspraak? Wat, weet je wat hij gezegd heeft?
0: Nee.
3: Toen ze hem vroegen.

0: over die rellen in Loosdrecht. Hij zegt, ja, begrijp die mensen, want ze gaan daar om die mensen, om je verschijning zet gewoon kracht bij aan het geweld. Want geen van ze zeggen van, oh ja, dit kunnen we krachtig af. Ze zeggen al even zo tussendoor, ja, het moet niet, maar ik heb er begrip voor. En weet je wat hij letterlijk zei? Hij zei, voor de Palestijnse vluchtelingen, die moet je gewoon tegenhouden. En je moet ze tegenhouden met dat geweld. Met dat geweld nog erger dan die van Israël. Dat was de uitspraak.
1: Zo.
0: Ja, dus je begrijpt toch dat mijn taglis naar overtreffende trap. Mm. Weet je wel? En hij gaat veroordeeld worden. Ik kan me niet voorstellen dat hij geen veroordeling krijgt. Hij gaat zeker een veroordeling krijgen. Want hij heeft in het parlement, heb je nogal wat speling om dingen te zeggen. Maar ik denk dat hij ook in het parlement, dat de rechter dat niet zou accepteren. Maar hij heeft het buiten de kamer gezegd, hè. Buiten de kamer tijdens een interview. Als journalist, wakti, wat zeg je nou? Hij zegt, nee, dat geweld, je moet ze tegenhouden met dat geweld. Nog erger dan wat Israël met ze doet. Kan je voorstellen? In wat voor land leven we? Dus we zien dat politici de Tweede Kamer een soort gangsterparadijs aan het worden is. Toch, zo kan je het een beetje noemen.
1: Ja.
0: Maar dit is zeer ernstig. Dit is echt zeer ernstig. Zeer ernstig als je dat durft te zeggen. En met alles wat er gebeurt, hè, dit is ook extreem. Dus je zet die mensen aan om gewoon door te gaan.
1: Ja.
0: Want ja, er zijn mensen in de Tweede Kamer die mij gewoon faciliteren door te zeggen van ja, dat moet je gewoon doen, extreem geweld. Toch? Dus dit is zo heftig. Het is niet normaal. Abon.
1: Dankjewel.
0: Okay.
1: Ja, goed zo. Zo hoor je wel eens wat, luisteraars. Weer het, Tori. En ik heb het aan het begin gezegd. Dat kon er. Maar weer grondtapoe. Echentje. En een verandering neemt extreme vormen aan. We waren het niet gewend. Protesteren zodanig dat je zoet van gebouw in Faya. Pisma de ini. Je samtak den de ini. En? Je hoort brandweer tegen. Nog erbij voor een blus af Faya. Hoe erger kan dat? U bent het? U bent...
2: Goedemiddag, meneer Norman. Ajoja.
1: Welkom.
2: Meneer Norman, ik heb me beter. Ik was al eens, ik ben over Australië, hè. En kijk, de geluiden die wij nu horen van deze meneer en zo, wij horen niet zo van Australië. Maar al die mensen, die vluchtelingen die via de kant van Australië proberen te vluchten, een goede baan te zoeken en zo, daar hoor je niet zo door de Australische marines aangehouden. Maar zij in hier, het is best maar dat is examen. Want Australië, dit is uit een bron die ik zou dadelijk ben takken, die is helemaal goed erop. Maar bij mijn Abouan-eiland, helemaal beschut.
1: In Belbaka, want we gaan aan nieuws, we worden onderbroken. Tot straks. Later. Tot zo.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Onderzoeksinstituut TNO heeft een nieuwe lasertechniek ontwikkeld om zonnepanelen efficiënter te recyclen en zo waardevolle materialen zoals zilver en silicium beter te kunnen terugwinnen. Die techniek scheidt de verschillende lagen van zonnepanelen zonder ze volledig te vermalen of sterk te verhitten. De methode moet het recyclen van afgedankte zonnepanelen goedkoper en lucratiever maken. TNO verwacht dat er tegen 2030 in Europa een grote hoeveelheid afgedankte zonnepanelen komt. Er zijn in het Groningse Stadskanaal gisteren bij 3 woningen de ruiten ingegooid. In de gemeente geldt nu een noodverordening vanwege de onrust rond een onderzoek naar kindermishandeling. Op sociale media waren oproepen verschenen om de openbare orde te verstoren. De politie onderzoekt de vernielingen en bekijkt ook beelden die online circuleren. In de kindermishandelingszaak zijn gisteren 2 vrouwen van 31 en 33 jaar aangehouden, de moeders van de beide slachtoffers. Een onafhankelijke commissie oordeelt dat omwonenden van Schiphol onvoldoende worden beschermd tegen de gevolgen van het vliegverkeer. De kritiek gaat over de nieuwe regels van het kabinet voor Schiphol vanaf volgend jaar. Volgens de commissie zijn de doelen voor stillere luchtvaart niet gehaald en zijn alternatieven onvoldoende onderzocht. Het kabinet wil het aantal vluchten laten groeien naar 500.000 per jaar. Milieuorganisaties noemen het rapport vernietigend en willen nu minder vliegbewegingen. En vakbond FNV wil dat Schiphol beveiligers voortaan zelf in dienst neemt in plaats van het werk uit te besteden. Volgens de bond zorgt de huidige aanbesteding voor onzekerheid onder medewerkers op de luchthaven. Schiphol bracht het aantal beveiligingsbedrijven onlangs al terug van 5 naar 3. Daardoor moeten sommige beveiligers overstappen naar een andere werkgever. Uit een peiling van vakbond FNV blijkt dat veel beveiligers zich zorgen maken over personeelstekorten en over de veiligheid op de werkvloer. Het weer, er is bewolking met ook af en toe zon en overal kans op een bui, al dan niet met lichte hagel of onweer. Het is een graad of 12 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Broeders en zusters, hier aanwezig en ook thuis, een gezegende goeiemorgen. Op zondag 31 mei 2026 hebben wij onze jaarlijkse bazaar. Het thema is dankbaarheid. Dankbaar voor het welslagen van de bazaar van het afgelopen jaar en waarvoor wij u allen zeer erkentelijk zijn. Daarom zullen wij vanaf heden 29 maart elke zondag in de hal u verwelkomen met uw gift en of uw aanmelding als vrijwilliger. Zeg het voort. En tot slot wens ik u namens het coördinatieteam one blessing day.

27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapoe korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nou. Ja, ba ouro boy futant Eugenie talk. We jere, if you want sharing, Wiering e buying, me if you want ni, ye me gwa mooi ketiteng, wa ye silinga, iya. Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Weddenbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.

voor duurder. Op de volgende voorverkoopadressen: Merlin Bosa, Patteke, Botto, Café Het Baarsje, Café Kossu, Eethuis Ricardo, Dravers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronde

0: 6620 en 863-5358.
1: Abrog Group of Companies NV, bestaande uit Abrog Jewels, waar u terecht bent voor het laten vervaardigen, wassen, repareren en belenen van uw sieraden tegen de juiste prijs. Abrog Kokosolie en Honing brengt steeds producten van een heel hoge kwaliteit aan de man. Voor het laten schoonmaken van uw erf, berm, het wassen van uw woning of meer, bent u terecht bij Abrog Schoonmaakbedrijf. Maar ook wanneer het gaat om het laten verkopen van uw huis of perceel op een juridisch verantwoorde wijze, dan bent u terecht bij Abrog Vastgoed. Tot slot kan Abrog Import bijna alles laten halen dat uw hart begeert. Abrog Group of Companies NV met filialen aan de Japonica straat nummer 2, Zorgenhoek en Gemeenelandsweg nummer 2 tegenover Benny's Lighting en Decor. Abrog Group of Companies NV. See you soon to do business.
2: Amsterdam.

Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise & BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Praise & begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020-66-926-70. Kent u onze website dan? www.praise.nl. Tot ziens.

0: omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Welkom terug. Dit is Mart. Op de vrijdag zijn beland in de uren van Ara. Belmer Inside. Die zijn vandaag ook verhinderd. Dus Norman neemt waar met participatie, improvisatie, oorzaken en gevolgen. Pelukou, heer Grontapo. De telefoon rinkelt, maar ik moet toegeven dat ik zie dat ik een afspraak had, ja. Om 3:15. Dus ik ga deze beller even nemen nog. En daarna ga ik eventjes de lijnen blokkeren, want ik moet een gesprek aangaan met Patrick. Wie bent u? Welkom.
1: Ja, Ajoja, meneer.
0: Ah, Ajoja.
1: Weet je, net willen dat ik het al verteld over Australië, hè?
0: Ja.
1: Dat weet ik. Maar nu al kon er een eerder de meid te komen staan, zei ze aan de vluchtelingen daar in Australië. Want daar hebben ze een eiland helemaal omringd, zwaar bewaakt. En al die mensen die proberen een goede baan te vinden ergens anders, als ze gevangen worden genomen op zee, zoals de vissers, die worden daar gevangen gehouden. Dat is Mambroko, voor bepaalde zijn die akkoorden Australië. Want look, if onnoelijk buitenlanders gaan naar Australië, look voor de mij draai hoe Taputapa luchthaven, vergeleken naar Smasano Jesuno, aan de wetman. Is dat weer? En daar wilde ik ook naast bij zeggen, wij zijn geen allochtonen. Ik zeg het altijd. We gebruiken al woord allochtonen. Wij zijn geboren als Nederlanders over zee. En als je getrouwd bent met een Nederlandse die hier woont, dan ben je geen allochtoon. Want een allochtoon is iemand die van een ander land getrouwd is met de ingezetene van een ander land. Dan spreken we van allochtonen. Wij zijn gewoon autochtonen, alleen geboren over zee op rijksgrond. Dat wilde ik even doorbrengen, maar
0: Norma. Norma. Ja. Gehoord, Ajoja. Dank je wel voor je bijdrage, hoor.
1: En wat mijn hata wordt, dat is mijn karuno allochtoon.
0: Ja. Goed. Ja. Oké. Oké, atanso. Prima. Luisteraars, u heeft het gehoord. En als u zegt van nee, ik wil het verduidelijken. Of juist niet. Johan, die moro inzage in, of moro inzichten in een verhaal. Dan bent u ook welkom. Maar nu niet. Even niet. Omdat ik ga bellen met Patrick. Patrick Richards. Van Patrick Catering. Die heeft iets bedacht. En volgens mij zou hij samen met een andere aan de lijn zijn. Hij zou doorschakelen. Maar look wel. Even hoe man kiest Patrick, dan is het goed. Dit is Marticipatie, Mart Radio, Normen hier tot onbepaald. Dan ben ik veilig. Timmy Viertakken, mijn wango moro varen, dan heb ik longo doen aan Trasani. Zo is dat. Maar na mij, straks, dan is het. Ja, de heer Dalvoer. Als ik het goed heb in Okong, en meestal is hij vroeg, dus misschien kan hij eerder beginnen zelfs. Woluku.
2: Yes, met Patrick.
0: Dat is hem. Helemaal goed. Ja. We hebben contact met Patrick.
2: Yes, met Patrick, ja zeker.
0: Norman hier, Maat Radio. Je bent live, luid en duidelijk in de uitzending. Helder, Adjes is door Legina Studio.
2: Zo, oh, en ik ben ook live in mijn keuken nu op dit moment.
0: Kijk. Dus
2: de luisteraars gaan gelijk horen dat ik echt aan het koken ben. Maar ja, ik neem even een minuutje voor de radio.
0: Oké.
2: Okay. Lieve luisteraars, hoe gaat het met jullie? Ik gaat goed met mij.
0: Mooi zo. Maar maak ons even nieuwsgierig. Wat is er daar te halen nu bij Patrick? Waarmee ben je bezig? Wat kook je nu?
2: Ik loop net uit de keuken, omdat ze gingen lachen daar. Ze dachten dat ik grappen maakte. Maar ik zie nu een hele lieve mevrouw hier eten met de dochter. En ze eten 2 petsalon. Ik zie ook een jongen hier zijn petsalon eten. En er staan een paar mensen in de rij. En als ik naar voren loop, kijk ik naar de scherm. En dan zie ik gewoon dat je hier bij Patrick's altijd barbecue kip kan vinden. Je kan vinden petsalon, broodje Patrick speciaal, bami. We hebben vandaag ook nasi als dagschotel. Dus we zijn eigenlijk een fastfood geworden. Omdat we de Petzal en het broertje Patrick's de ruimte hebben gegeven om meer mensen te bereiken met de Surinaamse keuken. Maar we zijn Surinaamse keuken gebleven.
0: Mooi zo. Goed om te horen.
2: Mooi gezegd nog of niet?
0: Heel goed gezegd. En ik weet dat die petsalon, vooral die jongeren daar in Zuidoost, de knapin rijen wacht die rustig op de beurt. Dat is mooi.
2: Yes,
0: goed
2: yes,
0: geregeld.
2: Yes, yes. Oké. Okay. Dat was mijn wens om eigenlijk de Surinaamse keuken te perfectioneren, maar de smaak erin houden. En de jongeren te bereiken met iets, ja, ik wil niet zeggen vers, maar iets minder fastfood, laat me het zo zeggen.
0: Oké, okay, maar vertel de luisteraars die het nog niet weten. Wat gebeurt er in Almere?
2: In Almere hebben wij een franchise-concept neergezet. Wij van Patrick's willen eigenlijk overal in Nederland de mogelijkheid geven aan mensen om echt lekker Surinaams te kunnen kopen. Dus Almere was de eerste. Het loopt heel goed. Het gaat zo goed dat ik eigenlijk heel veel van de klanten van Amsterdam ook naar Almere krijg nu. Want we zijn in het weekend alleen open in Amsterdam. En in Almere zijn we open van dinsdag tot zaterdag. Dus we zijn echt bezig met de Surinaamse keuken.
0: Goeie zaak. Goeie ontwikkeling. Hoe loopt de ontwikkeling, Daddy? Maar nu kom je nog met iets leuks. Ook toen nog een beetje verbinden. Vertel ons wat er gaat gebeuren op zondag 17 mei. Aanstaande al.
2: Ja, aanstaande zondag. Ja. Eigenlijk zal Freddy Gums ook aanwezig zijn in dit mooie radio interview.
0: Schakel door met hem, Nolle, zoals je dat gisteren deed.
2: Oké, dan ga ik hem nu op Henry, maar ik kan hem niet bijzetten in het gesprek.
0: Oké. Of moet je terugbellen? Dat kan ook.
2: Ik moet jou bellen, dan kan ik hem zetten. Zal ik dat doen?
0: Dan doe je dat. Regel?
2: Dan bel ik je met een paar minuutjes. Ja,
0: oké. Haar regel.
2: Dank je.
0: Goed zo. Patrick was dat. Hij wacht op die andere, die zanger. Freddy Gums. Die twee had ik gisteren aan de lijn. En ze zeiden dat ze het verhaal even willen vertellen als het kan. En het kan. Dus bij deze. We wachten op zijn telefoontje. Hij gaat Gums bijvoegen aan het gesprek. En dat kan tegenwoordig door luisteraars, groepsgesprekken. Je telefoon, je belt 345, je vindt ook moet teams, maar je hebt aan teams wat tegelijk op alleen. Dus de techniek. Mooi zo. Wat is er nog meer te vermelden? Ja, naar Inkbaar. Deze man is snel. Hij is sneller dan ik dacht.
2: Ja, ben ik te snel?
0: Goed, je bent in de uitzending.
2: Ja, lieve luisteraars, we hebben de Italiaanse nachtegaal die Surinaams zingt ook aan de lijn. Freddy Gums.
0: Mooi. Freddy.
3: Yes.
0: Voor de luisteraars die je misschien niet meer kennen, kan je ze eventjes een refrein laten horen. Eventjes noemen.
3: Hey, me wani you food through.
0: Oké, Azari. De rest laten we voor zondag aanstaande, 17 mei. Vertel ons, wat gaat er gebeuren, Patrick en Freddy?
3: Ja. Aanstaande zondag, 17e, in de Wandelpark, gaat er iets moois gebeuren. Na jaren de enige echte gospel festival. En er gaat van alles gebeuren. Er zullen verschillende worshippers zijn, verschillende artiesten, et cetera. Maar we gaan iets moois doen. We gaan een herdenking ook doen. En we gaan onze broer Olly, Romeo Olmberg, geen onbekende. Hij is helaas niet meer met ons hier op aarde. Maar in onze gedachten, in onze harten, leeft hij voor altijd.
2: Amen, amen.
3: En wij willen hem in het, toch een beetje herdenking voor de werk dat hij gedaan heeft hier op aarde. Prachtige nummers gemaakt, een gouden stem had hij. En op die dag, zondag dus aanstaande, ga ik een liedje ten gehore brengen van hem, die een ieder kent. En op zo'n manier gaan we toch een beetje vieren, want het leven is vieren. Hoe dan ook.
0: Zo is dat.
4: Amen.
0: Zo is het. Heel mooi,
4: mooi gezegd. Mooi gezegd.
0: Helemaal.
4: Heel mooi gezegd. Heel mooi gezegd.
0: Hoe laat begint het? Het gaat... Waar is het precies van Vondelpark?
3: Patrick.
4: Oké, ik ga Chanté dat laten zeggen. Want Chanté is ook een nachtegaal die gaat zingen die dag. Van Chanté, we zijn live bij Radio Mart.
5: Goeiedag luisteraars. Goeiedag Norman.
0: Dag Chanté.
5: Nou, waar het precies plaatsvindt is het openluchttheater van Vondelpark. Dus dat is Vondelpark 5A. En het begint om 2:00, eindigt om 8:00.
0: En het is openlucht, hè? Ik ga ervan uit dat er iedereen mag komen. Iedereen.
5: Ja, het is voor iedereen. Voor jong en oud. Het is voor het hele gezin. Muziek, food, fun, live worship.
4: Nou. Misschien is het ook goed om door te geven wie allemaal bij gaan zijn.
5: Nou, ik ben er sowieso bij, Chanté. En ik ben er met DJ Don Seder, MC Gotta. Nou, zoals jullie net hebben gehoord met Freddy Gums. Dwight Dissels is er ook bij. Het wordt gehost door Don Seder en Dwight Dissels, overigens. En dan hebben we twee worship teams van de Rots Ministries en van Jesus Revival Church. En dan een act uit Suriname helemaal, One Flesh. En Eliza niet te vergeten.
0: Spannend. Interessant.
5: Jazeker.
4: Het wordt een spektakel. Het wordt eigenlijk een... Laat me zeggen, het wordt een mini kwaku op St. Patrick's.
0: Mini kwaku op St. Patrick's. Dat is een goeie. Maar heb ik iets goed gehoord? Je zei DJ Don Seder. DJ Don Seder, heb ik het goed gehoord?
4: Je hebt het heel goed gehoord, want Don Seder is niet alleen maar een Tweede Kamerlid, maar hij is ook achter de knoppen. Deze man kan... Die mensen moeten het komen horen. Zeker. Ze moeten hem komen... Ja. komen. We zijn live nu op dit moment bij Radio Mart. En jullie mogen aangeven... Jullie mogen de luisteraars uitnodigen en vertellen wat jullie uit Suriname zijn komen doen nu op dit moment in Nederland. Jullie krijgen zo het woord. Als jullie even wachten, jullie krijgen zo het woord van Norman...
0: Ja.
4: Van Gom, ja,
0: ik zie een 597-nummer, een Surinaams nummer, ja. Wie is dat? Hallo, hallo. Ja,
6: dag meneer Van Gom.
0: Dag, wie bent u?
6: Ja, yes, ik ben Jurgen en mevrouw zit naast me, Ariela, we zijn van One Flesh. En ja, we zijn gospelartiesten, we dienen de Heren door middel van zang en dans. En ja, het evangeliseren natuurlijk. We zijn hier om de mensen te bemoedigen, maar ook dat de Heren zielen mag aanraken. We doen gelukkig dankzij... Ja, dankzij Patrick die ons...
0: Oh, ineens... Is hoor ik een vliegtuig stijgen. Kan het kloppen? Ik hoor een vliegtuig.
6: De hele crew zijn we dankbaar.
0: Oké, hele crew zijn jullie dankbaar. Hartstikke mooi. Weet je waar het is? Waar het wordt georganiseerd? Kan je dat herhalen voor ons?
6: Het is aan de Vondelpark. En mevrouw wil even wat zeggen. Je mag ook wat zeggen.
7: Goedemiddag, beste luisteraars. Met Ariela Dutenhover from Suriname. Leuk dat jullie luisteren. Jullie zijn van harte uitgenodigd. Zondag tussen 2 en 8:00 s'avonds in het Vondelpark Openluchttheater. Woo!
0: Amsterdam Gospel Festival.
4: Norman, even tussendoor. Ik heb Dwight Dissel ook aan de lijn. Dwight, je bent nu live bij Radio Mart. En Norman, wil je wat vragen?
8: Oké.
0: Okay. Wie is Dwight Dissels voor de luisteraars die je nog niet kennen?
8: Dwight Dissels is een jongen die van Jezus houdt. Hij houdt van zingen. Hij houdt van lekker eten. Ik zie uit naar een mooie bijeenkomst komende zondag.
0: Waar en hoe laat?
8: Vanaf 2:00 in het Vondelpark, ook luchttheater. Dan gaan we met heel veel mensen, heel veel talentvolle mensen, gaan we onze stem laten horen. Wie God is, wat hij kan doen en wie hij voor ons betekent. Dus we hopen eigenlijk en we geloven dat heel veel mensen ook op pas zullen komen.

0: Het belooft een heel mooi gezegend evenement te worden.
1: Dat merk ik nu al. Gelet op de reacties hier. Maar goed, dat gaan we straks doen. Maar Patrick en Freddy G., we moeten afronden, want Patrick is in de keuken bezig en hij is iets aan het bakken nu volgens mij. En was hij bezig met een palm of pastei? Wat deed je, Patrick?
2: Ik ben bezig met de petsalon.
1: Oh, oké. Goed.
2: Maar ik wilde nog een salmis bij zetten. Ik probeer het bij te zetten en ik hoop dat ze nu opneemt.
1: Wie?
2: Elijah. Maar ik zie dat ze niet opneemt, dus dat gaat niet gebeuren. Maar in elk geval, lieve mensen, dit is een droom van mij om in Nederland een echte gospelfestival te organiseren. En ik ben zo blij dat ik deze mensen bij elkaar heb gekregen om mij te helpen ermee. En ik nodig jullie uit om te komen, want het wordt een spektakel. Het wordt gezellig, gezegend, het wordt lekker. En zoals ik het altijd zeg, jullie kennen me, het wordt lekker en gezellig.
1: Mooi zo. Zaterdag aanstaande 17...
2: Nee, zondag.
1: Zondag. Ja. 17 mei. Freddy, dankjewel ook hoor.
3: Norman, ook bedankt voor de ruimte en voor altijd dat je open staat voor ons. Wij waarderen dat heel erg, Norman.
1: Graag.
3: Hartstikke bedankt. Hartstikke
1: met lobby. Bedankt. Lobby. Sosa lobby. Ja. Grand Tangiera.
3: Sosa lobby.
1: Hai. Tamboom. Dag. Dag allemaal.
2: Doei, Norman.
1: Oh ja, nee, even een vraag. Even een vraag. Die Chanté, achternaam, is het Muringen?
4: Ja, mijn achternaam is Muringen.
1: Oh.
4: Ik was er bij u laatst voor Suripop.
1: Ja, u bent een Suripop. Nou, dan moet ik daar erbij zijn met mijn hele familie, man.
4: Ja, klopt.
1: Oké, heel goed. Dank u wel. Dag, succes hoor. Doei. Dag. Ja, Chanté die kan zingen. We kennen haar. Muringen, de dochter van Julio. Die hier op de maandagochtend bezig is met u tijdens het programma Start met Mart. Ja, een dochter, Singie, ze had een prijs gewonnen daar in Zuidoost ook nog. Tijdens een bijeenkomst, een talentenshow. Nou, wie niet. Daarom dacht ik even van, nee, wacht, ik ken die stem. Maar hij zat me toe. Yo, kan ik bel no kong. Dat is leuk hoor, luisteraars, dit Amsterdam Gospel Festival. Zondag 17 mei in het Vondelpark. En ik is het gedaan zomaar. Maar in het kader van verbinden gaan ze dat doen. Dus ik ben benieuwd wat het wordt. U gaat er ook bij zijn. En eromheen, natuurlijk zullen er ook versnaperingen zijn. Dus reden genoeg om het huis uit te gaan. Aanstaande zondag 17 mei vanaf 2:00 te Aitjuranetti. Mooi tori, mooi tori. Openluchttheater, Amsterdam Gospel Festival. Prima. U bent erin als u belt met 020-471-4291. Dat is het nummer van Mart, waar wij met u van gedachten kunnen wisselen over allerlei zaken. Alatorien, heeft u een oproep? Wilt u iemand leren kennen? Bent u op zoek naar wat dan ook? Wij helpen u zoeken. Zo zijn we ook. Die dame die mij die spullen had gestuurd. Mooi, ik heb ze gezien. Ja, en jij en ik moeten nog een afspraak maken, hè. Dat is die programmamaakster in het SP. We moesten jou lang hebben gebeld, Huro Taki. Maar je hebt me hier nieuwsgierig gemaakt. Met die spullen. Ik heb gezien, eigen tuin. Alle groentes worden hier verbouwd. Prachtig. Ziet er goed uit, maar die Surinaamse matties, vrienden en kennissen van mij, die zeggen hoor, ik weet niet of het waar is. Hoe kan dat horen dat nou nooit op radio? Dat die groenten die hier worden gekweekt, verbouwd, in kassen en zo, geplant, die hebben niet die Surinaamse tissie. Waarom, zeggen ze? Waarom heeft het niet? Het heeft niet de zon gehad en het water van de Surinaamse bodem. Zo, dat naar de kennissen takkie. Maar als u zegt van nee hoor, foute boel. Groente is groente, tessie, tante tessie, manja na manja, apra na apra, amsoi na amsoi, Kortom, if a prandja, next te maken, if a dient kassie, goed beschermd, geen pesticiden, geen rommel erbij, dan a smaak etas revi. Wie oh wie, welkom in de uitzending. U bent erin en die andere is in de wacht. Er zijn twee bellers.
5: Goedemiddag, meneer Norman. Goedemiddag, luisteraars.
1: Goedemiddag, meneer Kaikousi.
5: En hier, Kaikousi. Nou, meneer Norman, als die groente in Paramaribo minder pesticiden krijgt, ja, dan klopt het wat u zegt. Want de huidige groente in Suriname, ja, dat werkt ook op, dat verergt ook de nierziektes van de mensen. Maar goed, daar gaat het niet om. Ik ga zondag zeker ook naar Vondelpark, meneer Norman. Want ik wil dit zeker gaan meemaken. Dan kan ik de mensen ook tegelijkertijd uitnodigen om te komen naar de start van de Kitikotti-maand 1 juni aanstaande.
1: Mm.
5: En meneer Norman, ook iets anders. Want ik hoor hoe, ja, het is natuurlijk een slechte zaak, maar ik hoor hoe in Nederland de heer Marcus Sauer, ja, eigenlijk die man wordt vergruisd, weet u. Hij wordt uitgescholden hoe slecht hij is. Maar het is dezezelfde Nederlandse samenleving. Het is dezezelfde Nederlandse Tweede Kamer. Het is dezezelfde Nederlandse regering die Israël heeft gesteund om heel Palestina plat te bombarderen. Duizenden Palestijnen vermoord. Het zijn deze mensen die dezezelfde Israël hebben gesteund om nu ook Libanon plat te bombarderen. En een van die Kamerleden, die zogenaamd, die meneer Marcus Sauer aanpakt, heeft ook meegestemd dat Nederland de wapens kon financieren, Israël kon financieren om al die toestanden te doen. En heeft een van die Surinamers van Brits-Indische afkomst, die hebben ook gestemd op deze meneer toen hij in de PVV zat. Dus meneer Norman, het is een en al één hypocriete bende. Want die Marcus Sauer, je hoort hem wel, maar er zijn nog zeker 50 Marcus Sauers in de Nederlandse Tweede Kamer. En er zijn zeker 15 miljoen Marcus Sauers die rondlopen in Nederland. Misschien zelf u en mijn buurman. Dat is toch wat ik gezegd wilde hebben. Ik ben geen partij van meneer Marcus Sauer. Maar laten we hem niet alleen als de choir genius naar buiten brengen. Die Nederlandse regering. En ze hebben ook die Amerikanen gesteund om Iran te bombarderen. Om die geestelijke leider en andere mensen, schoolkinderen, daar uit te moorden. Ik ga het hierbij houden, meneer Norman. Dank u wel. En ik zie u zondag aanstaande in het Vondelpark. En ik zie u ook zeker 1 juni bij de start van de Kitikotti-maand.
1: Zo is dat. Dank u wel, hoor. Dank u wel. Dag. Kaikousi, was dat? U bent erin, welkom.
6: Ja, met mij, Marita.
1: Welkom, mevrouw Marcus.
6: Hi, ik wil. Niet Marcus, die man, andere man, hè? Kijk, geen familie van hem. Kijk, geen familie van hem, hoor, oké. Okay. Laat me dat even recht trekken.
1: Misschien wel.
6: luister, ik ben in verband met die groenten van hier, hè?
1: Ja.
6: Ik koop jarenlang groenten bij een mevrouw die zelf de groenten verbouwt. En je proeft het verschil niet, hè?
1: Je proeft geen verschil tussen Suriname en hier?
6: Nee. Even lekker. Ik proef het verschil niet.
1: Al jaren doe je dat?
6: Ja, jaren. Ik heb een meneer, een echtpaar die verbouwt groenten in Almere. En al jaren bestel ik groenten bij hun. Alle soorten groenten. Komkommers, vitaviri, klaroen, rode bieten, alles. Ik koop alles bij hun. Ik koop niet zo gemakkelijk meer echte Surinaamse groenten bij de toko's. Nee. Ik weet dat het biologisch is. Het is lekker en het voelt goed aan. Het is minder dan is, maar dat is weer goed aan. Dan is het minder dan bestel morgen.
1: Zo.
6: Tot nu toe gaat het wel goed.
1: Nou, dat is luid en duidelijk. Dus die is trainer. De andere trasma zei dat. Nee, doe ze naam, hoor. Als je die song, aan een kissong, aan een

0: nothing. Dus jij zegt van aan het roe.
1: Aan het roe. Minister, maar het is even lekker. Het proeft niet anders.
0: Doe je sweetie toe. Sweetie
1: toe.
0: Oké.
1: Het is goed. Het is gezond. Het is niet met pesticiden en zo. En zo, dus ja. Dus mijn naam is groen toe, ja, zo.
0: Oké.
1: Nee hoor.
0: Nee, dat zou ik. Dat zou
1: ik. Ik laat hoe mijn aanzooi mee. Met zang. Nee.
0: Bidawiri.
1: Bidawiri, ja. Ja, dus ik kijk eruit.
0: Oké.
1: We hebben nu klaar, kleine klaar, grote klaar. En nog meer. Komkommer. Ja, ik wacht op de rode bieten, wanneer ze die hebben.
0: Abo. Ik
1: ga weer rode bieten.
0: Is goed. Alright. Dankjewel voor deze verduidelijking. Luisteraars, u heeft het gehoord. En ik roep die mevrouw op. Die mevrouw Sandra. Je hebt me mooie beelden gestuurd hoor. Hoe je zo liefdevol omgaat met die planten van jou daar in een kast. Mooi om te zien. Vertel ons. Wat doe je daar allemaal? En wie zijn de mensen om je heen? Misschien kan je ons zodanig interesseren dat we contact met ons bijna. Dat kan. 020-471-4291. Sommige mensen kunnen niet zonder in Salaan Groen toe. De Nyang Broccoli. De Nyang Vatraoning. Minasab de Sobo. Ja, mijn naam komt af aan de maar we laten het hierbij. Wie bent u? Goeiedag, welkom.
2: Goedendag, naga Harry.
0: Ah, Harry van View.
2: Ik ben Saf Safri, naga Gadoan, naga Maigo Saf Safri.
0: Mooi, mooi, mooi. Poeseng.
2: Mooi. Asani, ik wil leggen uit de groente voedsel naga Fuja. En naar Srevi.
0: Zo.
2: De groente voedsel naga Tessie. De groen toep jam rol legt die de man op de groen schreef schreef.
0: Maar in een jaren dame net neefessie. Sataki. Marita. Na ee bij jaren bataka net zien een wan verschil.
2: Ja, Marita net zien verschil, maar meer zien verschil.
0: En het is in toe, en het is in toe.
2: Marita net zien, maar meer te zien wel.
0: Oh, nee, verteren. Ik
2: denk dat je ziet dat groen toe aan de schreef. En we lukken bijvoorbeeld pas aan Amsoy. Amsoy doen roe. En dit jaar legt die allemaal weet ik, ik aan het roer, de man legt die, de man weet die, de man attest, de man attest, ja, je potessie die de man attest. Dus dan moet de man kort tegen, nou, lolo, santak dat, ja, luke, heb ik gewend, ja, de soort santak, ja, de enja, maar, mi etaki, en no asrevi. En zo propo, aan het roer, de groente zal in mij prant, ja, en no asrevi. Op de presrefu, ja, en man attest, en man of asrevi.
0: Oké, maar we hebben een probleem nu. De man takt dat grondtoestemming voorlopig de wanneer in Holland omdat alleen aan gifstoffen en de soort zijn dat die. Zijf en factory dat die.
2: Ja, maar hier pas aan dat ook toe. Dat is niet een probleem. Dat is niet een probleem. Dus eigenlijk, de man, oké, dat is maar in zijn naam. Want normaal man in Lucas aan dat niet in zijn naam. De man die dit maar los maakt, ook is ziek, leek vaak aan een kijkkoosje, dat hart ziek, en aan een nierziek, de man ook is ziek. Omdat de staat, de man sap zijn, de man doe aan de brother. No met no as maar tegen, de man sap de man schrift van de man doe. Wat doe bij de fosfos in Nationaal, hoe ben jij groot en de man de prana maar gewoon. No na money, de man make it, de man make fast money. Dat make de man doe dan zijn. Als dit toevallig bij de Nangawa man, Ama ben doe de zijn, Ama ben ook aan LTP, Ama taki. De use point a kef jaman. Ama tak na baka wa antal mung ama akepet moto ina masin. Ma ma tak de maik des kota ki wakti tumula nga fos i a i bigego kota man. De maik kota man tamam de kota kdriwi ki wak bena wamu. Da de bai bige kota man ba ma tak akep lai ina maski ete. O posa atep sani dalange. Mano de so tranga lef pa man da senan. Ma ma de jaso obdat de mana money de ma wa make this de wa make fast money snel. Met de zand groot, met de zand groot, de zand lijken, de zand nog groeien helemaal uit het. Maar de man aan de zand maken aan het die. Hoe aan jou toch dat? De mij voor jullie. Maar, nu had ik iemand gezegd, als groen toen naar de zand pushen, dan had je aan de asrevi. Aan de asrevi.
0: Toen heren dat ook toe, Jari. Graag dank.

0: Ja, bijdrage V.
1: Taboom.
0: Mooi zo. Ja. Harry heeft gezegd. Wie bent u? Die is weg. 020-471-4291. We zoeken.

0: belt erin.
1: Ja. Oké, okay, goedemiddag, brada Norman. Tot brada Humphrey.
0: Welkom, brada Humphrey.
1: Mi arki si Samarita. Mi arki brada ana atra brada Santagnet.
0: Ja, brada. Zo, Harry. Harry, je bedoelt Harry? Ja, oké.
1: Ik ben helemaal eens naar Harry. Omdat mi schreef toen, mijn merken toen, toen mijn Biden stand, ja, zo. Hoe ja, zo naar gaan zo'n hoofd. Oké, mijn afkara winkeling. Maar dat is een product dat aan mij zegt, is dat ik verbouw ja in Holland. En ik ga tegen brada Norman, het is niet de. Inderdaad, ik wil een vrouw beleggen, als hij moest kiezen een song. Een song aan zo, maar een song aan bepaalde vitamine E die aan toe. En ja, als hij niet praat in song, dan in kast, dan aan de soort staan dat die zon is. Dus ik ben helemaal eens naar brada Harry. En aan de andere kant, als dan voor agronto voelen en zijn aan pesticiden, no? Dat de man lijkt pesticiden aan de zon.
0: Klopt.
1: Meneer de eerste aan de maire, brada Norman.
0: Nee, no?
1: Nee, ik wil ook de zand man naar politiek spelletje op het onder druk. Maar meneer tak aan de no wang, groente naar zijn abemar. No wang groente voelen met de man komodo. De al die tijd, dat ben ik de zomer lang, na kon de jongen brada Norman. Dat laat me denken.
0: Even ja, look, hoe kan doen net dit, maar we zieken wel. Kan doen, we hebben zieken, we hebben abnier problemen, de jure dat die even een beetje aan zo'n grond uit.
1: Brada Norman, ano dat ik hier nu, na grond of nu.
0: Oké.
1: Na afvoeding zijn de wet man, ik creëer ja, alles aan in blik, alles aan de mij mekie.
0: Zo.
1: Drapag je mis de. Dat ik hier nu, maar was maar want dat was aan.
0: Ja, maar hier was maar op de achtergrond. Wie is dat?
2: Sorry, ja.
0: Laksie, sorry, ja. Arki, you know.
2: Alsjeblieft. Mij vind ik dat onvergeet als smaak voor een puur bio en groente. Want als je dat dat is, dat is gewoon, dan vergeet een puur bio smaak. Samen kan je samperen naar een kunstmest, samperen naar een kippenmest of koolmest. Want dat geeft de originele smaak. En ik vind in Suriname zijn er wel degelijk veel pesticiden nog in gebruik. Een aantal jaren geleden den poer glyfosaat uit de handel wereldwijd. En bleek hij de Friese hele voorraad te hebben. En dat is wat hij gemist had. De nog een poer in de serie gewoon kan de bakken dat ze nog importeren. Moro. Om allemaal als aboe voor Monsanto en zo. In Suriname worden er ook pesticiden gebruikt. En er zit een heleboel overschotten aan groenten die ze niet kunnen exporteren. En dat wordt gratis verdeeld. Midden zeker, dus maar dankbaar dat zo'n groente praat gratis. Maar believe me, het heeft wel pesticiden. Nederland heeft een soort systeem. Zoals de pesticiden komen bakken. Pesticiden zouden we in Peru komen bakken. In Gideon Farmers. Omdat de vind ik dat als ze leveren of even op het voor pesticiden. Dus zowel in Nederland als hier pesticiden in gebruik. Het beste zijn er even man. Ik kan praten groen tot op je balkon ja, toe in de zomer. Want we hebben klaar om, we hebben snijbonen. En dan probeer dan van die 3 maanden om gezonde groenten te eten. Want nog na zijn dan nog ja, boom.
0: Oké. Ja, oké. Nou, een tip we kies ja. In de zomermaanden, de zon schijnt volop. Ik heb prani eetjes aan wel, wordt gezegd. Nou, dat is mooi om te horen. Oh, die beller is weg. Dan zijn de lijnen weer vrij hoor. Er waren 2 bellers net aan trouwen bij wat wacht die. Al leg neer. Maar we zijn Cesaria ook toe. Grantang in de bijdrage of Juara. Naar Trabara ook toe. Het is mooi. Naso. We kruderi, het actori tapa radio en luku suma ab moro boon inzichten, suma ab moro boon argument. Dus dat die, we luku en dan we gie ons revi tak nou, tak mi de eens aan meneer of vrouw dat die heren. Nou, nee, we zullen ook wel luku, we zullen ook wel doen. U welkom in de uitzending, goeiedag.
3: Ja, goedemiddag met de Wereldburger.
0: Dat ja. Is interessant. Wereldburger, wees welkom.
3: Ja, dank u. Nou, wat de pesticiden betreft, ik denk dat inderdaad Nederland heel achterbaks bezig is. Want niet zo lang terug is door de consumentenbond.

0: in Nederland ook bekendgemaakt hoeveel fruit en groente uit Spanje komt die heel veel pesticiden hebben. En wat zie je? Niemand haalt het uit de winkel. Het is een standaard in alle supermarkten. Dan kun je zien wat de herkomst is van groente en fruit. De meeste komen uit Spanje. En daar mogen ze een hogere percentage pesticiden hebben dan in Nederland. Dus wat dat betreft, Nederland is altijd op zoek naar om Suriname in een hoek te blijven drukken. En dat blijf ik zeggen. En dat is vanaf de onafhankelijkheid. Ze hebben ons nooit onze onafhankelijkheid gegund. Daarom hebben ze de coups van de jaren 80 teweeg gebracht. Maar goed, ik zal daar niet verder over gaan. Maar denk ik niet alleen, maar heel veel Surinamers ook dwars. Wat de pesticiden betreft. Het klopt dat er veel pesticiden in Suriname wordt gebruikt. Je hoort van mensen, ik hoor van mijn buren zelf, dat voordat de groente op de markt wordt gebracht, het nog wordt bespoten. En wat ik wil zeggen, kijk, ik hou er niet van om te denken in Hindustanen, Kriolen, Javanen. Maar er zijn toch bepaalde dingen die we wel moeten durven benoemen. Kijk, we moeten een eenheid gaan vormen. En door elkaar steeds te benoemen. Ik vind het heel erg vervelend, want ik ben zelf iemand die altijd op de radio ook zegt, we moeten ophouden om die de schuld te geven, die de schuld te geven. We moeten het samen doen. Maar er zijn een groep Hindustanen. En ik wil zeggen het voorzichtig. Niet allemaal, want je hebt ook goeie. Dat heb je bij alle bevolkingsgroepen. Maar er zijn een groep Hindustanen die misbruik maken van de situatie. Die heel gauw geld willen verdienen. Het maakt ze niet uit of mensen doodgaan. Ze zijn gewoon, zij zijn de grote importeurs van al die giftige stoffen. Dat moet ook gewoon gezegd kunnen worden. Er gebeurt zoveel in Suriname, maar er is niemand, geen enkele regering die daarop durft op te treden. Ik vraag me echt sterk af wanneer dat gaat gebeuren. En nu de groente gratis wordt uitgedeeld. Waarom zou het gratis uitgedeeld moeten worden? De overheid zou het toch moeten zeggen, vernietigen allemaal. Je maakt toch mensen ziek? Waar zijn mensen mee bezig? Alleen maar geld, geld, geld. It's all about the money. En tot slot wil ik nog het volgende zeggen. Hetgeen meneer Kaikoussi daar net voor naar voren heeft gebracht. Heeft meneer Kaikoussi één woord gelogen? Het klopt gewoon allemaal wat hij zegt, toch? Achterbaksheid van Nederland, dat woord komt steeds verder naar buiten. En we moeten niet slapen. Als we slapen, gaan we het merken. Ik dank u, meneer Norman.
1: Ik dank u ook. Hartelijk dank. Tot de volgende keer, wereldburger. Prima. 020-471-4291. Luisteraars, Suriname. De vraag is, misschien moeten we vanuit Nederland, hè? Laat het niet aan Maarten over, hoor. Maar gewoon via een bepaalde instantie, kanalen, de overheid van Suriname vragen om een reactie. Klopt dat? Hebben ze een tegenonderzoek gedaan? Want ik vind het taki, je hoort die mofo, je rasani, je gaat ervan uit dat de regering ze naar is aan dat is dat ik nou ook doe een onderzoek voor een CR, want misschien is het inderdaad een manier om ons te boycotten, koetak en zo. Maar die in het doe onderzoek, je hoort die mofo rustig, dat want ik de atrapartij heb letti. Dus ik verwacht dat Suriname met een reactie komt. Van hallo, een beschuldiging klopt niet hoor, mensen daar in Nederland. Zorg ervoor dat u uw groente koopt bij uw toko of waar dan ook. We sturen het gewoon door. En het is een situatie om ons een beetje kleiner te krijgen. Dat zou een mooie reactie zijn voor een minister of wie dan ook. Die belast is naar het autoriteit. Want dat beschuldiging is niet goed. Voor de bewoners niet hier in Nederland. Dus die UNO niet. Voor de ondernemers sowieso niet. Maar voor de planters... Helemaal niet. Want in dat die last inkomsten. Ja, je de groente praat nou in Sernang. Gratis. Maar ook een risico. Wat die dame net zei. Als het niet goed bevonden is. Daar praat hij nou. Natuurlijk ook hier is maar dat in Sernang. Want sommige mensen gaan zeggen van... Jim, ja, misabi, Me ap misa na mis ting. Not ne kon bene. Is vragen om problemen. Maar het is begonnen, Sami verstaan, door een arts in Suriname. Die heeft geconstateerd dat er te veel mensen lijden aan nierziektes. Daar ben je lukuno kritisch. Daar kon je dat ook, in na ukuda tum soeken. Daarin kon je niet, dat je werkelijk grond toe naar boven. Maar die goudzoekers, de delvers, de bedrijven zijn dienst erna. Zij gebruiken kwik en al die dingen ook. Die vissen, daar wordt er ook iets over gezegd. Maar we zoeken morgen duidelijkheid in dat verhaal. En als u het weet, misschien is uw oom, uw tante, uw nicht, uw neef, die werkt in Suriname in dat branche, dat hij daar kan vertellen hoe de waarheid, een werkelijke story, een verhaal, een werkelijk verhaal. Aboom. Ik heb geen bellers meer. 8 minuten voor tijd. Is er nog iets gebeurd in deze Grondtapoe? Peukan Takker over. Hoe vond u het bezoek van Trump aan China? Wat is de bedoeling? Wat vindt u van het bezoek van Modi uit India aan Nederland? Wat is de bedoeling? Weet u het fijne ervan? En misschien moet u ook kijken naar Suriname. Wat gebeurt daar in Suriname nu op dit moment dat interessant is om te bespreken met elkaar? Nou, we wachten en even hoe dat nou. Not naar de moro, Londre. Dan heb ik ook in het archief voor Mart. Nu laai naar Rokosandabe. Ik ben bezig met een paar oude programma's. Weer boven water te halen, zo voor. Soruno, de Rokos aan Mart doen afgelopen 40 jaar. Voor u, Nekbano, Kambië, helemaal opnieuw. Dan gaan de programma's aan mijn committee. Want toe, en het is niet voor één persoon, het is nou een groep. Maar moest melden de aandacht hoe digitaliseerd ding. Wie of wie, welkom in de uitzending. Goeiedag.
2: Brother Norman.
1: Ja, Humphrey.
2: Ja. Mais on va passer au frère Hossan tête et pour un libisma. Brada Norman, wat ik weet, elk mens dan, het heeft niet met kleur te maken, elk mens, al lichaam, want biologische dingen. Bio, want al lichaam is bio. Dus, wat mij is opgevallen, Brada Norman, a voeding, de familie Brada Norman, tap hier grond tapo, a voeding, nadat die is psychisme, is gisme kanker. De man, waarvan, kijk Brada Norman, we kunnen wel bio eten, de hele wereld. Maar het gaat nooit lukken, want wat is er eigenlijk aan de hand? Om bio te leveren over alle natie, zijn er plekken waar het bio verbouwd kunnen worden? Afrika, Zuid-Amerika, Europa no man. Maar wat ga je krijgen? En dat weten ze, Brada Norman. Als alles biologisch in dat soort landen, bij Asonge Kombuntranga, wordt verbouwd, dan de man vindt dat de kon dat ook een goed doen door de man. Want het gaat om geld.
1: Mm.
2: Dus, en daar de man kon aan smoes, dat ja, en mofolai tumsi, en moest gebruiken, zo staan dat die voor vermeerder. Product. Maar dat is juist een politieke streek. Normaal, Afrika, Zuid-Amerika, als zeg maar die warme landen, die landen kunnen wel biologisch producten leveren, maar dat normaal. Dat wilde ik zeggen. Een lichaam is bio.
1: Mm-hmm.
2: Een lichaam niet verwacht vergif. En hier in Europa toen ze drangen voor poragie en vergif. En hier in Europa toen ze drangen, maar dat normaal.
1: Dat is niet wel een takkie. Gratang, inzicht is. Dag. Wie hier? Welkom in de uitzending.
3: Hé, hey, met John Fair weer.
1: Welkom.
3: Hi, de Atjama over het bio is hier in Afrika en Zuid-Amerika. Maar mijn actie, alles is maar die luister. We bij haar afkati, lief voor de Dominicaanse Republiek. Maar we look op de afkati moeten uit Peru en dergelijke. Iviri, soms we gaan Albertijn, Mino Ankara neem. Maar we bij de afkatting voor in mijn patje. Maar we zijn van mijn produceren. En de man dat die in veroorzaakt. Maar de westerse maatschappijen. In den kondre, daarom a productie. Nou, man, ik had een groep banen gelbaan, ik moet uit zijn lang. In Lukupen, ik moet uit Peru, Ecuador, Iviri, of uit Brazilië, ook in Anxaba. Maar va a productie de, wie zit erachter? Dat moet men onderzoeken. Vaak de consumentenbond of de trouwens de televisie en currency van waarde. Tede mij doe de onderzoeken. En de mij kat op televisie, vaak met eigen rest, maar hoe look op naar de programma. Stel mij onderzoek. Look op, Nestlé aba heer cacao industrie, heer grondtapu. Ape zie cacao negro in Holland, cacao negro in Duitsland, cacao negro in Engeland. Maar summa abe. Iviri. En uit de konden uit Afrika of Midden-Amerika of Zuid-Amerika, per motto, die boeren verdienen nog zeer weinig. En daarmee kon in een industrie. Als ze daarmee producten toevoegen, dat is niet. We moeten op hun ei. Daarom, mijn artiestvader, sommige kanalen bio-producten.
1: Grataai. Okay. Mooi zo. Nou, luisteraars, we zijn bezig met onze gezondheid en voorzichtig. Geit ook, hè? Want het is belangrijk wat we innemen. U bent de laatste voorlopig, maar u heeft twee minuten.
4: Goedemiddag, meneer Norman. Twee kinderen uit Noord-Nederland. Zwaar mishandeld.
1: Wat is er gebeurd?
4: Kinderbox, ze moesten hun braksel opeten.
1: Oh ja.
4: Dat ene meisje is in coma.
1: Ja, erg. Dus, twee moeders, twee vriendinnen.
4: Kinderen zo zwaar mishandeld. Hier in Nederland.
1: Erg, ja.
4: Als het de andere volken waren, dan waren ze als de kippen bij. Maar die kinderen mochten gewoon thuis blijven. Mooi is dat in Nederland. Dat hoor je zo vaak. Jeugdzorg, jeugdzorg. Dus dat is mijn mening.
1: Ja.
4: Dat wil ik doorgeven. Hè?
1: Nee, dan hebben we dat voor. Oké, dankjewel.
4: Doei, doei.
1: Ja. Ja, luisteraars, het is ook in het nieuws. Twee vriendinnen van elkaar hebben twee kinderen zwaar mishandeld. In Osodape, ergens in een kondre, in een fotoja. Politie beschermen ons idee, want de mensen zijn boos. Dat was verhaal. Er gaan mensen daar om de ouders aan te pakken. Die twee dan. Dus ze worden beschermd nu op dit moment. Ze zijn gearresteerd misschien ook nog. Maar, dus mijn vriend is tong naar de Osof Dendape. Want hij vindt dat wat er daar is gebeurd is onmenselijk. En de grote vraag is inderdaad: wat moet je met zulke mensen doen? Zang mishandelde de pchin zodanig. En heeft nou wanneer dat ook oké, maar dan gaan er twee vriendinnen. En haal zo eens aan uit. Dat je vraagt je af, maar Dibri, zijn ze bezeten door de Satan? Die Dibri, het is denk zo vara. We weten het niet. We gaan naar het nieuws en zijn toch nog even bezig met u straks. Na het nieuws en de boodschap. 107.9 maar.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek naar de twee vrouwen naar het Stadskanaal eerst zorgvuldig moest worden opgebouwd voordat ze konden worden gearresteerd. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee respectievelijke kinderen van 6 en 7 jaar. Na het nieuws over de zaak ontstond er onrust in het Stadskanaal, waar de ruiten van 3 huizen werden ingegooid en waar nu een noodverordening geldt. De burgemeester heeft ook een melding gedaan bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben hoogverrijkt uranium uit Venezuela weggehaald en naar de VS overgebracht. Dat materiaal kwam uit de enige, inmiddels stilgelegde onderzoeksreactor van Venezuela. Hoogverrijkt uranium kan na verdere verwerking gebruikt worden voor kernwapens. De operatie werd uitgevoerd met steun van het Internationaal Atoomenergieagentschap en was sneller afgerond dan gepland. De VS noemt het een belangrijke stap voor de nucleaire veiligheid. Onderzoeksinstituut TNO heeft een nieuwe lasertechniek ontwikkeld om zonnepanelen efficiënter te recyclen en zo waardevolle materialen zoals zilver en silicium beter te kunnen terugwinnen. Die techniek scheidt de verschillende lagen van zonnepanelen zonder ze volledig te vermalen of sterk te verhitten. De methode moet het recyclen van afgedankte zonnepanelen goedkoper en lucratiever maken. TNO verwacht dat er tegen 2030 in Europa een grote hoeveelheid afgedankte zonnepanelen komt. En de walvis die is aangespoeld in Denemarken blijkt geen GPS-zender meer te hebben. Dat zegt het Deense Natuuragentschap na onderzoek van het karkas. De walvis Timmy kreeg begin deze maand nog een GPS-tracker toen hij werd vrijgelaten. Maar sinds zondag werkte dat volgsysteem niet meer. Onderzoekers namen intussen weefselstalen voor verder onderzoek. Volgens de Deense autoriteiten gaat het vrijwel zeker om dezelfde bultrugwalvis en zou Timmy zijn GPS-zender hebben verloren. Het weer, er is bewolking met ook af en toe zon en overal kans op een bui, al dan niet met lichte hagel of onweer. Het is een graad of 12 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iberem, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog Schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Syntix, Zijwan Syntix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zijwan Syntix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt in jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwarte Novenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
3: Adjossi Dawang. Dit is de naam van een uitvaartverzorgingsbedrijf die ervoor zorgt dat de reis van uw geliefde naar de laatste rustplaats tot in de puntjes is verzorgd. Adjossi Dawang ontneemt u alle verloop en spa-idee van uitvaartdiensten, crematie, grafstukken, verhuur van stoelen, tafels, tenten en toiletten, kelderdecoratie, aula-decoratie en natuurlijk ook onze specialiteit, het decoreren van kisten. De bekende themakisten. Zij het een Inky Kissy, een Louis Vuitton, een Burberry, Chanel of een Armani-kist. Tot zelfs een kist in de favoriete kleur van de overledene. Daar zijn wij meester in. Het organiseren van de Signinetti, bazuinkoor, cateringservice van de Dede Osso, autoverhuur, limousineverhuur, koetsverhuur, bustransport voor de familie en zelfs airportservice van het stoffelijk overschot uit het buitenland. Ook security op de begraafplaats en de aula regelen wij. eenmaal 24 uur ophaalservice. Een dragersgroep, livestreaming, compleet met slideshow en schermen in en buiten de zaal. Kom met ons praten voor een vrijblijvend gesprek of advies. Ons kantoor, Teven Showroom, staat aan de Kasaba Olleweg nummer 133A. Bel ons op 875-7586 of 828-3939. Kortom, die adjossi van uw Lubiwang wordt perfect geregeld door adjossi Dawang.
4: Broeders en zusters, hier aanwezig en ook thuis, een gezegende goeiemorgen. Op zondag 31 mei 2026 hebben wij onze jaarlijkse bazaar. Het thema is dankbaarheid. Dankbaar voor het welslagen van de bazaar van het afgelopen jaar en waarvoor wij u allen zeer erkentelijk zijn. Daarom zullen wij vanaf heden 29 maart elke zondag in de hal u verwelkomen met uw gift en of uw aanmelding als vrijwilliger. Zeg het voort en tot slot wens ik u namens het coördinatieteam one blessy, blessy day.
5: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
6: Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bolstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapo korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nou. Ja, ba oru boei futan eugenie toch? We jere, if you want sharing, Wiering e bayeng, me if you want ye me gwa mooi ketiping, wa ye silinga, ja! Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Wedlandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
7: Amsterdam, Amsterdam.

0: Lezen.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

28 juni. In de line-up natuurlijk Melody Travelers uit Coroni, Suriname. Corona Band. Black Harmony. Amatare en Sometimes. Voorkom teleurstelling. Haal je kaarten aan €30. Wordt duurder. Op de volgende voorverkoopadressen. Merlin Bosa. Pateke. Botto. Café Het Baarsje. Café Kossu. Eethuis Ricardo. Dravers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronde Amsterdam. Rondeweg. Info.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
2: Als ik grijp weer in, ik moet het met u doen, tot 5 uur. En Raymond Dalvoer, die is verhinderd vandaag ook toe aan de man komen. Dus tussen 5 en 7 herhaling. Ik wou ook allemaal zijn in de buurt en ab. Reden genoeg voor kon als studio kon voeren en toe juridisch naar alle luisteraars. Dan bent u welkom. En de ones zijn in de buurt, meneer Karning, die zijn zo oversteken. En ze zijn hier. We zien wel of het lukt. Zo niet moeten we iets anders gaan doen. Na 5 uur, maar tot nu toe ben ik er nog. Ik wou eigenlijk, kan het nog doen, naar Suriname bellen. Lukus zot ons den correspondenten voor nu de actief. Zot ons hier een lange. De arki van Ego. In een kondre. Wie o wie zal ik pakken? Gloria Botsen, die was laatst hier. Die heb ik niet gesproken een tijdje. Roy Jong of wat? Ook Truideman, wie bent u? Welkom in de uitzending, goedemiddag.
3: I know me wa one day. Boye ye long to me, I know me wa one day. Kato man, I'm a bad lofa.
2: Me there, above you.
3: Me there, ose kring, me was guarding. Me was guarding. Ramelappen, is op de wanna toch? Je wat poké pre al dansen, check nu aan prees. Is op de wanna toch?
2: De van Oudu, inderdaad.
3: Kato man, aerobic time. Abrabazi, mi denki, wat die ordinala zei, mi denki, mi na kwa self-made soepo.
2: Oh, self-made soepo?
3: Self-made soepo, broccoli soep.
2: Maar het is toch te doen, broccoli.
3: Alle iemand daarom ego. Zelfs en daarom. We moeten zo goed met Abrabazi. We zijn er eentje in Apatu. We zijn er een. Die zou wel zelf mee kwam op proberen. Nou, wat viel mee, dan put wam cheese of vermicelli or tussen. Aan een aardappel. Wat een jij aan van die?
2: Nou, dat klinkt slechter.
3: Juist.
2: En dan gezond, een broccoli is dan weer een appje.
3: Met Mario. En die, hoe die ene ook, vaar dat mij ook toe. Corned beef.
2: Ja.
3: En met mijn ketela ook, toen mijn stopping met een wat aardappel.
2: Mooi.
3: En ook een sardine, ook met aardappel. Dus ja, daar, ja. Aardappels heb je poerie beren. Is dat belangrijk toch? Mm-hmm. Wan borek si da sisi.
2: Ja, nee, ja, dat true. Boe, je bent goed bezig.
3: Ja. Juist. En ik heb u net ook gehoord wat betreft de heer Redel. Ik heb aan de man naar Ambrabati voor de herhaling.
2: Maar zo.
3: U heeft die rust ook nodig. Mitaigi wala mala no bada. Wij zijn thuis. We profiteer, toma we doneer. Maar dit is de man dat omtekie van idee. Jullie doen allemaal je best. Ik kan een man omtek aan rust. Jullie zijn geen robots.
2: Duidelijk. Not true. Maar dat is hoe...
3: We hebben drie stakken naar kunnen nemen. Ik leef ook met jullie mee.
2: Ja.
3: Is dat niet toch daar nou man. Begrijpt u? Wat is mijn kiezen vrouw die heeft vrouw die mis aan de deptien? De politiek ging. Ambrabasi, desma apleti. Even bij dat kan je zeggen, boy, je ding. Je kan make-up kiezen met eigen braadsel toch. Uno man zorgen dat kiezen aan de wetekie. Dat ook die trouwen die is, kunnen aan het kandra toch. Dat we martel de politiek ging. Ambrabasi,
2: Nee, het is erg.
3: Ik heb het niet gezegd dat ik mijn kira televisie heb. Want hij is bron. Waarom? Waar gaan we heen? De heer was al overgroot de grond toe dat. Ambrabasi! Ik mis hier niet meer wat. Men ja me gewoon wat. Zij heeft zijn gewoon money making business. Money making business. Ja, dan moet je de zijn niet onderweg. En ik stuur de rol aan de tijd. Wel een rotzooi. Elke dag aan de rommel. Net des maar ik wou wat met dit god doen. Denk je. Zo gaat die bron door doen.
2: Oh, dus je neemt brief denk.
3: Wie neemt brief niks?
2: Zo. Oké.
3: U weet zacht, pas wil ik aan her. U weet zacht, we bori. We hadden ook olie mooi. Begrijpt u? Je weet maar zacht olie bij even dat paard. Je post alles aan in bak. Oe, had ook olie. Wande de de. Mijn jaar samen gewoon. Nou was mijn kompa paas aan mijn jaar.
2: Mooi zo.
3: Wande de de.
2: Zo.
3: Dat wil ik even kwijt. Omdat ik des maar frustreer.
2: Doe je dat ook toe?
3: Genoeg met ons. Afari.
2: Hoe je dat toch? Hoe je dat ook toe? Dat kan ik niet bijdragen.
3: Heel goed. Olie,
2: fijn weekend. Taboe.
3: Bye bye.
2: Ja, luisteraars, die mensen zijn er ook. Die dat dit toe. Die bestaan. Die ons had dat minibrief next. Mijn jan gehoord, Sammy, waar je mee gehoord. Wanneer dit is. Heeft u dat gehoord? Prima. Dat ook toe, dame Indri. 020-471-4291. Als u iets wil bespreken. Kan. Hoe kan dat gaat, Tori? Even vieren. Zo niet, maar we go. Schwitz over, wel lang, nou draai we mooi. Steve Kaseko Poku, jong. Poku lom zijn mee, Edem of den die is een mooi Kaseko. Poku Kaseko Loco, heet het. Loco heeft me kan vinden. En daarnaast, hier want toe, mooi jongachtig en jong, want toe Caribische klanken ook toe. Maar zijn jim jaren, kom lukus aan zijn jim. Nee. Maar zo lees je, in het de op de hoogte, maar soms maar, in de bezig aan pokoeren. Volgens mij is dit het, ja. Kom lukus even, ik kan poten gooien naar uitzending. We gaan het proberen. We proberen, ja.

0: mooi boek, Coco. U heeft een paar gehoord tussendoor. Nasa de Sincon Jimmy. Het is wel lopen goed in deze jaren. Misschien moeten we inderdaad veel meer muziek gaan afdraaien tussendoor. Tussenin gesprekken door. Wie bent u? Welkom in de uitzending.
1: Bakboord, goedemiddag meneer Alman.
0: Goedemiddag meneer Bakboord.
1: Fijgo.
0: We poezen ja, we poezen.
1: We zijn poezen die zeten naar Noord-Holland.
0: Mooi zo, dat zo. Mooi toren.
1: Ja, kan je me goed zeggen hoeveel jaar symbolisch?
0: Ja, ja hoeveel jaar symbolisch, ja, Tide.
1: Dat is op het moment dat jaar, die toch symbolisch, ja. En dan mira om je aan Holland te dan mag je die meko passen. Die is in de background aan Holland. Die ben ik aan het kijken, kan die maar om je aan de PDW zeggen, want toen zijn koos maakt die. Dan toen ben Brian Boulan aan Pane, aan Troa. Als we ben bij een jaar. Later dat ik op Munja Holland, ik kan bij groen passen naar kom. Maar ja, die alleen het aan zeggen, want je mag wel ontdekken, ja, ze Almere. Maar de grote serie, want de figa wel, man. Ah, de wel, tegen dat in de vengroen tomorrow. Is alles als mijn takkie, dat per se de vast wat zit erin. Ja, meneer Sabera, maar was een boom, potipje, zo die een crimen boom was een. Die wordt een boom, ja. Het is dat zijn los, zo en ja, toch, want de figuren zat in een jaloen groen toe.
0: Ja, ja, true. Wat losani, vind ik ook niet. Ja, next morgen schreef ik bij wijze van spreken. Wat bijna alles aan. Ja, maar even kies wat waarschuwing.
1: Nee, voorzichtig.
0: Nee, moet voorzichtig. Ja, dan moet je voorzichtig zijn.
1: Ja, spetskool, ja, bie, broccoli, ja, bie. Venatie, ja, oké, okay, goed. In kassie en zo. Zal je maar even wat jammer mes ook die los hebben? Dat heb je toch? Ja, ja, ja. Maar ik ben pas ik ben pas naar Colombia. Ja, appel ik zie even aan Abi. Maar goed, we zijn in de grote politie. Dat zijn we doen, maar dat is een vitapi. En je hebt vitalibi, video. Dat is een pech. Ik ben mooi, ik ben op twee. Alleen is dat een jammer. Ik ben op twee. Ik ben op twee.
0: Ja, ja, ja, ja, je pompoe weer mooi. Tachtig. Ja.
1: Men was mooi, men was net zo dan zo toe asing, maar ook boreboe is dat niet toch? Want heb je los daar staan, dan heb je het zijn dat je los daar staan, dan heb je maar keer toe maar je feetig, maar in de gebouw, dan heb je ook dat oud, dan heb je het gegeven, dan heb je het gegeven, dan heb je het gegeven, dan heb je het gegeven, dan heb je het gegeven, dan heb je los toe.
0: Ja, toch.
1: Maar je zou zeggen, dan maar mina de grote dat jaar dat de grote mijn jafuru dan ga den tata sani is abitok de adapole sort is abitok want if you look at the mala was it the mala is flaka is abitok dat wat ik amas pointy if you look at the afkati te kota bayrin si blaka ah dus is aan dat ding in en jan de wat mij bayrin wat is simoi maar te kota luku probleem. Maar ja, goed, en mijn probeert die ik moet doorgaan de terroriste.
0: Mooi zo. Oké. Maar Grantang, ik heb informatie die zijn aan motivatie voor je ook toe. Grantang.
1: Ja, dank je wel. Goed zo, door. Onja, was een moeder, onja, me oké, boren. Bedankt voor man.
0: Oké, tamboe. Dag. Alhoewel, inderdaad, ik bijna in Alassane zou in Jan. Ja, let op. Maar goed. Dit was naar aanleiding voor groenteproblemen. En nogmaals, die los toe aan Zani, kan ik me voorstellen. Hè? Want het is een stukje levensvreugde op een of andere manier. Je geniet van Libi. Je roko, ja, je hebt money, je los toe aan pampoen. Dan, je moest maar jammen. Je moest de. Maar, als je hier dat pampoen op een Zani veroorzaak, neem rustig toe. Neem schrikje even dat je rij voorlopig niet. Laatst was maar lang een pindakoeko gemi. Pindakoeko. Dat was zo sabief desnees. Dat we zouden poten in een batra. Dat lang een sinds wat na 50 cent. Even na 5 cent wat. Je kiesie. Desnees. Pindakoeko. Wel, ik ben het eens ernang. Direct me begrijp, ik ben 14 jaar jong. Kimboy, die bij Pindakoeko was, maar ik geef of je buying. Het was ouderwets lekker. Dan weet ik, Ik heb meerdere pindakoekjes gegeten, maar bij zoiets zal ik al die ziek mopo. Bijna mijn oog kara winkeri ning, want dat misere wo longo bij allemaal naar voorzakba. Maar toch moet hij dat ik go testen, look of me eoku. Ouderwets pindakoekjes, lekker. Uit Suriname voor de snoepers onder ons hoor. Sukru, natuurlijk, in Mloekboom. Maar asane serna, action. Nobody alamala. What Norman must go ide. Yere. Pinda kuku. Nobody ala. U bent in de uitzending. Welkom. Goeiedag.
1: Goeiedag, meneer Norman. Voor de laatste keer.
0: Yes, meneer Julia.
1: Voor de groente, hè. Tegen de groente. Tegen de bij. Dat is een groente vlak op kinzo. Amat dof dof. Dat is een groente in een spoitie. Maar zodra is een groente. Aan een mooi glans kleur.
0: Ja, hier op je radio, Tom zit er aan je hier. En goed, hier is er even. Dus de broeia even. Maar ik heb radio.
1: Ja, ik heb het even zelf
0: niet. Dat is Sabian, als je aan een nieuwe bel komt, ja, man. Ik weet het niet. Als je dit is, dan mag ik tegen dit morgen.
1: Nee, dat is sorry.
0: Oké.
1: Dat groetjes ging, breng je mooi gratis. Hij breng je, hè? Dat wordt ik allemaal spoiltje. Ik heb het allemaal groeten, ik zie er vallig mooi uit. Gepoetst en al. Maar het allemaal dof, dof, tjuzo aan zijn niet, dat want ik allemaal nog spoitie. Ik heb hoe dat groeten zijn van nature.
0: Ja.
1: Wat je goed wil zeggen, ik ga bij peperen. Madame, ze gaan naar Albert Heijn. Het is jouw mama, ik breed je. Lekker poetsen, maar poetsen, man. Ik heb het. Dus het is jouw groeten, breed je. Mooi kring. Dat kan bereiken, dat kan maar spoitie. Dat ben ik ook. Want ik ben een mooie man.
0: Oh,
1: je bent
0: een mooie man.
1: Ik ben een mooie man. Ik ben een
0: mooie
1: man. Oké. Ik heb een kinkerstraat in de tropische winkel. Alle reservatie serie. Toch is het alle reservatie. Dus dat heb ik gezegd. Zodra ik een grote dof, dof, tien zo. Is van nature. Maar zodra ik een mooie prentje heb, een auto. Ik krijg een auto in poetsen. Dat is het tegen mijn spoiti.
0: Oké, dan leren we ons aan niet. Graag dankjewel, Radio. Ja, taboe, dag. En ook voor fruit, hè? De mango's en al die andere zaken. Welkom in de uitzending, goeiedag.
2: Meneer Norman.
0: Brian.
2: Prem vertrekt uit Beijing zonder grote doorbraken.
0: Vertel, Trump vertrekt
2: uit Beijing.
0: Zonder?
2: Daar ik wil Amerika bakanono.
0: Zonder doorbraken.
2: Zonder doorbraak. Trompraak serie, samnomang wie naar een kuguru, naar een raket, naar prakserabogo, kisi, si, si tak no atatori dat neva kaja. Dus, dat te vader Amerika, ou denk saudu, wami arkees dat aki. Wantak nanga Cuba en de sumbloku efau dua cerepsan nanga Cuba sadu na Venezuela gopura presiden dape es Trump nawa wipai kakar soama wa hoker hai hok solanga aku mandatri hari di ADT. Met name november zei ik 4 november midterm congres naar

0: huisafgevaardigden van deelnemen ook kies de man. Dus hij doet alle moeite voor de laatste verkiezing. Maar we zijn Norman. We hebben een boekje. Dus daar met rust en begin lezen. We gaan naar Ketikoti in juli.
1: Ja.
0: En meneer Leenden van de Valk doet een onderzoek. Hij schreef een boek Vergeten Plekken, Vergeten Mensen. Een atlas van het Nederlands slavernijverleden. En kondere, hij behandelde dus aan het komen, zoals een driehoek. Maar alle kondere in grond apopé, Nederland met name, dan had ik Portugal, Spanje, Vatrouwen in Denemarken.
1: Engeland.
0: Dus hij behandelt het verleden van slavernij, maar ook van in Afrika, van de koning naar de man. Zowel bij de tegen, maar zowel met werk mee naar slavernij. Of zowel bij de samen, effect naar Nederland, bij de trouwen. Maar de statuut van Nederland, we mag Charis Magwe, lek slaaf uit den konderen. Dus ik hoop dat heb je maar een lezing, of de luisteraars, wat toen was in juli, dan mooi ten veel lezen boeken dan, die met konaden van Ketikoti activiteit. Nou, ik kan actie de vraag, zei Fanny, uit dat boek.
1: Maar je hebt nog een nieuw boek, no?
0: Ja. Maar ze verschijnt dinsdag. Ik kon een boekhandel.
1: Ervaring?
0: Nee, Vergeten Plekken, Vergeten Mensen. Een atlas van het Nederlands slavernijverleden.
1: Nou, dan moet het een dikke pil zijn, Jan.
0: Ja, is wel dik. Maar is wel te lezen. Okay. Heel goed geschreven. Niet met dure woorden. Leender van der Valk, schrijver naar de onderzoek.
1: Oké.
0: Okay. Dus ik zou iedereen aanraden. €30 wat kost. Maar als je wat sabie geschiedenis, dan het verleden op Nederland, dan het slavernij. Dan is die €30 de moeite waard.
1: Ja.
0: Dat was het, meneer Norman. En
1: zo.
0: Die bakken nam ik van bruine bonen, dus groenten aan de neem. Dat is hier dan het zout met die.
1: Zout met die neem niet toe, in de bruine bonen.
0: Ja.
1: Okay.
0: Dan heb je wat zout morgen.
1: Nee, dat zout. Ja, nee. Dan had dubbel op.
0: Ja. En met mijn jongetjes op bij dit en dan had toesneetje bruin bereden.
1: Mooi te horen.
0: Dus met die...
1: Die boekba.
0: Oké, tot...
1: Is goed.
0: Tot gauw.
1: Ja, is goed hoor. Ai, goed.
0: Ja. Ik ben zijn wat toe draaien, is aan geëngi.
1: Nee, ik ben zijn dengo eten. Ik ben zijn de rastas aan, no?
0: Ja.
1: Zijn dengo je, ja. Klopt.
0: Oké.
1: Is goed. Dank je. Dag, Joey. Wie daar, welkom.
2: Hey, even nog, John Fair.
1: Ja.
2: Jan Chawas aan over haar boek kan door, maar ik hoop dat ik meneer Van Gom ook toeloeken nieuws en herhaling. Matra Rob Jetten, premier Jetten, gaat naar de Antillen. En het is in het nieuws verschenen dat de Antillen de man Atti Brong aan haar stemming voor Nederland over haar slavernijverleden. En in de kategorie, meneer Van Gom, in de lezer nieuws of in de
1: Nee, minne sheng. Dus bij deze.
2: Nederlandse Antillen, dus Aruba, Curaçao, noem maar op, Sint Maarten. Alleen maar klagen van Tori. Rob Jetten, ik zou een traag verhaal van het door. Met een hypocriet. De man hypocriet gevaarlijk aan de kamp. En daarom die Jan Etakasan voor Abuku. Maar recente nieuws bij de is de Netty op televisie. En de man interview Rob Jetten ook toe. Dus maar die Luko op programma naar NOS Nieuws. Je hoopt dat dit maar belt.
1: Ik
2: denk dat je ermee. Misschien kan de Kaikousi Kartakwansan ook toe. Oké,
1: abon. Dankjewel, Anna. Dankjewel. daar. Luisteraars, dit is de bedoeling van Mark trouwens ook. Hè? Dus dat u ook informatie verschaft aan kan de trouwenergie of in jere eten. Dan kunnen we terug gaan kijken of go arki of go bespreking tap onvasi doro. Dat is mooi, want inderdaad, niet sabi, mi heren takiate gwena antille. Was aan de juking ergens in Nawatra ook toe, volgens mij go swing. Heeft hij een prik gehad van iets wat hij nog niet weet wat het is. maar daarnaast is hij hersteld en ik zag hem even in beeld via fra. Maar dat hij een interview heeft afgestaan en dat de Antillianen, dus de mensen uit Aruba, Bonaire en alle trouwen, protesteren tegen onthouding van stemming voor Nederland in de VN vooral. Dat wist ik niet. Dus het fijne ervan, als iemand het kan uitleggen wat er daar is gezegd, dan horen wij u graag. U bent ook de oren en ogen van Mart op afstand. 020-471-4291. Hoe Londrey, tenminste, meer Londrey. We hebben nog een paar minuten te gaan. Maar misschien moet ik het vroegtijdig voor de studio verlaten. Naar jou wil wachten even op gedegen informatie, Joen. Meneer Ferre heeft zijn best gedaan. Jan ook toe. Ajoja. Allemaal, alle de Belsa kon die na uitzending die Humphrey en nog een paar andere, Assisa ook toe, Wildburger, Kaikusi, Walomoro, allemaal leveren een bijdrage. Pedouf Jude, wat heeft u meegemaakt? Wat is uw ervaring? Wat heeft u gezien? Wat vindt u interessant om te bespreken met elkaar? Bent u ook zo leeg, droog, niets? U leeft geïsoleerd en u bemoeit niet met de rest van de wereld. Mino denki. Je moest op je televisie gewoon lezen. Let die radio. En lukwa strati. Of in wakana strati of in supermarkt. Je bepaalde sanepsa om je heen. Vertel het. Bespreek het. En heeft u een vraag? Op zoek naar hulp. Ook daar zijn de luisteraars van Mart alert en behulpzaam. 020-471-4291 is het nummer van de studio. Rechtstreeks. Wie bent u? Welkom.
3: Daar zijn de luisteraars van Mart.
4: Goedemiddag met Anne.
1: Dag Anne. Radio, ja, Anne is luid en duidelijk te horen.
4: Ja. Mm-hmm. Ja, ik vraag me eigenlijk af, hè, die meneer die in... Hij organiseert al een paar jaar Mathurin. Meneer Mathurin, hij zingt een karaoke. Vandaar ken ik hem. Een reggae, muziek. En hij heeft al een aantal jaren op de Dam... heeft hij een, 3 dagen een food for thought. In verband met Kitty Kutty, hè?
1: Hmm.
4: Maar als ik die meneer in het Strand Antongo spreek, en dat heb ik een keer gedaan, want ik praat wel eens met hem als ik hem tegenkom, dan zegt hij tegen mij, ik moet geen Strand Antongo praten tegen hem. Dat vind ik wel een beetje vreemd.
1: Maar hoe heet die meneer?
4: Hij heet Mathurin.
1: Maar die naam zegt al genoeg. Volgens mij is het Patrick Mathurin.
4: Ja, Patrick, ja.
1: Hij is een Haïtiaan.
4: Dat hij me dat zegt.
1: Maar hij is een Haïtiaan. Hij is geen Surinamer.
4: Oh, ik dacht dat hij Surinamer was.
1: Nee, hij is een Haïtiaan.
4: Nee, dat hij een Surinamer was.
1: Nee. Hij lijkt inderdaad, we lijken op elkaar. Maar hij is een Haïtiaan. Dus vandaar.
4: Oké, maar waarom zegt hij me niet dan dat hij een... waarom heeft hij me dan niet gecorrigeerd dat hij een Haïtiaan
1: ja,
4: is?
1: Hij kan een beetje Surinaams praten hoor. Sommige dingen verstaat hij wel. Hij bemoeit... hij heeft vaak met Surinamers rondgelopen. Maar hij is, hij is niet zo taalvaardig in het Surinaams dan, bedoel ik. Nee.
4: Maar ik zag hem met een kleine baby, met een jonge Hollandse vrouw. In Zuidoost.
1: Kan kloppen. Kan. Ja.
4: Ik zie hier een bericht. In Europa ziet India steeds meer als geopolitiek zwaar gewicht. Het komt uit Dagblad Trouw. Trouw.nl.
1: Dat kan.
4: Indiaanse premier Narendra Modi komt nog geen leider van de wereld mag op bezoek. Geen leider mag op bezoek in Nederland, maar wel een steeds meer vertrouwde partner. De manier waarop India in Europa wordt gezien. Ja.
5: Dus en, even kijken. En het is te gek met die telefoons, hè. Dat, had ik al verteld dat een kleine kinderen, ik denk van de basisschool, dat vind ik wel heel goed. En als

0: mooie zaak.
1: We hebben ook in Arnhem, geloof ik, hebben die scholen ook vast overeengekomen dat er geen mobiele telefoon meer op school komen. Maar, en die ouders mogen het ook niet meer gebruiken.
0: Nee.
1: Op, bij de school. Maar ik zie hier, Jamie's zoon kreeg een telefoon toen hij 4 jaar was. En zijn broertje 6 maanden na zijn geboorte al.
0: Wat?
1: Dat is toch niet normaal meer?
0: 6 maanden na zijn geboorte.
1: Zes maanden al
0: na zijn geboorte. Dat is erg. Maar ik, ik moet naar een andere aan. Dankjewel. Dag. Zes maanden heb je al een telefoon. Wie daar? Welkom. Goeiedag.
2: Ja, bakboot weer, normaal.
0: Hij bakboot.
2: Want voor haar doet de ronde naar de toevrouw die met z'n allen daar zien naar ons.
0: Ja.
2: Maar buurt, aan buurt, dat zo lang als aan de buurt, dan merk ik op dat was aan de zelf in de oost. Nou, dat is mijn tijd, maar volgens mij was zo'n man. Zo dat zie je, dan heb je naar mijn braksel. En ja, ik snap het niet dat de toevrouw dat die de jouw moeder heeft een lesbisch dat bij jou hebt gezien van zo'n man met babtje, die denk ik. Is ook triest zo als een verhaal te horen. Een moeder zegt meestal, mama heeft meestal de pje zo, dat hem niet meer brak zo. Dat is maar niet zo, dat kon de rempen de pot als de toevrouw die zo.
0: Ja, dus hoe
2: noem je dat? Maar dan kan het ook de buren zelf niet zeggen. Of ze tapoe, die zei dat hij de residents van gaan daardoor zien. Nou, dat kan daardoor, die hebben hier een bank stombrok uit. Doe alles wat we reden ook. Dan was het te laat, want op chief bestaat alleen omstandigheden die zich bestaan samen mee. Nou, pas ik al erachter, ik snap het ook niet hoor. Maar het was wel een beetje nieuws van mij ook.
0: Oké, daar hebben we het gehoord. Dank u wel voor je bijdrage.
2: Ja.
0: Dag. Wie daar, welkom.
3: Dag, goeiedag. Norman tot Jovini.
0: Welkom, Jovini.
3: Hoe gaat het met Norman?
0: Norman doet zijn best en Jovini doet de rest.
3: Fijn, Norman. Moet je horen, hè? Kijk, we leven nu in een tijdperk, hè? Waar wereldwijd, en dat zeg ik ook wereldwijd, naar buiten komt wie de Afro is. Ik noem het even zo, wie de Afro-mensen zijn. Dan heb ik het niet alleen over de Afro-Suriname en de in Europa en al die landen, maar wereldwijd heb ik het over. Het komt naar buiten, want alles wat ze hebben verborgen over ons, komt naar buiten. En er is nu een strijd gaande, en helemaal met die AI, dat de dingen vervalsen, nog steeds stemmen het altijd vervalst en nog steeds vervalsen het. En als je niet bewust bent, als je niet gaat leren, als je niet weet waar je kennis vandaan haalt, dan ga je meegaan met die vervalsing. En dan ga je alleen maar bezig zijn meer haat te hebben tegen jezelf en haat te hebben tegen die mensen die op je lijken. Dus laat de mensen jullie niet komen vertellen. Mensen hebben boeken geschreven of mensen hebben dingen onderzocht. Nee, ga in tune. Zorg dat je niet de hele dag vol stopt met poison food, met eten. Je kan zelfs 1 keer per dag kan je een maaltijd hebben om jezelf te cleanen en tot herstel van je gedachten te komen. Zodat je die juiste spirituele informatie krijgt en je op spirituele manier wordt geleid naar de juiste informatie die je moet hebben om te overleven in deze strijd die we voeren. Het tweede wat ik wil zeggen, Norman, ik heb voor 2, bijna 3 weken geleden heb ik bakoof gekocht. Ik wil dat ding geen banaan noemen, want den kon in onkondre, den kon teka bakba, dat den charen kon naar Europa, dat den karen banaan. Je hebt banaan en je hebt bakbanaan. Maar ik zeg, ik heb bakoof gekocht en die bakoof die zijn nog hier zo op mijn eettafel, Norman. En die schil aan de buitenkant is helemaal bruin geworden. Maar de bakba tranga. Hoe dan?
0: Oh.
3: Dat moet natuurlijk, we zitten in een voedselgevecht ook tegen de mensheid. Maar voornamelijk ook tegen alle mensen die wakker worden, die wakker zijn om ons te poisonen, om ons te vergiftigen. Dus mensen, wees alert wat je doet. Wees bewust wat je doet. Je hoeft niet 3 keer per dag te eten, want dat is ook een vervalsing. Je hoeft niet van alles en nog wat te eten. Zorg dat je 1 à 2 keer per week je lichaam reinigt. En reinig je lichaam desnoods. Ik ga niet te

0: Island of Pago. Ik want to black miring. Miring, want het is de natuur. If nature don't make it, don't take it. Maal het en drinken, dan ga je zien wat het met je gaat doen. Dank je wel voor de gelegenheid, Norman. Odi, Odi.
1: Goed zo. Hebben we ook gehoord. Maar goed, er zijn ook giftige bladeren. Maar ik moet drink zomaar. Wees opgepast. Maar goed, nature, met Boussani. Nature, dat is waar. Maar er zijn ook paddenstoelen en andere dingen. Groen, groen, sani, zei dat je ook een blad moet zien dat je niet meer groen toe. En morgen moet je op een operatietafel liggen. De volgende dag wegens voedselvergiftiging. Dus wees met alles alert, luisteraar. Maar ik loop van en je weet niet dat je net nature, nature me ging. U bent erin, welkom, goeiedag.
2: Ja, met Adam. Ja.
1: Ja, ja.
2: Ik heb net een artikel gelezen. The Good in Life is dat. Body and Mind. Wat mevrouw net zei, van één maaltijd is genoeg. Dit is een artikel over een tekst van Tara Stokdijk. Dat is een man. Die hebben vijf mensen, hebben een bijzonder dieet. Ze eten iets minder malse kritiek. Ze eten lichaam, voedt zich met energie. Door te leven van prana. Kan ik zonder eten en drinken. Tot mijn 35ste had ik heel hard leven. Ik had een aantal kledingwinkels, verdiende veel geld en was bodybuilder. Toen kreeg ik een spirituele awakening. Ik was met iemand in gesprek en de energie begon te draaien. Het was alsof mijn lichaam oploste en er plots helemaal niks meer was. Een andere vorm van bewustzijn. Ik was overal en nergens tegelijk. Na een tijd werd ik weer mijn lichaam ingetrokken en overspoeld door liefde. Maar ik moest ook heel erg huilen. Ik wist dat vanaf dat moment alles anders was. Mijn ogen waren geopend en ik voelde dat niet meer bij me paste. Ik stopte met mijn werk en bodybuilding en ging op zoek naar wie ik was, waarom dit mij was overkomen en hoe nu verder moest. Al gauw voelde ik dat mijn voeding moest veranderen. Ik probeerde veganistisch, intermittent fasting. Dat is dus 12 uur niet eten tot 14 en 16 uur. Fruitarisch, alleen vloeibaar. Hoe minder ik at, hoe beter ik me voelde. Maar ik viel enorm af. Ik heb jaren gezocht naar een oplossing. Hoe kan ik het fijne gevoel dat ik heb, als ik niet eet, vasthouden, zonder veel af te vallen? Uiteindelijk kwam het antwoord toen ik de stilte inging. Kennis over leven van prana en het proces kwam als een download over mijn hoofd in. Ik ben dat proces ingegaan en stopte na 3 maanden met eten en drinken. Wij mensen hebben geleerd dat we voeding en water nodig hebben. Om van prana te kunnen leven is het belangrijk dat je dit soort oude kennis eerst je lichaam uitkrijgt. Als je lichaam nog denkt dat het water nodig heeft en je stopt met drinken, droog je uit. Als je lichaam denkt dat het voedsel nodig heeft en je stopt met eten, val je af. Om los te komen van die oude kennis is een prana-proces nodig. Visualisatie en ademhalingsoefeningen om de lichaamcellen te herprogrammeren. Dat duurt minstens een jaar.
1: Okay.
2: Vanaf de activatie intussen kun je experimenteren met minder eten en drinken. Als dat maandenlang lukt, krijg je meer energie, word je helder in je hoofd, heb je nauwelijks nog slaap nodig en verdwijnen trauma's en kwaaltjes. Dus medici die roepen dat je doodgaat zonder eten en drinken, geef ik gelijk. Als je het prana-proces niet doorloopt, klopt dat.
1: Okay,
2: kan je lichaam zich niet voelen met energie.
1: Mooi. Het is een heel verhaal, maar dit moet je inzenden. Misschien ingesproken en inzenden. Dan zenden we het een keer uit wanneer er ruimte is. Helemaal.
2: Ja, hoor, is goed.
1: Ja, dat kan ook. Dank je wel.
2: Dat al die artikelen die ik gestuurd heb, weg zijn.
1: Mooi. Dank je wel.
2: Naar jou.
1: Ja, ja, kan dit doen. Dank je. U bent geduldig. Wie bent u? Oh, u moest niezen. Meneer, een Tedja. Tedja, meneer, of hij niet. Tien wie is hij zo. Je bent er, wie bent u?
3: Norman, goedemiddag met Wilma. Hoe gaat het? Ona
1: één. Ona you.
3: Hoe gaat het?
1: Wees welkom, Wilma. Ja, lang niet gezien, lang niet gehoord, man. Ik idee nog.
3: Ja, rustig.
1: Oké, oké.
3: Die controbies, man.
1: Ja,
3: moet de rustig op de achtergrond.
1: Na zo de takkie, ja.
3: Na lange tijd bij Archipchi Radio Baka. Ik groet iedereen en nogmaals iedereen, want vaak hoor ik me, niet vaak, mensen vragen me, Sam Wilma, Sam, sta. Je na een Martje Strobi, nou mensen ben ik niet tegen, maar nooit netjes Strobi. Gewoon heb ik mezelf teruggetrokken van vele, vele dingen. Isabi, maar mina abtrobi na no wans, maar want mi ano trobis, maar mina gezellige sma. Isabi toch, Tim, dat was precies altijd leuk. Isabi, ik heb geen vijanden, kan de vijand die abni, maar mina ab vijand. Dus gewoon mi trekken mis revitien zo terug. Maar mensen, ik ben er.
1: Luid.
3: Ik
1: zeg,
3: kom van Norman
1: lastig.
3: Norman, hoe gaat
1: het
3: met die vrouw van
1: jou? Ah, merk. Zeg maar, je bedoelt een goed wang. Ik was zo drie maal dag, zo goed dat ik op tijd. En dat is. Ik was dat ik kon monden, ja. Hij hoeft monden. Ja.
3: Oh, dat tegen met elkaar, Lucy.
1: Nee. Dat is een soort van ja. Nee, poor relatie.
3: Dus nee, dat tegen met elkaar nog niet meer, want
1: nee,
3: dus, alweer is dit gedoe.
1: Dat is zo jaren zo tang. Zo jaren zo klink. Dat is radio. Ik denk maar, lang nog hier in mijn dorp. Oké.
3: Ik vond het even leuk om even te bellen om iedereen en nogmaals iedereen te groeten. Ik ben er hoor. Ik ben alleen een beetje rustiger geworden. Ik zat me nog woelig moro, longo hier en daar. Ik heb energie moro, weet je. Dan heb je pijntje hier, pijntje daar. Ik zat me, hoe zit die bij moro jongen daar? De mijn ma beter, mijn dat jij had meer. Ah, dat is even maar wat. Dan mijn ma beter die. Jakun,
1: akoye kon,
3: anome
1: begreep. Oké, maar dan jere je op breed
3: fijne dag en avond later, ja.
1: Dank je wel.
3: Oké, groetjes.
1: Dag, Joep. Wie daar, welkom.
4: Ja, Norman, tot Jovini nogmaals.
1: Welkom, Jovini wel.
4: Ik heb je gehoord, Norman, daarom heb ik gezegd, laat je spiritueel leiden.
1: Oh, spiritueel, oké.
4: Laat je spiritueel leiden, nyam boom krimis refi. One side the meki adagu te embere e hating ay gwego nyang grasi. Side ak tau in a way e nyang den grasi. De. Snap je me wat ik bedoel? De natuur is onze apotheek. En wat misschien voor mij niet goed is, is wel goed voor een ander. Omdat we een verschillende lichamen samenstelling hebben. Mika nyama okra makalite yu nyama okra chakras krasi yu. Dus laat je spiritueel leiden. De natuur is onze apotheek en niet anders. Odi Norman.
1: Duidelijk, Jovini, gratangere. Dag. Wie is deze laatste beller vandaag? Wie bent u?
5: Laatste beller, ik kan een laatste nieuws.
1: Zo.
5: En mina René. Ik kan een laatste nieuws naar waar. Dus a echte nieuws en alles maar moest abba boeku disi in oso want wakagona in juli en a boeku skrifi omdat na enige historicus voor unu sang no wasma belet ama disi voor skrifi boeku fama go doe onderzoek en dat na Frank Drachtenstein parana sisa. Parang asisa o archa buku a titel pa buku en baya buku folk to the man say kare strip marons make the man want the man up and no eter one leader and amas na more big leader in Guam Martinique amas na a preset leader for Heer groot tapu sabama, de mannen sab daarom bonanga show nuker internationaal. Na unu wang de yoba meku sab dape. Frank Drachtenstein, na a historicus funu en a buku, amai go a nefa buku na kasi, rebellen leider, het vroege verzet tegen de slavernij in Suriname. Amasa schreef een boek naar Frank Drachtenstein. Een bije leider voelde naar Kasi. Heer groot tapu sabama dat hij. Alle de bije museum sabama. De rebellenleider het vroege verzet tegen de slavernij in Suriname. Een boek niet barana sisa. Tim aben de pitanisium lezen toe. De massa de kares rep marron. De man dat moest ook toe, moest lees amadisi. Isabi, zodat ook asabi sumana moro bigi leider. En nooit de man kisa man.
1: Het is wel lezen aan neef man.
5: K-C-S-T-K K-A-A-S-I. Tego Martini, tego na verset. Misoyom ja, yeshi. Sosa aman dat geschiedenis. If you go to Martinique, Guadeloupe, Yeshamato, Frankrijk, in a history, België, ook to Amanda Tnem, dus alle de museums aan Mekari, American, Obama, ook to, in a New York, dus, a buku disi, nou a spesruto, tuku, nou a falak, maar, hij kon nog meer, Apai kanga moro nyung sufasa ma bigi ba buku di spotin yoso.
1: Moi tori. Kasi.
5: En yuli. Kasi double the ska double A. A streepje op de laatste A. S I. De rebellenleider. Het vroegere verzet tegen de slavernij in Suriname.
1: Oké, okay, en Kasi was een Surinamer.
5: Ja.
1: Oké okay, dan.
5: Man, na mastek ala de dorpu dape na na na sarna libya para liba gomit saramaka.
1: Gratangi, ya biji roko disi. Mooi tori. Te ontralis baka. Tamboom.
5: Okay,
1: dag. Luisteraars, genoeg stof gehad vandaag. Tot de volgende keer. Odi.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Aan boord van het cruiseschip Hondius zijn voorlopig geen nieuwe mogelijke Hanta-besmettingen vastgesteld, zegt topman Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie na contact met de kapitein van het schip. Tot nu toe zijn er 10 besmettingen gemeld, waarvan ook 8 bevestigd via laboratoriumonderzoek. 3 patiënten zijn overleden aan het Hanta-virus. Volgens de WHO is het risico voor de wereldbevolking voorlopig beperkt. Het cruiseschip wordt maandag in Nederland verwacht. Volgens Iran mogen er meer schepen de straat van Hormuz passeren onder toezicht van de revolutionaire garde. Verschillende landen zijn akkoord gegaan met nieuwe Iraanse regels voor de zeestraat. Het parlement in Teheran bekijkt intussen voorstellen om de controle over de strategische vaarroute verder te versterken. Iran zegt dat de doorgang enkel beperkt blijft voor landen die het land als vijand ziet. Buitenlandminister Arachi koppelt verdere versoepeling aan een eind van de oorlog met de VS en Israël. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek naar de 2 vrouwen uit Stadskanaal eerst zorgvuldig moest worden opgebouwd voordat ze konden worden gearresteerd. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van ernstige mishandeling van hun 2 respectievelijke kinderen van 6 en 7 jaar. Na het nieuws over de zaak ontstond er onrust in Stadskanaal, waar de ruiten van 3 huizen werden ingegooid en waar nu een noodverordening geldt. De burgemeester heeft ook een melding gedaan bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. En in de Democratische Republiek Congo is opnieuw een uitbraak van ebola vastgesteld. Volgens gezondheidsorganisatie Afrika CDC zijn er al 65 mensen overleden en zijn er vermoedelijk meer dan 260 besmettingen. De meeste gevallen zijn gemeld in de provincie Ituri in het noordoosten van het land. Hulporganisaties vrezen verdere verspreiding door de grote verplaatsingen van mensen in de regio. Slechte infrastructuur bemoeilijkt de aanvoer van vaccins en medische hulp bij de besmettelijke ziekte ebola. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
2: Hey! Op zaterdag 4 juli 2026 presenteer...

broeders en susters, hier aanwezig en ook thuis, een gezegende goeiemorgen. Op zondag 31 mei 2026 hebben wij onze jaarlijkse bazaar. Het thema is dankbaarheid. Dankbaar voor het welslagen van de bazaar van het afgelopen jaar en waarvoor wij u allen zeer erkentelijk zijn. Daarom zullen wij vanaf heden 29 maart elke zondag in de hal u verwelkomen met uw gift en of uw aanmelding als vrijwilliger. Zeg het voort en tot slot wens ik u namens het coördinatieteam one blessing, blessing day.

0: 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapu korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nou. Ja, ba ouro boy futan eugeni tok. We yere, if you want sharing, wiring e bayeng, me if you want ye me go moi ketiteng, wa ye silinga, iya! Julier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Wedlandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
1: Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise & BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Praise & begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020-66-926-70. Kent u onze website nog? www.praisen.nl

0: flyfm.com. Odi, odi!
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Hun liedjes hoort u vaak op de radio. Maar kent u ook het levensverhaal? Hun gelukkige, maar ook tragische momenten in het leven van deze artiesten? Een programma over zangers en zangeressen die niet meer in leven zijn. Met hun songs voeren zij ons terug naar jaren her die bij velen onvergetelijke memories hebben achtergelaten.

0: nalatenschap vervat in talrijke onvergetelijke liederen die in dit programma voorbij komen. Het verhaal achter deze sterren, de interviews en live optredens.
1: De laatste

In deze editie van De Laatste Symfonie, Clyde McFadder. Clyde McFadder werd geboren in Durham, een kleine stad in de staat North Carolina, en wel op 15 november 1932. Hij overleed in New Jersey op 13 juni 1972. Clyde McFadder was een Amerikaanse doo-wop en rhythm and blueszanger. Hij was een van de eersten die gospel met R&B combineerden en was zo een voorloper van de soul music.

Hij was een jonge sopraan. En nadat zijn familie uit North Carolina verhuisd was naar New York City, werd er een gospelgroep, de Mount Liberon Singers, rond hem gevormd. Later behield hij zijn tenorstem. In 1950 won hij een amateurnacht in het vermaarde Apollo Theater in New York City. En daarop vroeg Billy Ward hem om te komen zingen in zijn R&B-groep Billy Ward and His Dominoes.

Taylor was de leadvocalist op de eerste hit van de groep Do Something For Me, die 1951 tot nummer 6 klom in de Billboard R&B-lijst. Maar het boterde echter niet altijd tussen Ward en McVetter, die vond dat hij niet de erkenning kreeg die hij verdiende. Hij verliet de groep in 1953 en Jackie Wilson, wiens zangstijl sterk door McVetter was beïnvloed, volgde hem op bij de Dominos.

Men verder kreeg een platencontract bij Atlantic Records van Ahmet Ertegun, die hem vroeg om een nieuwe groep te vormen. En die groep werd de Drifters. De eerste Drifters waren oude bekenden van de Mount Lebanon Singers. Ze namen vier nummers op tijdens een sessie op 29 juni 1953, maar Atlantic-baas Ertegun zag geen brood in de combinatie en vroeg aan McFedder om een andere groep te vormen. De nieuwe groepsleden kwamen uit een andere gospelgroep, de Syfy Tones. Onder de naam Clyde McFedder en de Drifters hadden ze in het najaar van 1953 een eerste hit, Money Honey. De B-kant was nog een nummer dat de oorspronkelijke Drifters hadden opgenomen. In 1954 en 1955 volgden nog successen als Such a Night, Honey Love, Bip Bam, White Christmas en What You Gonna Do.

0: En dat waren de laatste opnamen van de groep met Clyde. Want hij was inmiddels bezig met zijn legerdienst. Later ging hij verder als soloartiest. En zijn eerste platen zonder de Drifters waren Love Has Joined Us Together, een duet met Ruth Brown in 1955 en Seven Days in 1956. Die werden gevolgd door meerdere R&B-hits, waaronder Treasure of Love, 1956, Long Lonely Nights in 1957 en A Lover's Question in 1958. Die platen bereikten allemaal de top van de Amerikaanse Billboard R&B-lijst. A Lover's Question was ook een top 10 hit in de Billboard Hot 100 en eindigde op nummer 6 in de top 10.
1: I awaken this morning, I was filled with despair.

Na zijn periode bij Atlantic Records ging hij naar MGM Records en nadien naar Mercury Records. Mijn laatste top 10 hit was Lover Please uit 1962, een nummer geschreven door Billy Swan. Daarna ging zijn populariteit snel achteruit.

0: 1968 verhuisde hij naar Engeland, waar hij nog wel wat succes had met optredens in clubs. In het begin van de jaren 70 keerde hij terug naar de Verenigde Staten. En bij Decca Records bracht hij een LP, Welcome Home, uit, die echter niet het verhoopte succes kende. De teleurgestelde McVetter was inmiddels zwaar aan de drank geraakt en op 3 juni 1972 werd een hartinfarct hem fataal.
1: Too much, I heard that. You know, when that tour I was talking about before, when Clyde and I used to finish after the second show of the evening, we'd sometimes like just hang around the piano for a bit and I'd play a little bit and Clyde would chantay, isn't that right?
2: Thank you very much, folks.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederlandse vissers krijgen compensatie voor de gestegen brandstofkosten door de oorlog in Iran. Staatssecretaris Erken stelt er 13,5 miljoen euro voor beschikbaar via een Europees fonds. Dat fonds was oorspronkelijk bedoeld voor verduurzaming, maar mag nu ook worden gebruikt voor tijdelijke prijsstijgingen. De vergoeding geldt voor hogere bedrijfskosten sinds eind februari en verschilt per onderneming. Het geld mag van Brussel niet worden gebruikt voor het compenseren van gemiste inkomsten door het niet uitvaren. Het kabinet wil legkippen in Nederland verplicht laten vaccineren tegen de vogelgriep. Uit proeven blijkt dat de vaccins effectief zijn en dat eieren van gevaccineerde kippen gewoon te verkopen blijven. Belangrijke exportlanden zoals de VS, Canada en Japan zouden ze ook niet weigeren. Volgens het ministerie kan de vaccinatie de kans op grote uitbraken op pluimveebedrijven sterk verkleinen. Ook wordt er gekeken naar vaccinatie van mensen die veel met het virus in contact komen, zoals boeren en dierenartsen. Volgens Iran mogen er meer schepen de straat van Hormuz passeren onder toezicht van de revolutionaire garde. Verschillende landen zijn akkoord gegaan met nieuwe Iraanse regels voor de zeestraat. Het parlement in Teheran bekijkt intussen voorstellen om de controle over de strategische vaarroute verder te versterken. Iran zegt dat de doorgang enkel beperkt blijft voor landen die het land als vijand ziet. Buitenlandminister Arachi koppelt verdere versoepeling aan een eind van de oorlog met de VS en Israël. En premier Jetten heeft met hulpverleners en opvangmedewerkers gesproken over het recente geweld rond asielzoekerscentra. Volgens Jetten gaat het om vernielingen, brandstichting en geweld tegen politie en hulpverleners. De incidenten vonden plaats bij meerdere demonstraties die uitliepen op rellen. Jetten noemde het geweld volstrekt ontoelaatbaar en niet te rechtvaardigen. Tijdens het gesprek benadrukten hulpverleners het belang van de dialoog, ook met de tegenstanders van de geplande opvanglocaties. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Martradio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Hey! Op zaterdag 4 juli 2026 presenteert

0: Ticotifirem.
1: Broeders en zusters, hier aanwezig en ook thuis, een gezegende goeiemorgen. Op zondag 31 mei 2026 hebben wij onze jaarlijkse bazaar. Het thema is dankbaarheid. Dankbaar voor het welslagen van de bazaar van het afgelopen jaar en waarvoor wij u allen zeer erkentelijk zijn. Daarom zullen wij vanaf heden 29 maart elke zondag in de hal u verwelkomen met uw gift en of uw aanmelding als vrijwilliger. Zeg het voort en tot slot wens ik u namens het coördinatieteam one blessy, blessy day.

0: Crew en catering is van Dietjes Keuken. We stappen op oude Reiter, Kadesteiger 14, achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tuurbaganadana, schuitje varen. En dan 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekeningnummer NL67INGB 00038005 ten name van het Surinamse Verbond onder vermelding van schuitje varen boottocht en let wel je naam, hè. Aan de poort is €5 duurder. Nou, ator dat niet, Terry. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178088890, Nel Maricitani 06271-12646 en Iwan T. Telefoonnummer 06515-08985. Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaans-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaams Verbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobiboto, alangaboto, aboto Elusu.
1: This is your captain.

0: Perfect Fly SLM Pimpao. Odi, odi!
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson. Waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Oscar de Leon live in Copacabana in de Big Apple, New York City. Welkom, dit is Canta Latina, Latin, Afro-Caribische muziek met een Spaanse twist.

Oscar, para no escapar de ti. In deze editie staan we op vele verzoek stil bij het rijke oeuvre van Oscar de Leon. Meester sonero en bajista, grote voortrekker van Afro-Spaans-Caribische muziek uit Venezuela.

Amante Amiga, Rodolfo Castillo, die schreef het. En de uitvoering was in handen van orkestleider en sonero Oscar Emilio León. Meer bekend als Oscar de León. El León de la Salsa, een van de beste soneros ter wereld. Autodidact als bajista. En een die immer weet te excelleren op de Baby Ampeg.

Mirala Como Se Menea de Leon met in het achtergrond zowat de hele familie Willy Chirino. Oscar Emilio Leon, 11 juli 1943, geboren in Caracas, Venezuela. Als zanger en percussionist rolde hij al op zeer jeugdige leeftijd in het vak. Maar het is u als liefhebber en kenner ongetwijfeld beter bekend dan ik. De wereldberoemde bassist, zanger, orkestleider die begon als taxichauffeur en automonteur voordat hij de grote stap waagde en zich professioneel met de muziek

Que me quiten lo bailao, Oscar de León. Hij stak in 1973 van wal met zijn eerste orkest Dimension Latina. Dimension met de León aan het roer als zanger en bassist scoorde met Pensando en Ti een megahit. Die draaien we nu niet, maar wel Llorarás, eveneens een grote, om niet te zeggen een megagrote hit voor de León.

Senoraras, opgenomen in Amsterdam in Paradiso door NOB Technici. Gemixt bij Dureco en de Miss Clau, zoals het dan heet. Die werd gepleegd door Waldi Samson zelf. In 1976 verliet Oscar de Leon Dimension Latina om met een nieuwe band Salsa Mayor te beginnen. Salsa Mayor werd later omgezet in Oscar de Leon y su Orquesta, een 19-man sterke formatie met een sterke backline van trombones. En dat werd het handelsmerk van de De Leon Sound. Een orkest dat binnen de kortste keren furoren maakte in de Cariben, Latijns-Amerika, de Verenigde Staten, Europa en de rest van de wereld.

Orinoco. De Leon is een eclecticus, om dat lastige woord maar eens te gebruiken. Een muzikale creatieveling die alle Latijns-Amerikaanse en Caribische stijlen heeft opgezogen, zich eigen gemaakt en vervolgens op de een of andere manier verwerkt heeft in zijn muziek. Een Venezolaan met een Cubaanse ziel, als het ware, en door de Cubanen zo zeer in het hart gesloten dat ze tegen beter weten in blijven beweren dat hij Cubaan is. Ere Cubaan, zullen we dan maar zeggen. Hij bezong de majesteitelijke Orinoco om te laten zien dat hij zich zeer

El son de Celia y Oscar, la negra y su negro de León en Weile Celia Cruz, met wie hij graag en vaak optrad. En dit is een track van haar duet-cd uit 1997, toen het nog redelijk goed ging met haar en met Ravi Mercado's RM-label. Een Latin, of beter, salsa-label dat definitief de opengevallen plaats van Vania Baia leek te zullen gaan innemen. Het mocht helaas niet zo

0: Solo Siempre Tú van het album In Mexico. En voor wat betreft deze aflevering sluit Oscar El León de la Salsa, bijgestaan door Sergio Vargas, de Plantage Poorten, met de live uitvoering van A Mi Manera. Tot de volgende.
1: Cantina Latina.

Op speciaal verzoek van Maart Radio heeft u geluisterd naar een programma samengesteld en gepresenteerd door en met hartelijk dank aan Harold Biervliet. Voor schriftelijke reacties, kanta@radiomart.nl. Telefoon 06-11-00-6142.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie was er bij de uitbraak van het Hantavirus op een cruise op de Atlantische Oceaan waarschijnlijk geen sprake van een gevaarlijke mutatie van dat virus. Genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters hebben tot nog toe geen aanwijzingen opgeleverd voor een gemakkelijke overdraagbaarheid of ernstige ziektegevallen bij deze uitbraak, aldus de WHO. In Amsterdam zijn twee jongens van 15 en 17 opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag er waarschijnlijk al langer. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse modemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee, zegt moderedacteur Suzanne Schouwman.
1: Hij blijft ook de catwalk-collecties voor het modehuis ontwerpen. Het is alleen wel even afwachten of dit bevalt van beide kanten na zo'n overname. Omdat de koers waarschijnlijk toch wat commerciëler wordt met deze nieuwe eigenaren. We gaan zien hoe dat verder gaat.
0: Het exacte bedrag is dus onbekend, maar de geruchten houden het op zo'n 780 miljoen euro voor deze overname. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweerpolitie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Het SoJazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer dit.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo?
5: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Renk.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Hantavirus dat uitbrak op cruiseschip Hondius was waarschijnlijk geen gevaarlijke mutatie. Uit genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen aanwijzingen dat het virus op de boot makkelijker overdraagbaar was dan de al bekende varianten. Door de uitbraak op de cruise raakten zeker 8 mensen besmet. 3 mensen zijn overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Volgens experts kunnen mensen elkaar alleen besmetten bij zeer nauw contact. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De zoektocht op Saba naar een vermiste Nederlandse wandelaar gaat nog altijd door. De man werd woensdag voor het laatst gezien toen hij ging wandelen aan de noordkant van het eiland. Correspondent Dick Draaier vertelt meer over hem.
1: Een ervaren Nederlandse wandelaar in de 50. Hij is ook lid van URSAR, van de organisatie die gespecialiseerd is in zoeken, reddingsorganisaties. En dat maakt de zaak eigenlijk wel extra opvallend, want het is dus niet zomaar iemand zonder ervaring. Hij weet als geen ander hoe de berg eruit ziet.
0: Vandaag hebben teams op de grond wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De zoektocht naar de nieuwe James Bond is nu dan echt begonnen. In 2021 kwam de laatste Bondfilm uit met Daniel Craig in de hoofdrol. En sindsdien gaan er al namen rond wie hem moet opvolgen als Britse spion. Nu zijn de audities begonnen. Namen die nu worden genoemd zijn die van Louis Partridge, bekend van Enola Holmes, en Calum Turner, bekend van The Fantastic Beasts. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen droog weer bij een graad of 4. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog. Later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
5: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Robert Baltus met het NOS Journaal. In Stadskanaal in Groningen is een kind opgepakt voor de vernieling van een woning. Het gaat vermoedelijk om het huis van een van de twee vrouwen die worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee kinderen. Er werden ruiten ingegooid. Er hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar een stuk minder mensen...

0: probeert de grens van de Europese Unie over te steken, vergeleken met een jaar eerder. Dat zegt de Europese grenspolitiedienst Frontex. Het waren er ruim 28.000, 40% minder dan een jaar daarvoor. Mensen proberen het vaakst de EU binnen te komen via de Middellandse Zee. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft 5 postzakken vol brieven binnengekregen. Ook zijn er bloemen en cadeaus gestuurd. Het zijn reacties op oproepen om een kaart te sturen na het extremistische geweld van de afgelopen dinsdag in Loosdrecht. De gebeurtenissen leiden tot angst onder asielzoekers en verontwaardiging bij velen, zoals bij Stichting Vluchtelingenwerk.
1: Ik vind het heel zorgelijk dat vluchtelingen op deze manier tot veroorzaker van problemen worden gemaakt waar ze helemaal geen aandeel in hebben. Wat we nu het beste kunnen doen is om dat andere positieve geluid ook te laten horen, samenleven.
0: Het COA zegt dat bewoners en medewerkers enorm geraakt zijn door de lieve berichten uit het hele land. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een eerde Palme d'Or gekregen voor zijn hele oeuvre. Travolta reageerde verrast. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebut met Propeller One Way Night Coach. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een graad of 4. Morgen eerst weer op de meeste plaatsen droog, maar later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. De burgemeester van Weidemeren heeft zijn excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht over de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Volgens burgemeester Verheijen zijn de bewoners overvallen door de snelheid van het besluit en de communicatie daarover. Er worden in het gemeentehuis tijdelijk maximaal 70 asielzoekers opgevangen. Rond de opvanglocatie waren de afgelopen tijd gewelddadige protesten en de burgemeester zegt nu dat de aanpak anders had gemoeten. De politie heeft een minderjarige jongen uit Stadskanaal aangehouden voor vernielingen aan een woning in de Oranjestraat in het Groningse dorp. Hij zou met stenen ramen hebben ingegooid. De rechtercommissaris beslist later over zijn vastzetting. De onrust ontstond nadat bekend werd dat 2 moeders worden verdacht van ernstige kindermishandeling. Ook bij andere woningen in Stadskanaal werden ruiten vernield. De politie onderzoekt nog meer betrokkenen en bekijkt de camerabeelden. En de economie van Rusland is in het eerste kwartaal met 0,2% gekrompen vergeleken met een jaar eerder. Volgens het Russische Statistiekbureau is het de eerste economische krimp sinds 2023. De terugval wordt onder meer toegeschreven aan streng winterweer en problemen in de bouwsector. Ook de westerse sancties en de Oekraïnse aanvallen op Russische olieinstallaties drukken op de economie. Het Russische ministerie van Economische Zaken heeft de groeiverwachting voor dit jaar al verlaagd. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
2: Amsterdam, Amsterdam.

0: flyfm.com. Odi, odi!
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Macaroni Suriname, de Melody Travelers. Welkom Melody Travelers in Rane. Macaroni Saus, de Bas Rane. Op zondag 28 juni in de line-up. Natuurlijk Melody Travelers uit Macaroni Suriname. Corona Band, Black Harmony, Amatare en Sometimes.

Tiesu, Eethuis Ricardo, Travers en Tori Osso. Hey! Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronde Amsterdam, Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415, 0620-679620 en 863-5358. Op zaterdag 4 juli 2026 presenteert

0: y bien.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

9 minuten over de klok van 10. Hey, welkom allemaal. Dit is Mart Radio op de 107.9 FM. En wereldwijd radiomart.nl. We zijn ook te beluisteren via Caribbean FM Zalto. Het is natuurlijk vrijdag. Time to relax.

tegen de zieken zeg ik natuurlijk beterschap. En zij die in rouw zijn gedompeld, zeg ik sterkte. En natuurlijk zij die afgelopen week jarig zijn geweest of nog jarig moeten worden deze dagen, zeg ik van harte gefeliciteerd en heel veel gezondheid.

natuurlijk als gebruikelijk Time to Relax met in het eerste uurtje natuurlijk de R&B's. En na de klok van 11 natuurlijk de Golden Oldies.

Deze is er dan eentje van Bruno Mars. Leave the door open. Welkom allemaal. Waar u zich ook mag bevinden natuurlijk. Hier in Nederland, Suriname, Curaçao. En ik had begrepen ook op Ghana.

gaat dan natuurlijk naar de steden hier in Nederland. Almere, Rotterdam, Utrecht. Amsterdam natuurlijk hoort er ook bij. Leeuwarden hoort er ook bij. De wijken in Amsterdam, Amsterdam West, Oost, Zuidoost hier zo. En natuurlijk Buitenveldert. Welkom.

Purmerend had ik nog ook niet genoemd en Zaandam natuurlijk. Welkom. Dit is Mart Radio op de 107.9 FM. Het programma Time to Relax. En ik zit er tot 1:00 of 12 vandaag weer. Natuurlijk, het is vrijdag.

Mr. Alexander O'Neill, if you were here tonight, uit 1985 alweer. En deze is er eentje van Destiny Child, Emotions.

Informatie Blackstreet. Back to your place. Inmiddels 2 minuten over de klok van 10:30.

Ashford and Simpson. Is it still good for you?

Mr. Freddie Jackson, Hey Lover. Over een paar minuten worden we zo onderbroken door het nieuws- en reclameblok. Blijft u dan afgestemd, want na de klok van 11, dan ben ik weer bij u terug met de Golden Oldies natuurlijk. Hè? Dit is het programma Time to Relax.

Ik hoop dat u heeft genoten van het eerste uurtje. Het is alweer heel snel voorbij. Maar blijft u rustig afgestemd op deze mooie zender Mart Radio op de 107.9. Want na het nieuws dan inderdaad de Golden Oldies.

Dat was dan een heel mooi nummer van Mr. Freddie Jackson uit 1988 weer. En ja, we zijn wat andere nummers van hem gewend. Maar deze is ook deze hoor je niet zo vaak. Dus, maar het nieuws komt eraan. Ik zeg tot zo.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Olieconcerns investeren nu veel meer in hun productiecapaciteit. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de

ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. De burgemeester van Weidemeren heeft zijn excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht over de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Volgens burgemeester Verheijen zijn de bewoners overvallen door de snelheid van het besluit en de communicatie daarover. Er worden in het gemeentehuis tijdelijk maximaal 70 asielzoekers opgevangen. Rond de opvanglocatie waren de afgelopen tijd gewelddadige protesten en de burgemeester zegt nu dat de aanpak anders had gemoeten. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
2: Ja, inderdaad. Als ik naar de klok kijk, 4 minuten over de klok van 11. En u bent nog steeds afgestemd op Mart Radio op de 107.9 FM. Het programma Time to Relax. Met natuurlijk Henk achter de knoppen. En ik zit er tot 11:00. En de tijd is aangebroken voor de Golden Oldies. Ik zal wel 1 nummertje ertussen draaien die in het vorige uur thuis hoort, maar niet getreurd. Het moet even kunnen, want een vaste luisteraar van Mart heeft die aangevraagd. Maar die komt na dit nummer van Mr. Bobby Fenton, My Special Angel uit 1963.

dat was dan Mr. Bobby Vinton, You Are My Special Angel. En zoals ik eerder had gezegd, een trouwe luisteraar van Marta Radio, die had heeft een nummertje aangevraagd, maar die had ik even wat te laat gezien op mijn app. Dus maar ik ga hem niet teleurstellen, dus bij deze komt hij. Dit is er eentje van Morgan Luna. You lost me forever. Het hoort eigenlijk in het vorige uurtje, maar ik heb het appje te laat gelezen. Sorry.

Mrs. Morgan Luna, You Lost Me Forever. Heel mooi nummer. Bedankt voor dit nummer. Ik heb hem meteen aan mijn playlist toegevoegd. Dus u zult hem misschien vaker horen. Maar we gaan gewoon gezellig verder met de Golden Oldies natuurlijk. Deze is dan eentje van Byron Lee en de Dragoners. Every day will be like a holiday.

Byron Lee en de Dragoners. Dit nummer is natuurlijk ook gezongen door William Bell en Adam Douglas. En we gaan dan gewoon lekker verder. Even kijken. Ja. Oké, dan gaan we naar die. Yes. Mr. Bobby Womack en Patti LaBelle. Love has finally come at last.

0: Mr. Billy Jones, Homely Girl, alweer uit 1974. Voor zij die net zijn ingeschakeld, zeg ik nog steeds zeg ik welkom. U luistert naar het programma Time to Relax op Mart Radio op de 107.9 FM en wereldwijd radiomart.nl. En we zijn ook te beluisteren natuurlijk via Caribbean FM Zalto.
1: You had the better.
0: Mr. Joe Tex.

Dat was dan Mr. Joseph Ayrton, meer bekend als Joe Tex. En hij zong een Hold On What You Got. Deze is er dan eentje van Carla Thomas uit 1964. I've Got No Time To Lose.

Deze is er dan eentje van Don Julian and the Larks. I want you back. ...1965.

0: kijkend naar de klok zie ik dat ik nog 2 minuten heb. Lekker is maar 1 vinger lang. Ik ga u bij deze meteen groeten. Voor zij die naar bed gaan, zeg ik welterusten. En zij die nog moeten werken, zoals bijvoorbeeld de brandweer en de politie, zeg ik werk ze nog eventjes. Ik groet u. Ik zeg dan tot volgende week vrijdag weer. Same time, same place. Mart Radio op de 107.9 FM. Ik zit er dan elke vrijdag van 10 tot 12. Dus stemt hij volgende week vrijdag natuurlijk weer op Mart af. Natuurlijk ook op de andere programma's. Ik zeg bij deze adios en tot volgende week vrijdag met het programma Time to Relax.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt-het-vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden de 2 dagen overleg met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In de video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan 1 jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam, daalde nog sterker. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land, Oekraïne, of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan 1 graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Luister iedere woensdag.
5: Wij gaan dansen.
6: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
7: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
8: Nee, voor geen goud.
5: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
9: I promise to be kind to the city and its citizens.
7: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
6: Ja, zoals altijd.
4: Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.
11: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
12: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Davy van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die verdacht wordt achter een reeks aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa te zitten. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslag op een synagoge in Rotterdam, de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij een gebouw van Christenen voor Israël in Nijkerk. De 32-jarige Irakees zou lid zijn van een pro-Iraanse militie. Hij is door de FBI opgepakt en inmiddels uitgeleverd aan de VS, waar hij wordt berecht. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar diezelfde rol in Irak. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.

0: podium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.